Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen en welkom op deze vrijdag 19 juni. Bij ons ook veel zon. Het wordt drukkend warm vandaag. 31 tot lokaal 34 graden. In de loop van de middag kan een zware regen- of onweersbui vallen. Dan ook hagel- en windstoten. Ja, de vierdaagse lopen in de hitte is dan misschien best een uitdaging. Maar de brandweer in Sluiskeel had een oplossing. Hoor je zo dadelijk. Slag. En verder in het nieuws. De zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg op straat werd gevonden is overleden. De gemeente Terneuzen is kritisch over het idee om een kerncentrale in de Paulinapolder te bouwen. De wethouder is bang dat het veel andere grote bedrijven naar de regio trekt, die veel ruimte innemen. En de werkgroep Archeologie in Hulst heeft een nieuwe plek, een mooie plek is dat ook. En dat vieren ze dan gelijk maar even met een tentoonstelling over Hulst als havenstad. Maar wat zie je daar? Dat hoor je straks in Zeeland tot wakker. Maar zullen we eerst beginnen op de dag dat je je hoofd koel houdt? Doe kalm aan, hè, vandaag. Maar we zijn er wel, allebei, jij en ik. Ook vandaag.

0: waarom draai ik dit nou weer? Ja, The Warm Sounds, zo heet de band. Warm komt wel van pas, denk ik, vandaag. The Birds and the Bees op deze vrijdag 19 juni. De Nationale Archeologiedagen beginnen. Leuk om eens een keertje ergens in de grond te gaan verroeten, bijvoorbeeld. Kun je op verschillende plekken doen. De serie Orgelconcerten in de Grote Kerk in Tolen begint op het gerestaureerde Van Dam Orgel. Klinkt dus tip-top. Adriaan Hoek uit Tolen neemt je vanavond mee in de muziek van onder meer Bach en Liszt. En verder zie ik nog dat het is op het lijstje van Peter de dag tegen seksueel geweld. Het is ook Wereld Martini-dag van dat drankje. En, ja, die vind ik wel leuk, Internationale Kat in de Doos-dag. Want waarom gaan katten nou altijd in een doosje zitten die eigenlijk net iets te klein is? Met de hoge temperatuur is het lopen van de avondvierdaagse best wel een extra uitdaging. En daarom deelde de brandweer in Sluiskiel flesjes water uit aan de wandelaars. Hoorde Omroep Zeeland Stansjoe Hiddes.
1: De flesjes water zitten in koelkisten, zodat ze koud aan de kinderen kunnen worden uitgedeeld. Jan van Doeselaar van de brandweer, waarom geven jullie ze dit?
2: Ten eerste om van, ja, het is een beetje een soort sponsoring. Maar dat doe ik veel mee te maken met de hitte die er nu toevallig vandaag dan ook is. Dus ja, het is wel lekker dat iedereen een flesje water meeneemt om een beetje toch niet te warm te krijgen. Dus als we zo een flesje aan iedereen kunnen geven, is het ook weer een leuk gebaar van ons, van de brandweer, denk ik.
1: Voelen jullie je daar dan ook verantwoordelijk voor?
2: Oh, verantwoordelijk niet echt, maar het is gewoon een, op een klein dorpje. Dus dat is gewoon, iedereen kan iedereen. En dan word je gevraagd om zulke dingetjes te doen. En dan zijn er altijd wel een paar vrijwilligers die dat over hen willen springen en zoiets willen doen.
1: Hoe belangrijk is het nou om met dit warme weer voldoende te drinken?
2: Ja, dat is heel belangrijk. Je moet zorgen dat je je vocht hebt. En zeker de mensen die wandelen natuurlijk. En er zijn er bij die, de 10 kilometer, die weten dat natuurlijk. Maar als je zomaar voor je eerste keertje niet loopt, dat water is gewoon heel belangrijk.
3: Kijk, we hebben een watertje voor je. Kijk, alstublieft.
4: En niet je flesje
3: onderweg. Alsjeblieft.
1: De kinderen nemen snel de flesjes water aan en sprinten vervolgens op het pontje om naar de overkant te gaan. Wat vind je ervan dat je een flesje water van de brandweer krijgt?
5: Ja, gewoon lekker drinken, dus gewoon verkoelend. Gewoon lekker.
1: Had je jezelf ook nog een beetje voorbereid op de hitte?
5: Nee. Gewoon voor niks. Gewoon lopen. Ik ben water vergeten, dus.
1: Vind je dat nou erg warm of valt het toch wel mee?
5: Het is wel warm.
6: Sta op het nieuws.
1: Maar valt het mee of tegen?
5: Het valt wel mee. Het valt wel mee.
6: Is het op het nieuws?
7: Dat is wel bizar dat je dat in plaats van gewoon mensen krijgt van de brandweer. Dat is wel eens weer anders.
1: Dus want het is natuurlijk wel heel warm, dus je moet goed drinken, hè?
7: Ja, nu voel ik geen warmte.
1: Hoe komt dat je geen warmte voelt?
7: Het begint te regenen, dus je voelt geen warmte dan.
1: Dus dat is natuurlijk wel lekker verkoelend?
7: Ja.
1: Maar had je al veel last van de warmte toen het niet regende?
7: Ja. Jawel, heel erg zelfs.
1: Heb je ook verder nog een beetje voorbereid op die warmte?
7: Nee, helaas niet. Ook weer niet handig. Helaas niet. Dus ook weer niet handig dat ik niks voorbereid heb op de...
1: Hoe had je dat dan eventueel wel gedaan?
7: Gewoon een tasje meegenomen, heel veel water.
1: En wat ga je dan doen als je straks thuis komt? Meteen een koude douche nemen?
5: Nee, ik denk gewoon meer een... Ja. Ik denk gewoon meer, ja, en dan een koude douche en ja. Gewoon meer gamen.
0: Meer gamen. De andere kid was wel heel streng voor zichzelf, hè? Hoorde je dat? In dit verslag van Omroep Zeeland, Stansjoe Hiddes. Maar je vindt er ook nog het een en ander over op onze website omroepzeeland.nl.

Good to be van Mark Ember op deze vrijdagochtend, waarop jij wat gaat doen, dat ben ik altijd weer benieuwd naar. Laat het maar weten, waar ga je heen vandaag? Of waar ga je misschien juist niet heen vanwege de hitte? Pas je het aan? Laat het weten, 0118-499-999. Altijd benieuwd naar jouw verhaal. Voel je welkom om te vertellen in Zeeland wordt wakker. Veel zon vandaag, hoge luchtvochtigheid, daardoor is het wel drukkend warm. 31 tot lokaal 34 graden. In de loop van de middag kan een zware regen- of onweersbui vallen. Dan ook kans op hagel en windstoten. Dat is even iets om rekening mee te houden. Vannacht is het 18 graden. Morgen overdag is het minder warm dan vandaag. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 9 over 12. Hoogwater vanavond om 14 voor half 7. De zon gaat onder vanavond om 6. Over 10. En dan de watertemperatuur. Het is allemaal ietsjes weer opgewarmd. De zee bij Vlissingen, Renesse en Katzand, daar zie ik 18 graden. De Westerschelde bij Paal, 19. De Oosterschelde bij Sint Maartensdijk, 20 graden. Het Grevelingenmeer is ook 20 graden. En het Veerse Meer, 21 graden. De warmste van allemaal, ook vandaag weer. 0 11 8 4 5 9 op deze vrijdag. Wat zijn jouw plannen? Ik ben benieuwd.

0: Procol Harum en Wider Shade of Pale op deze internationale kat in doosdag. Onze kat deed dat ook wel eens. Dan ging die in het doosje zitten, was eigenlijk net te klein. En dan vraag ik me altijd af, waarom doe je dat nou? Maar kennelijk voelt dat heel erg goed voor een kat om in een net iets te klein doosje te zitten. Nou, er is dus een speciale dag voor. Het is alweer vrijdag. Wat ga je doen? Zo aan het einde van de week op deze warme dag. Hoor ik heel graag weer van jou. En Kees Buizer, die stuurde mij een appje dat hij nu toch echt bijna naar Amsterdam vertrekt. Je kent zijn verhaal. Hij zat vroeger in het jeugdwerk in Amsterdam, is naar Vlissingen verhuisd. Maar mist de hoofdstad toch eigenlijk wel een beetje. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit echt je laatste dag hier in Zeeland of kom je nog een keer terug?
1: Ja, vanavond of vandaag inladen, morgen vroeg rijden. En dan nog een keer terug om schoon te maken, maar dan is het gebeurd.
0: Ja, joh, ga je ons een beetje missen?
1: Ja, in die zin wel, het Zeeuwse landschap en deze gesprekjes met jou uiteraard.
0: Ja.
1: Maar ik mis vooral Amsterdam.
0: Ja, nee, dat weet ik. Dat heb je inderdaad al een keer verteld. Hè. En wat leuk is, jij hebt ons al een paar keer verteld over gebruiken die we een beetje vergeten waren. En je wilde er nog eentje aan toevoegen. Over een spelletje, pingelen of pinkelen. Hoe heet het nou?
1: Ja, zo heet het in andere delen van Nederland. Maar in Wolfersdiek, waar ik getogen ben, daar heet het pottenlillen.
0: Wat is dat nou weer?
1: Ja, pinkelen, pottenlillen. En mijn verhaal daarbij is, ik heb 2 jaar af en toe een hondje uitgelaten van een Indonesische dame hier in Vlissingen. En omdat ik altijd wel geïnteresseerd was in andere culturen, stuitte ik ineens op het spelletje Patok Lele in Indonesië. En dat is hetzelfde als pottenlillen of pinkelen.
0: Het spelletje is internationaal gegaan.
1: Ja. En toen ben ik daar nog eens op gaan googlen. Ik heb gegoogeld op VOC. Zoiets. En toen stuitte ik tot mijn verbazing op een opvarende, een zekere, ik weet de voornaam niet meer, Goedbloed, ja, uit Wolfersdijk. En die is daar dus in Indonesië geweest, zeg maar, in de 18e eeuw. En die heeft, denk ik, dat is mijn interpretatie, dat woord meegenomen, die titel, en die heeft op zijn dorp verteld, nou, dat is Patok Lille. En toen hebben misschien de dorpsjongens gezegd, oh, hij bedoelt natuurlijk Potten Lille of zoiets.
0: En dan moeten we even uitleggen wat het nou voor spel is. Je hebt me een filmpje gestuurd waarin ik dat zag. Dan leg je eigenlijk in dat filmpje dan 2 bakstenen naast elkaar met een klein stukje ertussen. Ja, daarbovenheen leg je een klein stukje hout en met een andere stok ga je dan vervolgens dat stukje hout wegstoten, als het ware. En dat kan op verschillende manieren. Dat is Potten Lille.
1: Ja, en als ze dat stokje opvangen, die veldpartij, dan gaan ze de afstand tot van het plekje waar ze het gevangen hebben met die langere stok meten tot aan de pot, zeg maar. Ja. En dan hebben ze punten. En dan is er nog een andere slag, dat is je gooit dat stokje omhoog en dan sla je met die stok verder. En dan weer hetzelfde ritueel, vangen ja of nee. En dan weer tellen. En dan laatste, ja, dat zie je natuurlijk op dat YouTube-filmpje.
0: Ja.
1: Het laatste slag is dan wip je dat schuin op de steen. Je wipt het omhoog, slaat het weg.
0: Ik vind het leuk.
1: Als je met 1 hand valt, dat maakt ook nog uit voor de punten.
0: Ja, hey, ik vind het leuk dat je dat hier vertelt. Want ik kende dat nog niet, dat pottenlillen. Dat is eigenlijk een beetje een vergeten spelletje, denk ik. Tenzij mensen het nog wel kennen, laat het alsjeblieft aan me weten. Hey Kees, dankjewel. Dat filmpje waar jij mee naar verwees, dat ga ik straks even delen op facebook.com/zeelandwordtwakker. Geef me even een minuut, dan vind je het daar zo dadelijk. Kees, dankjewel voor al die mooie verhalen van jou. En een goede verhuizing wens ik je.
1: Ja, dankjewel. Hey, veel plezier. Straks op 3 weer locatie, heb ik begrepen.
0: Zeker. Ja, joh, wij. Dat duurt wel 1 jaar of 2 voordat die nieuwe studio klaar is. Tot die tijd blijven we gewoon lekker hier, Kees. Hey, dankjewel, hè. Goeie reis naar Amsterdam.

The Way You Take Time van Joe Buck. Kees, dankjewel voor jouw mooie verhaal. Via 0118499999. Jouw verhaal hoor ik ook graag een keertje hier in Zeeland tot wakker. Als vroege beller. Je kunt natuurlijk sowieso laten weten wat je gaat doen vandaag. Ik keek vanmorgen in de PCC. Mooi verhaal, staat ook in het AD, met Mick Jagger, de man van de Rolling Stones. Binnenkort komt er een nieuw album uit. Hij is ondertussen 82 jaar. En vanwege dat nieuwe album mogen journalisten nu even met hem praten. Nou, de journalisten van het AD heeft dat gedaan. Vroeg ook, weet je nog dat optreden toen in het Koerhuis in Scheveningen, ruim 60 jaar geleden, dat helemaal misging toen de zaal werd verbouwd? Ja, dat weet hij zeker nog. Hij verschool zich ergens achter het podium. Ik weet nog dat ik vol verbazing keek naar de mensen die de tapijten met geweld van de muur trokken. Even later kwam de politie met paarden de trappen op. Dat is zomaar een herinnering. En ik kijk natuurlijk ook nog naar de dag van vandaag. Begrijp uit dat verhaal dat er een soort limiet was van, nou ja, zo lang heb je om met hem te praten. Maar het duurde allemaal veel langer. Dat is ook niet zo gek, die man die weet zoveel. Kijk maar in de PCC en het AD voor dat mooie verhaal. Dit zijn de Rolling Stones, hun nieuwste, In the Stars.

0: Omroep Zeeland.
1: Nou, de ene zei dat tegen de ander. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
0: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen, 6:30, Omroep Zeeland met het nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: De zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg op straat werd gevonden, is overleden. Buurtbewoners zeggen dat er mogelijk is geschoten, maar dat kan de politie niet bevestigen. Het onderzoek in de Driewegenhof, zo heet die straat, loopt nog. Er is bijvoorbeeld ook sporenonderzoek gedaan. De gemeente Terneuzen is kritisch over het plan om een kerncentrale in de Paulinapolder te bouwen. Wethouder Van der Voorde is bang dat het veel grote bedrijven zal trekken en er zit hij niet per se op te wachten.
4: Het verduurzamen van de huidige industrie is ons heel veel waard, maar we zetten niet ongebreideld de deur open voor alles en iedereen. Dus het vergt hele nauwkeurige afwegingen en die moet je toch samen met je raad en je inwoners maken.
2: Volgens uitgelekte kabinetsplannen zijn alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog in beeld om centrales te bouwen. Vlissingen, Borselen en de Maasvlakte vallen af. Vandaag maakt staatssecretaris Johannes de Bat zijn voorkeur bekend. Straks hoor je nog trouwens reacties uit de Paulinapolder. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden gaat inderdaad spelen voor Tottenham Hotspur. De topclub uit Londen bevestigt de verhalen die al een paar dagen rondgaan. Over het transferbedrag van 60 miljoen wil de club niet zeggen. Maar op de site van de club kun je al wel een shirt winnen dat door Van Hekken is gesigneerd. Van Hekken speelt nu nog voor Brighton & Hove Albion en speelt mee voor Nederland op het WK voetbal. En het flexvervoer verandert vanaf maandag. Op trajecten waar een gewone bus- of treinverbinding is, kun je dan geen busje meer bestellen. In de PZC zegt flexdirecteur Ruben de Loof dat de flex daarmee echt een aanvulling wordt op het gewone openbaar vervoer. Reizigers kozen soms voor een flexbusje, terwijl ze net zo goed een lijnbus konden nemen. De verandering maakt busjes vrij voor andere plekken, is in elk geval het verhaal in de PZC vandaag met de directeur. En het weer, veel zon met een hoge luchtvochtigheid. Daardoor is het drukkend warm, 31 tot lokaal 34 graden. In de loop van de middag kan een zware regen- of onweersbui vallen, met ook hagel- en windstoten. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Cutting Crew en I Just Died in Your Arms Tonight. Hulst, een havenstad, jazeker, vroeger toch in elk geval. En de werkgroep Archeologie daar in Hulst laat je graag zien wat er dan zoal in de grond zit. Hoor je straks meer over bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: De Paulinapolder bij Terneuzen is nu toch wel heel nadrukkelijk in beeld als plek voor de nieuwe kerncentrales. Nou, dat maakt de bewoners onrustig. Ze willen namelijk geen centrales, want ja, dan moeten zij weg. Ivo Haartsen woont in die Paulinapolder en vertelt wat de gevolgen voor hem zouden zijn als er inderdaad centrales komen.
2: Wij wonen op een boerderij in die polder, direct naast de mosselbanken. En als de kerncentrale hier komt, dan moeten wij weg, ja. Dus dan stopt het familiebedrijf en dan moeten wij verhuizen. En dan moeten we maar zien waar we terechtkomen.
3: Maar u reageert redelijk rustig onder, terwijl het toch een groot ding is.
2: Wij zijn inmiddels wel al gewend. Hè? Dus 11 september 2024 was de eerste bijeenkomst hier in het dorps. En sindsdien lezen we best wat rapporten en horen we heel wat geluiden. En we wennen er wel aan, maar op de andere manier, het is niet leuk. De provincie Groningen wil het niet, de gemeente Eemshaven wil het niet. Dus dan blijft alleen maar de Paulinapolder erover. En dat is schrik. Ja.
3: Nu hebben jullie net als bewoners een gesprek gehad met wethouder Laszlo van de Voorde. Wat is daar een beetje uitgekomen?
2: Hij heeft ons vooral geïnformeerd, dus een stukje extra achtergrond gegeven. Al vinden wij eigenlijk dat hij slecht geïnformeerd is door het Rijk. Dat kunnen we toch wel merken. Zijn informatie is ook heel beperkt. En de PZC en ook de Volkskrant hebben al behoorlijk uitgebreide artikelen geschreven. Terwijl dat de Kamerbrief nog vrijdagavond uit moet komen.
3: Heeft u nog enigszins hoop dat het niet in Paulinapolder wordt gebouwd?
2: Dus het artikel in de Volkskrant was behoorlijk duidelijk dat er een rapport is van Tennet, wat wij nog niet hebben ingezien en wat ook niet bekend is bij de gemeente Terneuzen, waarin staat dat het heel duur is en heel lastig is om hier een groot kerncentrale te bouwen, om dan de stroom naar de rest van Nederland te brengen. En we hopen niet dat wij weg moeten en dat de stroom aan België verkocht wordt. Dat zou ons vies tegenvallen. Want Tennet en Europa zeggen ze allemaal, er moet een kerncentrale er moet een 380 kV-station in Zeeuws-Vlaanderen komen, maar we kunnen geen stroom uit België krijgen. En andersom zou het dan ineens wel moeten gaan. Dat zou heel raar zijn. Ja.
3: Wat gaan jullie als omwonenden nu doen?
2: Op dit moment wachten we dus in spanning af. Ons weekend is ook weer verpest. Vrijdagavond 7 uur, 8 uur komt die informatie weer naar buiten. En dan kunnen we weer een heel weekend met de zorgen zitten en rapporten lezen die heel ingewikkeld zijn. En dan zullen we ook zien, wat is het? Ik geloof dat er in 2 juli een Kamerdebat is. En dan zullen we zien wat ze dan weer voor ons bedenken. Maar deze onzekerheid blijft nog wel een half jaar aanhouden. En dat is niet leuk.
0: Ivo Haartsen in de Paulinapolder bij Terneuzen. En dat tijdstip wat hij noemt, 7 uur à 8 uur vanavond, dat is inderdaad het moment waarop die Kamerbrief wordt verwacht, waarin staatssecretaris Johannes de Bat, afkomstig uit Zeeland, was hier ook altijd druk bezig met kernenergie, waarin hij dus het kabinetsplan bekend maakt. En dan weten we zeker of inderdaad de Paulinapolder en de Eemshaven allebei nog in beeld zijn en de rest niet. Zo ergens begin van de avond wordt die brief verwacht.

0: Lemon Tree van Fool's Garden. Jouw berichten naar 0118-499-999. Op de internationale kat in de doosdag. Joke laat weten, we hebben laatst iets besteld bij een dierenwinkel. En dat kwam in een doos met van die geprinte rondjes en een deurtje die je dan kunt uitknippen. En inderdaad, onze kat Chester is er heel blij mee. Hij kan er alle kanten in en uit. En hij slaapt er ook nog in. Dat is leuk. Hey, dankjewel voor jouw mooie reactie. Joke Josiasse.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Het is heel erg bijzonder voor de werkgroep Archeologie Hulst. Vanaf vandaag hebben ze een plek in het museum Hulst in de kelder. Edi Bogaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Is dat een leuke plek daar zo onderin?
2: Ja, prachtig. Kijk, de werkgroep Archeologie die is jarenlang dakloos geweest. En die heeft verschillende locaties gehad. Elke keer werd de locatie gesloopt of afgekeurd. We zijn 3 keer verhuisd. En nu zijn we terechtgekomen in de kelder van Museum Hulst. Dat zijn mooie eeuwenoude gewelven.
0: En misschien is dat juist ook wel de mooiste plek op zo'n plek waar de geschiedenis toch al zo belangrijk is.
2: Precies, hè. Past heel erg goed bij archeologie. Het spreekt heel erg tot de verbeelding. Het is een prachtige ruimte.
0: Ja, met gewelven inderdaad. Dat van die bogen heb je dan boven je hoofd, zal ik maar zeggen. Dat geeft wel een sfeertje, zeg.
2: Ja, dat is echt schitterend. Mooie oude stenen. En dat ziet er echt mooi uit.
0: Wat hebben jullie allemaal zoal uit de grond gehaald de laatste jaren?
2: Nou, de werkgroep Archeologie die mag hand- en spandiensten verlenen als er een pand wordt afgebroken, als er nieuwbouw. En dan komen er gecertificeerde, erkende beroepsarcheologen.
0: Ja.
2: Wij zijn een club van vrijwilligers. Wij helpen daarbij. En op die manier besparen we eigenlijk met ons vrijwilligerswerk vele dure uren van beroepsarcheologen uit. Hè.
0: Mm.
2: Bijvoorbeeld bij de laatste opgraving hebben wij 259 uur in de put gestaan.
0: Zo. Ja, waarmee jullie dus eigenlijk misschien veel beter weten wat er in Hulst in de grond zit dan de profs.
2: Nou, de profs die weten dat echt ook wel.
0: Oké, prima.
2: Maar wij staan met onze neus bovenop in ieder geval, dat wel.
0: Ja, en verstandig, want wat ik leuk vind, dat jullie nu ook een tentoonstelling hebben, dat is dan misschien denk ik een beetje jullie openingstentoonstelling van de nieuwe plek, over Hulst als havenstad. En daar hoor ik sommige mensen denken, Hulst, havenstad, hoe kan dat? Maar dat kan wel degelijk.
2: Jazeker. Hulst is lange tijd met de Schelde verbonden geweest op verschillende manieren. Vanuit Saaftingen of meer naar het noordwesten via Kampen. En het was echt een havenstad met een bierkaaihaven in de binnenstad. Hè?
0: Ja.
2: En een bloeiende handel in de middeleeuwen. En geleidelijk aan is die haven verzand. Het lot wat veel havens overkomt, zoals het Zwin bijvoorbeeld.
0: Maar uiteindelijk ligt er dus nog wel heel veel in de grond uit die tijd. Noem eens iets dat we kunnen zien op jullie tentoonstelling dat jij ook heel graag wil dat we dat zien.
2: Nou kijk, de laatste opgraving van de derde locatie van de Hulsterhaven, die lag aan de Stationsweg, net buiten de Stadswallen. En bij die opgraving zijn er bijvoorbeeld prachtige bakenloodjes tevoorschijn gekomen. Dat zijn kleine loden penninkjes.
0: Ja.
2: Die de schippers als betaalbewijs kregen uitgereikt voor het onderhoud van de bakens die naar de haven leiden. En die tonnen en vuurbakers enzovoorts, die moesten onderhouden worden. De vissers moesten daarvoor betalen. De schippers moesten daarvoor betalen.
0: Mooi, jullie hebben dat dan daar zichtbaar gemaakt. In het nieuwe onderkomen van de werkgroep Archeologie Hulst. Onderin het museum in Hulst. Officiële opening is vandaag. Edi, gefeliciteerd met jullie mooie nieuwe plek. En heel fijn dat je er vanmorgen over vertelde. Jij bent de hele dag onze ziel van de dag.
1: Omroep Zeeland.

Niall Horan en de dinnerparty hier op Omroep Zeeland. 7 minuten voor 7. De werkgroep Archeologie Hulst heeft zijn nieuwe onderkomen. Morgen is de officiële opening. En als je hun tentoonstelling wil zien, je moet dus in de kelder zijn van het museum in Hulst. Bijna niemand wil zonnepanelen meer, lijkt het wel. Volgens het AD werden vorig jaar maar 95.000 nieuwe installaties geplaatst bij bestaande woningen. 30.000 bij nieuwe huizen. Dat is vergeleken met eerder. Is dat echt weinig? Consumenten denken volgens het AD wel 3 keer na. En dat heeft natuurlijk te maken met de salderingsregeling die vanaf komende januari vervalt. Stroom terugleveren aan het net is vanaf dat moment bijna waardeloos. Nu kun je dat toch mooi tegen elkaar wegstrepen. Maar aan het einde van het jaar, 1 januari, dan verandert dat dus. De wijnhoeve De Kleine Schoren in Drijschoor, daar zijn 2 bronzen borstbeelden onthuld van de grondleggers van het bedrijf, Krijn-Jan van der Velde en Frits Scheurleer. Ik heb een foto gekregen waarop ik de borstbeelden zie. Ze zijn er zelf ook bij de onthulling. Het bedrijf bestaat ondertussen 25 jaar. Destijds was het erg ongebruikelijk om in Zeeland met een wijnbedrijf te beginnen, maar inmiddels is het wel een van de grootste wijngaarden van het land. En mocht je afvragen waarom er toch ook vandaag weer vlaggenhalsstok hangen bij de Zeeuwse gemeente, de provincie en het waterschap, net als gisteren en net als morgen, vanwege de uitvaarten van de 4 mensen die omkwamen door het ongeluk bij Ter Holen, 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel. De Zeeuwse overheden melden dat het allemaal diepe indruk heeft gemaakt, en dat laten ze nog maar eens een keertje blijken, gisteren, vandaag en morgen, door de vlag halfstok te hangen.

0: Phil Collins en Look Through My Eyes. Op vrijdagochtend, een warme vrijdag is het. 31 tot 34 graden kan het lokaal gaan worden. Pas jij nu je dag een beetje aan, of juist niet? Laat maar weten via 0118-499-999. Jacqueline liet al weten dat ze ontdekt heeft dat er weer Zeeuwse kersen zijn. En die zijn het lekkers van allemaal, laat ze weten. Ga ik even voor omrijden. Eet smakelijk. Erik Hartman die stuurt me net een foto uit de file bij Parijs. Daar staat hij met zijn vrachtwagen. Sterkte daar, Erik. En leuk dat je luistert in Parijs. En Nel vanuit Zeeuws-Vlaanderen laat weten... ja, ik ben niet helderziend, maar ik weet echt al wel... waar die kerncentrales gaan komen. Helaas, dat zal toch echt de neuzen worden, denkt zij. Waarom? Omdat die locatie plotseling erbij kwam. Zullen we inderdaad vandaag weten wat de plannen gaan worden als die Kamerbrief aan het einde van de middag of het begin van de avond naar buiten komt. Over die centrale gesproken, die kerncentrales die wellicht dus bij Terneuzen gaan komen. Je hoort straks de wethouder van Terneuzen die niet per se blij is met alle ontwikkelingen van de laatste 24 uur.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
6: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Megabed heet niet voor niets...

0: snel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
14: Goedemorgen op de vrijdag met de korte broek, want veel zon. Het wordt drukkend warm vandaag, 31 tot lokaal 34 graden. In de loop van de dag een zware regen- of onweersbui, met dan ook kans op hagel en windstoten. Als die nieuwe kerncentrales inderdaad bij Terneuzen komen, dan kan dat grote bedrijven aantrekken waar de gemeente niet per se op zit te wachten. Je hoort de wethouder zo, die toch zo zijn twijfels heeft. Verder in het nieuws, de zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg op straat werd gevonden, is overleden. De luisterpaal bij Zierikzee om naar bruinvissen te luisteren staat er weer. Hopelijk nu wel bestand tegen vandalen. En het strand van de Brouwersdam kalft steeds verder af. Ondernemers die daar zitten, die slaan alarm. Hoor je straks? In Zeeland wordt wakker. Welkom.

0: Regera en Vamos a la Balaya, lekker naar het strand. Met dit vrolijke liedje al gaat het over kernafval in zee. En dan blijf ik dat toch vrolijk zingen. Maak ik gelijk even een bruggetje toch naar het nieuws dat al 24 uur rondspookt bij ons in Zeeland. Aarzelende reacties ook in de Terneuzense politiek over de uitgelekte kabinetsbrief over de nieuwe kerncentrales. Want waar gaat die komen? Alleen Terneuzen en Eemshaven in Groningen zijn nog in beeld. Vlissingen, Borselen en de Maasvlakte niet meer. Bij Terneuzen dus de Paulinapolder, nadrukkelijk in beeld. En wethouder Laszlo van der Voorde staat er niet om te springen. Denkt dat Groningen wellicht toch een betere keuze is. Zegt hij tegen Omroep Zeeland's Ariane Lafort.
1: Ik ben niet meteen enthousiast. We hebben ook gezien waarom. Hè. Groningen is veel interessanter omdat je daar veel meer stroomvraag hebt. Een veel beter elektriciteitsnet. Dus dat betekent dat je nog heel veel moet oplossen in ons gebied. Want de moed hebben om een kerncentrale te omarmen is één. Maar er komt ook heel veel achteraan. Hè. Heel veel industrialisatie komt daarin mee. En dat vraagt hele scherpe keuzes. En dan moet je toch goed kijken, wat kan dit gebied aan?
2: U bedoelt dat er heel veel bedrijven op afkomen die dan hier willen komen gaan zitten, omdat je hier een kerncentrale of twee kerncentrales hebt die heel makkelijk elektriciteit kunnen leveren? Ik ben bang dat het hier één groot industriegebied wordt dan.
1: Als we niet goed opletten, is dat wel de consequentie.
2: Maar Terneuzen is toch helemaal niet verplicht om die verdere industrialisatie hier in de regio toe te staan, omdat er een kerncentrale is. Noem maar, we kunnen toch ook dan elektriciteit leveren bijvoorbeeld aan de rest van Nederland?
1: Dat is erg moeilijk, omdat de infrastructuur die nodig is om die stroom uit Zeeland af te voeren.
2: Die kabels,
1: die zijn er onvoldoende. En het is ook niet de verwachting dat die er in de nabije toekomst zullen liggen. Dat betekent dat je de stroom die je opwekt lokaal moet verbruiken. En dat is ook een enorm risico. Dat moet je goed doen. Met elkaar.
2: Dus dat vanuit Den Haag wordt gezegd, jullie wilden toch die kerncentrale? Ja, dan moet je ook niet zeuren dat er ook grote bedrijven op afkomen die heel veel elektriciteit nodig hebben.
1: Klopt. En het verduurzamen van de huidige industrie is ons heel veel waard. Maar we zetten niet ongebreideld de deur open voor alles en iedereen. Dus het vergt hele nauwkeurige afwegingen. En die moet je toch samen met je raad en je inwoners maken.
2: Als je het hebt over bedrijven die heel veel elektriciteit nodig hebben, dan denk ik bijvoorbeeld aan die grote blokken, hè, die datacenters, waar in de rest van Nederland toch heel veel over te doen is, dat mensen dat toch echt niet willen.
1: Ja, kijk, inderdaad. Dus wij zullen altijd nieuwe initiatieven afwegen op impact, op de leefbaarheid en op hoogwaardige werkgelegenheid. En als het daar niet aan voldoet, dan moeten we met elkaar zeggen, dan moet je dat niet op grote schaal binnenhalen. Je moet een divers aanbod krijgen van werkgelegenheid, passend bij de schaal van Terneuzen. En we hebben niet zoveel absorptievermogen. We zijn een kleine gemeente, relatief weinig inwoners. En onze omgeving, ons leefgebied, onze natuur is ons ook kostbaar.
2: Zegt u niet eigenlijk, ga het liefst toch in Groningen zitten?
1: Nou, ik geef wel aan dat het een heel complex vraagstuk is. En we staan er altijd constructief in. Maar we zien hier wel een hele moeilijke uitdaging. Je moet vooral heel goed weten waar je aan begint. En goed die vinger aan de pols halen of het eindplaatje ons ook bevalt.
2: En dat eindplaatje is dan misschien toch gunstiger voor Groningen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, Laszlo van der Voorde, de wethouder van Terneuzen, zei dat tegen Omroep Zeeland's Ariane Lafort. Het is nog wel steeds wachten op die Kamerbrief waar er zoveel over gesproken is van de staatssecretaris, waarin die keuze, althans de voorlopige keuze, toch bekend wordt gemaakt voor die twee plekken. Kijken welke argumenten hij daarbij gebruikt. Einde van de middag, begin van de avond wordt die Kamerbrief verwacht.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Emiel Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: In de vrachtwagen, waar rij je op dit moment?
1: Ik sta nu in Goes bij Haringman Beton. Even stel speciaal voor Capelle.
0: En hou je het een beetje uit in de warmte die eraan gaat komen?
1: Ja, ik heb geluk. Ik heb airco in de auto. Dus ik heb er op zich niet heel veel last van. Maar mijn collega's staan wel veel buiten. En straten en banden zetten, dat soort grappen. En ja, die hebben het zwaarder, ja.
0: Ja, en dan horen we steeds, we moeten op elkaar letten. Doen we dat dan ook?
1: Ja, nou, er wordt van het bedrijf wel zonnebrandcrème gegeven. En ze komen mondjesmaat, hoor, dat met water aan. Maar ja, mensen willen liever een koud blikje limonade natuurlijk. of een ijsje in de middag. Maar dat schort het nog wel een beetje aan me.
0: Ja, is het inderdaad wel iets dat bij jullie in een bedrijf bijvoorbeeld onder het personeel ook echt besproken wordt? Oh, het is zo warm, we moeten iets wel of niet doen. Of is het van, we gaan gewoon door?
1: Ja, de meesten gaan wel, ja, we gaan gewoon door, dat moet ik zeggen. Maar ja, je wordt vanzelf lomer. En ja, je kan natuurlijk ook niet verwachten dat je met 35 graden of 32, dat er dan hetzelfde geproduceerd wordt als het 20 graden is.
0: Nee, dat is waar. Hey Emiel, ga gauw de vrachtwagen erin. Jij lekker in de airco. Goede reis in elk geval, werk ze. Aan iedereen trouwens, hè, die werkt vandaag. Zeker als je buiten werkt, dan kan het wel eens eventjes aanpassen worden. Wellicht. Stefan van der Gijzen, goedemorgen.
2: Remco, een hele goede morgen.
0: Want dit is wel de dag waarvan we wisten dat die zou gaan komen. Die warme vrijdag.
2: Een zeer warme dag inderdaad hebben we voor de boeg. Met tropische temperaturen tussen de 31 en 34 graden aan toe. Aan het einde van de ochtend kunnen zelfs al de eerste tropische temperaturen worden gemeten van 30 graden. Ja, en die hitte gaat ook nog eens gepaard met een hoge luchtvochtigheid. Dus het zal drukkend warm en benauwd aanvoelen vandaag. Nou, daarbij hebben we eerst te maken met volop zon. Is het droog, maar in de loop van de namiddag ontstaat vanuit het zuiden ook bewolking. En neemt tegelijkertijd de kans op een zware onweersbui toe. Waar en of die valt, dat is nu nog lastig aan te geven. Maar als je met zo'n bui te maken krijgt later vandaag, dan kan het zeer lokaal best wel tot noodweer komen met grote hagelstenen, stortregen en zware windstoten. Hou daarvoor onze website in de gaten. Nou, vanavond is nog kans op stevig onweer. In de loop van de nacht wordt het droog. Minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen is het dan de hele dag droog met flink wat zon. Maar zorgt een matige westenwind voor aangename temperaturen. Zo tussen de 24 en 27 graden. Kunnen we eventjes opgelucht ademhalen. Maar de hitte, Remco, die komt al snel weer terug. Zondag 29 graden, maar ja, in Westdorp zou het zomaar weer 30 graden kunnen worden. En op maandag en dinsdag weer dik tropische temperaturen, zo tussen de 32 en 34 graden, met erbij vrij veel zonneschijn. En de kans op onweer is dan klein, blijft het ook op de meeste plaatsen droog. Nou, mocht het maandag ook weer 30 graden worden op weerstation Westdorp, dan kunnen we daar spreken van een regionale hittegolf, en dat is best wel vroeg voor juni, omdat het daar gisteren ook al 30 graden is geworden. Ja, en de landelijke hittegolf die volgt dan waarschijnlijk ook op dinsdag, omdat dan op ons landelijke weerstation in de beeld wordt voldaan aan de eisen van tenminste 5 dagen 25 graden, waarvan er 3 tropisch moeten zijn met tenminste 30 graden. Dus we zijn voorlopig nog niet van dit af.
0: Oh, dan gaan we voorlopig die korte broek nog maar even uit de kast houden. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Of de zwembroek aan, doe kan natuurlijk ook, want watertemperatuur 19 tot 21 graden. Afgaand tij is het op dit moment met laagwater in Vlissingen om 9 over 12. Hoogwater vanavond om 14 voor 6:30.

0: Fleetwood Mac en The Little Lies. Het is 7 minuten voor 7:30. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. Het akkoord dat tussen beide landen deze week is gesloten zou daar verder worden uitgewerkt. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege wat ze noemen de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt dat ze eerst zeker willen weten dat Amerika zich aan de afspraken houdt. Nou, gisteren nog haalde Vance hard uit naar Israël en zei dat dat land meer dankbaarheid moet tonen voor alle hulp die ze van de Verenigde Staten krijgen.
1: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
0: Kunnen hevige buien vallen bij ons in Zeeland in de loop van de dag, hoorde je net van Stefan. Elders in het land, in het zuiden, is dat al geweest gisteravond. Met buien, onweer, harde wind. De regio Eindhoven, daar regende het hard. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden ook wat bomen om. En ook in Limburg was er overlast. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het Lagerhuis veroverd. En dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekend.
2: And I do hereby declare that Andy Burham is duly elected. Thank you.
0: Burham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. En een deel van Labour wil dat hij premier Starmer vervangt. En op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
0: Ja, zo ging dat afgelopen nacht bij de voetbalwedstrijd op het WK voetbal.
4: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't

0: Omroep Zeeland.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
2: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
4: Voordeeluitjes.nl. Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon. Voordeeluitjes.nl.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De gemeente Terneuzen is kritisch over het idee om een kerncentrale in de Paulinapolder te bouwen. Wethouder Van der Voorde is bang dat het veel grote bedrijven zal trekken en daar zit hij niet per se op te wachten.
8: Het verduurzamen van de huidige industrie is ons heel veel waard, maar we zetten niet ongebreideld de deur open voor alles en iedereen. Dus het vergt hele nauwkeurige afwegingen en die moet je toch samen met je raad en je inwoners maken.
7: Volgens uitgelekte kabinetsplannen zijn alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog in beeld om centrales te bouwen. Vlissingen, Borselen en de Maasvlakte vallen af. Vandaag maakt staatssecretaris Johannes de Bat zijn voorkeur bekend. De zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg op straat werd gevonden is overleden. Buurtbewoners zeggen dat er mogelijk is geschoten, maar dat kan de politie niet bevestigen. Het onderzoek in de Driewegenhof loopt nog, zo is er bijvoorbeeld ook sporenonderzoek gedaan. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit IJnemuiden gaat inderdaad spelen voor Tottenham Hotspur. De topclub uit Londen bevestigt de verhalen die al een paar dagen rondgaan. Over het transferbedrag van 60 miljoen wil de club niet zeggen. Maar op de website van de club kun je al wel een shirt winnen dat door Van Hekken is gesigneerd. Van Hekken speelt nu nog voor Brighton & Hove Albion en speelt mee op het WK voor Nederland. En het flexvervoer verandert vanaf maandag een klein beetje. Op trajecten waar een gewone bus- of treinverbinding is, kun je dan geen busje meer bestellen. Reizigers kozen uit gemak soms de flex, terwijl ze op datzelfde stuk ook met de gewone bus konden. De maatregel maakt busjes vrij voor andere plekken en sluit ook meer aan bij de rol als aanvullend vervoer, staat in een verklaring van Reizen door Zeeland. Dat is een bedrijf dat de flex uitvoert. En dan nog het weer. Veel zon vandaag, hoge luchtvochtigheid, daardoor is het drukkend warm. 31 tot 34 graden kan het gaan worden. In de loop van de dag een zware regen- of onweersbui en dan ook hagel- en windstoten. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Fairground op deze vrijdagochtend. Simply Red, dit is Omroep Zeeland. En ik kreeg een berichtje. Remco, weet je eigenlijk wel dat basisschool Het Getij in Kloosterzande derde is geworden bij de landelijke schoolfinale in Zeist? Nee, dat wist ik nog niet. Maar nu wel, en daar ga ik straks even over bellen, want daar is toch wel wat bijzonders aan de hand. Wat ook bijzonder is, vanaf morgen kun je weer naar bruinvissen luisteren bij Studio Bruinvis. Dat is die luisterpaal op het havenhoofd in Zierikzee, die het geluid laat horen van een microfoon die in het water hangt. Die vangt dan het geluid van bruinvissen op en bij die paal hoor je dat. Nou, de vorige luisterpaal was kapot gemaakt door, ja, door wie? Dat weten we nog steeds niet. Frank Zanderink van Stichting Rugvin. Goedemorgen, Frank.
1: Ja, goedemorgen.
0: Die nieuwe paal is heel stevig.
1: Ja, die is nu van een aantal millimeters dik roestvrij staal gemaakt. Waar je met een, een crowbar, hoe heet dat?
0: Zo'n
1: koevoet. Nog niet erin kunt. Dus dat is uitermate stevig.
0: Dat heb je ook uitgeprobeerd. Je hebt op dat ding staan rammen.
1: Nou, misschien de docent en de leerling op het Pieter Zeeman Lyceum. Maar ik niet, nee.
0: Nou, laat het ook niet uitproberen. Want je noemt al wel gelijk het Pieter Zeeman Lyceum. Het leuke is, die nieuwe luisterpaal is gemaakt met hulp van de school.
1: Ja, dat gebeurde allemaal spontaan. Nou ja, het maken niet zozeer meteen vorig jaar. Maar een van de cursisten was docent. Jeroen van Maurik bij mij op een walviscursus op het Oosterschelde. En die hoorde dat verhaal. En die kwam achteraf naar mij toe. En die vroeg van, vind je het goed dat ik bij mij op school informeer of wij die informatiezuil, wat jij de luisterpaal noemt, kunnen maken. En dan in een vandaalproeven manier.
0: Ja, en dat is gebeurd.
1: Ja, dat is de start. En dat is gebeurd, ja.
0: Ja, leuk dat leerlingen inderdaad op die manier meewerken. Maar nu staat die paal, informatiezuil, luisterpaal. Want er komt wel degelijk geluid uit. Moet je dan ook op een knopje drukken of zo?
1: Ja, het is niet dat de hele installatie zeg maar 24 uur per dag aanstaat. Want ook als je gewoon rustig wilt luisteren en alleen maar kijken, dan hoeft niet continu het geluid van de bruinvissen om je oren te klinken. Wat wel leuk is natuurlijk. Maar je moet actief op een knopje drukken. En dan gaat 3 à 4 minuten krijg je live verbinding met de boei een paar honderd meter verderop, waar een hydrofoon aan hangt. En als er dan een bruinvis in de buurt zwemt, dan kun je die horen.
0: Ja, dat is een beetje tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Zo'n soort geluid is het, dacht ik, hè?
1: Ja, als die zich voortbeweegt en op zoek is, nou, of de weg of naar prooivis, dan hoor je inderdaad wat je met een beetje fantasie een brommertje zou kunnen noemen, wat voorbij komt ronken. Maar als hij dan de vis, een prooivis, pakt, dan gaat het. Dus dan weet je meteen wat er onder water gebeurt, want dat kun je niet zien.
0: Nee, maar wel horen. Die bruinvis maakt voor jou wel een heel belangrijk deel van jouw leven uit. Want er verschijnt ook een boek dit weekend trouwens, dat jij geschreven hebt samen met iemand anders, over bruinvissen en andere walvissoorten. Mooi boek, mag ik wel zeggen, met goede tekst en duidelijke foto's. Ik heb het al mogen zien. Waardoor is voor jou die bruinvis eigenlijk zo mooi of zo belangrijk?
1: Het was wel een proces. Want sommige mensen zullen dit verhaal een beetje herkennen. Het is niet direct een dier wat je meteen aanspreekt met acrobatische sprongen of wat dan ook. Maar op een gegeven moment kom je er vanzelf achter. Dit dier is inderdaad wat geheimelijk. Maar dan valt er ook veel te ontdekken. En dat ontdekken aan het dier, dat maakt mij blij, om het maar zo te zeggen. Ja. En dan soms ook de close ontmoetingen. Maar dan zie je gewoon, de dier heeft veel meer te vertellen. En is ook gewoon een belangrijk dier. Het is niet zomaar iets wat rondzwemt en af en toe een visje pakt. Het is ook belangrijk voor het ecosysteem, voor de Oosterschelde, voor de Noordzee, et cetera.
0: En dat staat in jouw boek.

maar zeker ook op het informatiepaneel, ik noem het luisterpaal, omdat je er ook kunt luisteren naar de Bruinvis. Morgenmiddag dan gaan jullie die paal officieel in gebruik nemen. En dit keer blijft hij gewoon helemaal heel. Laten we dat afspreken. We gaan ook niet uitproberen hoe stevig die is, want die is heel stevig nu, hoorden we van Frank Sanderink.

0: Blondie en The Heart of Glass. Tussen de berichten die ik allemaal zag binnenkomen, zag ik ook dit staan: dat bijna niemand meer zonnepanelen wil hebben, lees ik in het AD. Vorig jaar werden er nog maar 95.000 nieuwe installaties geplaatst bij bestaande woningen, 30.000 bij nieuwe huizen. De consumenten denken volgens het AD wel 3 keer na voordat ze de investering doen. En dat heeft natuurlijk weer met die salderingsregeling te maken die vanaf januari vervalt. Stroom terugleveren aan het net, dat is vanaf dat moment bijna waardeloos. Dus waarom zou je dan nog zonnepanelen hebben? Dat is een beetje het idee bij heel veel mensen. Groot verhaal in de PZC vanmorgen over de kerncentrale die mogelijk komt bij Terneuzen. We weten nog steeds niet helemaal zeker, maar het lijstje van het kabinet lijkt teruggebracht naar 2 locaties, Eemshaven Groningen en de Paulinebolder bij Terneuzen. Dat weten we sinds gisteren. Ik lees even een klein stukje voor uit de PZC, want het geeft wel een heel mooi beeld van hoe het gebied daar is. Het is een prachtig gebied, met wel 100 tinten groen. Alleen vogelgeluiden doorbreken de stilte, zoveel dat de vogelherkenningsapp ze amper kan bijhouden. Zo'n gebiedje waar je vakantie wil doorbrengen, alsof je in Frankrijk bent. En daar komt mogelijk dus 1 of meerdere kerncentrales. De PZC spreekt ook met mensen die daar wonen en zeggen dat ze gisteren toch weer de hele dag ermee bezig waren. Ze keken even niet en toen was er opeens weer een hele rits aan appjes op hun telefoon binnengekomen van mensen die wilden reageren. Het houdt ze begrijpelijk heel erg bezig. En dan, dit is ook wel een mooi verhaal, in Kloosterzande, bij basisschool Het Getij. Die school is derde geworden tijdens de landelijke schoolvoetbalfinale in Zeist. Ik kreeg een appje over van Conrad van der Velde. Goedemorgen, Conrad.
1: Goedemorgen.
0: Want jij bent er hartstikke trots op die school.
1: Ja, wij zijn zeker trots. Ik mag als coach ben ik echt heel trots op de meiden van groep 7-8. We hebben afgelopen woensdag heel hard gestreden. En ja, we waren eigenlijk gekomen voor een, ja, even kijken wat er zou lukken die dag. Maar de eerste 2 wedstrijden wonnen we al. Dus we zagen eigenlijk de eerste plek, zagen we eigenlijk al in zicht. Maar
0: ja, het werd maar toch de laatste
1: wedstrijd. Ja, toch derde. Ja, het is een prachtige prestatie.
0: Maar dat vind ik ook wel heel goed, hè, bij zo'n landelijk toernooi, dat je dan toch derde wordt. Sonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent de dochter van Conrad. Jij bent ook een van de voetbalsters. Hoe is dat voor jou om derde te zijn?
2: Ja, het is een hele mooie prestatie en een hele mooie afsluiting van groep 8. Het is wel heel spannend als je daar zo op het veld staat. En ja, het is wel heel mooi om te mee te maken.
0: Nou, is je vader in zoverre teleurgesteld dat jullie niet eerste zijn geworden. Tegelijkertijd is de derde hartstikke goed. Hoe voel jij dat?
2: Nou, ik vind derde hartstikke prima. Maar van was niet echt teleurgesteld, maar
0: gelukkig maar. Het was wel een bijzondere wedstrijd, want jullie speelden met een rouwrand. Natuurlijk vanwege dat ongeluk bij Te Holen en de 4 mensen die daarbij zijn omgekomen. Hoe was dat voor jou om met zo'n rouwrand om te spelen?
2: Het is heel speciaal dat we dat met respect, zeg maar, hebben gedaan. Het is wel heel speciaal dat we dat hebben gedaan.
0: Want waarom wilden jullie dat graag?
2: Om respect te tonen voor de slachtoffers van het ongeluk.
0: Ja, en Conrad, jij was het daar natuurlijk mee eens, denk ik dan.
1: Ja, daar was ik het zeker mee eens. We hebben daar samen met de school hebben dat besproken. En ja, wij vonden dat een mooi gebaar om dat te doen daar. Om respect te tonen voor de slachtoffers, ja.
0: Derde geworden, dat is een hele mooie prestatie. Dat roept op een huldiging. Hebben jullie die al gehad of krijgen jullie die nog?
1: Nou, toen we met de bus in Kloosterzande aankwamen, stonden de overige ouders ons met fakkels op te wachten. En ja, dat was echt een supermooi moment. En we kregen ook applaus toen we uit de bus stapten.
0: Ja.
1: Dus al met al was dat echt een geweldige dag.
0: Geweldig. Nou, mooi. Dank jullie dat je dat even vertelde. Conrad van der Velde en ook zijn dochter Sonne. Zij voetbalde mee. Basisschool Het Getij in Kloosterzande. Derde bij de landelijke schoolvoetbalfinale in Zeist.

0: Natalie Imbruglia en Thorn. Een feestje bij Surf en Durf. Dat is een project om mensen die een beetje met zichzelf in een knoop zitten op een surfplank te zetten en te leren surfen. Dan gaat het weer beter met ze. Maar hoe dat werkt, dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
12: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
11: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
13: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
11: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
15: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
17: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
19: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, warme dag is het met veel zon. Drukkend warm gaat het worden, 31 tot lokaal 34 graden. In de loop van de middag een zware regen- of onweersbui met dan ook kans op hagel en windstoten. Even heel simpel gezegd, als je even niet helemaal lekker voelt, ga op een surfplank staan. Dat geeft je zelfvertrouwen. Dat is een methode, Surf en Durf in Domburg. Daar vieren ze vandaag een feestje, ga ik straks even over bellen. En verder in het nieuws vandaag. Als de nieuwe kerncentrales inderdaad bij Terneuzen komen, dan kan dat grote bedrijven trekken waar de gemeente niet op zit te wachten, zegt de wethouder. Veranderingen in het flexvervoer, het moet meer aanvullend zijn, zodat die kleine busjes niet concurreren met de grote bussen. Over een half uur meer informatie daarover. En de luisterpaal bij Zierikzee om naar bruinvissen te luisteren, die staat er weer. Officiële onthulling morgen. En dit keer is de bedoeling, wordt die niet kapot gemaakt door vandalen. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland.

0: Die Die, het liedje van het WK voetbal. Dat bezig is in Amerika, Mexico en Canada. We gaan eens even naar Domburg, want daar is vanmiddag een mooie bijeenkomst over Surf en Durf. Dat is een project, even heel simpel gezegd, om mensen zelfvertrouwen te geven door ze op een surfplank te zetten en ze te leren surfen. Nou, ik zeg het wel heel erg simpel. Luna Heuving, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Jullie hebben straks die bijeenkomst, vooral bedoeld ook voor zorgprofessionals en gemeenten, om te kijken wat jullie doen, hè? Want wat willen jullie dan vooral tonen?
1: Nou, we willen heel graag Surf & Durf het aanbod laten zien en vooral ervaren. Surf & Durf is surftherapie. En vanuit de psychomotorische therapie. En ik merk dat er heel veel vraag is voor PMT, noemen ze dat, in Zeeland. En ik wil graag kijken of we daarin meer kunnen samenwerken.
0: Maar even kijken hoor, want om welke mensen gaat het? Wie krijg jij als cliënt, patiënt, ik weet even niet hoe ik het moet noemen, maar wie help jij?
1: We richten ons voornamelijk, hebben we kind en jeugd opgericht de afgelopen 10 jaar. Maar we hebben sinds vorig jaar ook een samenwerking met de Zuidwester. Met Zuidwester, een zorginstelling voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Dus we hebben ook aanbod voor volwassenen.
0: En hoe helpt het ze als jij ze op die surfplank zet?
1: Nou, het is natuurlijk niet alleen maar surfen, wat al een hartstikke coole sport is. We helpen ze ook met het meer durven. En in de zee is het telkens heel erg anders. Soms zijn het hoge golven, soms zijn het lage golven. En door middel van de psychologische ondersteuning die we bieden, helpen we de mensen verder met hun hulpvraag. Mm-hmm. Dus je kan letterlijk groeien op de golven.
0: Maar dan ga je daar staan. Ik probeer het me even voor te stellen hoor.
1: Ik zal eens een voorbeeldje geven. Ja, ik kan je voorstellen dat surf is een super lastige sport om te leren. Je valt er heel tijd van af. Dus dan kun je ook heel tijd oefenen om weer op te staan. Dus daarmee leer je doorzetten. Het is een super fijn gevoel als de golf je meeneemt. En dat kan heel erg een succeservaring zijn. Als dus zoiets moeilijks, wat je van tevoren denkt, dat kan ik nooit. Als je dat lukt.
0: Eigenlijk draait het vooral om zelfvertrouwen, als ik jou goed begrijp.
1: Klopt, ja. Ja, we willen echt mensen leren van, kan ik trots op mezelf zijn? Zie ik de stappen die ik maak? Kan ik omgaan met veranderingen? Want soms is de zee heel erg plat en dat kunnen we niet regelen. Zoals vandaag, vanmiddag zal de zee lekker plat zijn. Ja. Maar toch gaan we iets doen met surfen.
0: Maar dat is dan op de surfplank. Als je dan weer in de rest van het leven staat, hoe kan het je dan ook helpen?
1: Bijvoorbeeld, we oefenen veel oefeningen op het strand. Bijvoorbeeld, hoe kun je stevig staan? Hoe kun je ademhalingsoefeningen inzetten om jezelf meer te laten ontspannen? Dat oefenen heel erg in de zee. En dan praten we ook over voorbeeldjes hoe je dat ook zou kunnen inzetten in je dagelijks leven. Zijn er momenten waar je wat wiebeliger voelt, waarin stevig staan je ook zou kunnen helpen? Dat gaan ze dan oefenen. En dan zie ik ze de week erop weer om over te hebben, hoe is dat gegaan? Waar kun je nog in verbeteren? En zo denken we eigenlijk individueel mee met iedereen.
0: Wat een grappige manier eigenlijk om mensen zelfvertrouwen te geven. Zet ze op een surfplank en ga, zeg ik even heel erg simpel. Maar dit is wel in de kern wat er gebeurt.
1: Klopt. Ja, we zetten surfers gewoon. We merken dat het golfsurf een heel mooi middel is om met dingetjes te oefenen. Je kan echt oefenen met nieuw gedrag.
0: Vanmiddag heb je dan die bijeenkomst met al die verschillende mensen uit het werkveld, zoals het dan heette, en gemeenten.
1: Klopt.
0: Wat hoop je dat het gaat opleveren?
1: Ik hoop dat ze zelf kunnen ervaren wat voor effect het heeft op hun, zodat ze goed weten wat Surf & Durf is en voor wie het zou kunnen helpen.
0: Ondertussen alweer heel wat jaren. Surf & Durf. Luna Heuving, zij doet dat in Domburg. Dankjewel voor jouw verhaal.

0: Susanna Freek en niemand. Ja, ik zie de thermometer als het ware stijgen. Stefan van der Gijzen.
1: Een zeer warme dag inderdaad hebben we voor de boeg. Met tropische temperaturen tussen de 31 en 34 graden aan toe. Aan het einde van de ochtend kunnen zelfs al de eerste tropische temperaturen worden gemeten van 30 graden. Ja, en die hitte gaat ook nog eens gepaard met een hoge luchtvochtigheid. Dus het zal drukkend warm en benauwd aanvoelen vandaag. Nou, daarbij hebben we eerst te maken met volop zon, is het droog. Maar in de loop van de namiddag ontstaat vanuit het zuiden ook bewolking. En neemt tegelijkertijd de kans op een zware onweersbui toe. Waar en of die valt, dat is nu nog lastig aan te geven. Maar als je met zo'n bui te maken krijgt later vandaag, dan kan het zeer lokaal best wel tot noodweer komen met grote hagelstenen, stortregen en zware windstoten. Hou daarvoor onze website in de gaten. Nou, vanavond is nog kans op stevig onweer. In de loop van de nacht wordt het droog, minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen is het dan de hele dag droog met flink wat zon, maar zorgt een matige westenwind voor aangename temperaturen, zo tussen de 24 en 27 graden. Kunnen we eventjes opgelucht ademhalen. Maar de hitte Remco, die komt al snel weer terug. Zondag 29 graden, maar ja, in Westdorp zou het zomaar weer 30 graden kunnen worden. En op maandag en dinsdag weer dik tropische temperaturen, zo tussen de 32 en 34 graden, met erbij vrij veel zonneschijn. En de kans op onweer is dan klein, blijft het ook op de meeste plaatsen droog.
0: Stefan van der Gijzen, dankjewel. Goed weekend, hè? En drink voldoende water in elk geval. Het is afgaand tij met laag water in Vlissingen om 9 over 12. Hoogwater vanavond om 14 voor half 7. En de watertemperatuur op dit moment, de Zeeuwse Water, 18 tot 21 graden.

0: The Bee Gees and You Should Be Dancing. Zelfs op zo'n warme dag als vandaag lekker dansen. Misschien met de ventilator erbij. Of eindeloos zoeken in een webshop hoe je een bestelling moet annuleren of terugsturen. Nou, als je daar wel eens mee te maken hebt, dat moet binnenkort veel makkelijker gaan. Webwinkels moeten een duidelijke en makkelijker vindbare knop hebben om bestellingen binnen 14 dagen terug te kunnen sturen. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet, maar het moet wel direct duidelijk zijn, zegt de Consumentenbond.
1: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
0: En als webshops zich niet aan die nieuwe regel houden, dan kunnen ze een boete krijgen. Die wet die het regelt gaat ergens de komende dagen in. In het zuiden van het land is gisteravond overlast ontstaan door buien, onweer en harde wind. Regio Eindhoven, daar regende het hard. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaide bomen om. En ook in Limburg was er overlast. Ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende. Dat heeft het Financiële Dagblad gepeild. Het minderheidskabinet van premier Jette krijgt een 4,6 als rapportcijfer. Maar liefst 73% van de ondernemers is ontevreden, zegt deze verslaggever van het Financiële Dagblad.
2: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook belooft. Op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
0: Het WK voetbal dan. Daar heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Maar dan Nederland dit weekend. Quinten Timber mist morgen de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. De middenvelder liep gisteren bij een botsing op de training een lichte hersenschudding op. Teun Koopmeiners, die stond ook op het veld, maar kon niet goed zien wat er gebeurde.
3: Op het moment dat hij de bal had, ren ik diep. Dus hij zat achter me en wilde een chipje op mij doen en toen gebeurde het. Dus natuurlijk, de dokter komt gelijk het veld op, maar volgens mij was het geen super harde botsing, zoals ik mee begreep. Dus volgens mij komt het ook wel goed, maar het zijn ook protocollen, er moet mee uitgekeken worden. Dus het is belangrijk dat hij zich weer goed voelt.
0: Ja, zitten broertjes Timber niet mee. Quinten Timber zag namelijk eerder zijn tweelingbroer Jurjen ook al geblesseerd afhaken voor het WK.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
4: Voordeelhaartjes.nl. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De gemeente Terneuzen is kritisch over het idee om een kerncentrale in de Paulinapolder te bouwen. Wethouder Laszlo van der Voorde is bang dat het veel grote bedrijven zal trekken en daar zit hij niet per se op te wachten.
7: Het verduurzamen van de huidige industrie is ons heel veel waard, maar we zetten niet ongebreideld de deur open voor alles en iedereen. Dus het vergt hele nauwkeurige afwegingen en die moet je toch samen met je raad en je inwoners maken.
6: Volgens uitgelekte kabinetsplannen zijn alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog in beeld om centrales te bouwen. Vlissingen, Borselen en de Maasvlakte vallen af. Vandaag maakt staatssecretaris Johannes de Bat zijn aangepaste lijst bekend. Het flexvervoer verandert vanaf maandag. Op trajecten waar een gewone bus- of treinverbinding is, kun je dan geen busje meer bestellen. Reizigers kozen vaak uit gemak soms toch voor de flex, terwijl ze op dat stuk ook met een gewone bus konden. De maatregel maakt busjes vrij voor andere plekken en sluit ook meer aan bij de rol als aanvullend vervoer op plekken waar de gewone bus niet komt, klinkt het in elk geval. Bij de flex ga ik er straks nog even over verder praten. Bij Wijnhoeve de Kleine Schorre in Drijschoor zijn 2 bronzen borstbeelden onthuld van de grondleggers van het bedrijf, Krijn-Jan van der Velde en Frits Scheurleer. Het bedrijf bestaat 25 jaar en destijds was het erg ongebruikelijk om in Zeeland met een wijnbedrijf te beginnen. Ondertussen is de Kleine Schorre uitgegroeid tot een van de grootste wijngaarden van het land. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden gaat inderdaad spelen voor Tottenham Hotspur. De topclub uit Londen bevestigt de verhalen die al een paar dagen rondgaan. Over het transferbedrag van 60 miljoen wil de club niet zeggen, maar op de website van de club kun je al wel een t-shirt winnen dat door van Hekken is gesigneerd. Van Hekken speelt nu nog voor Brighton en Hove Albion en voor Nederland speelt hij ook mee bij het WK. Veel zon vandaag met een hoge luchtvochtigheid, gaat drukkend warm aanvoelen. 31 graden gaat het worden, lokaal misschien wel 34. En in de loop van de middag kan er zware regen- of onweersbui vallen. Dan ook kans op hagel en windstoten. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Ed Sheeran en Photograph. Het is vrijdag, een warme vrijdag. Het begin van een weekend waarin heel veel te doen is. Zijn er dingen die jij graag bezoekt, waar je toch eventjes de naam van genoemd wil hebben? Laat het nog even weten, hè. Zoals elke vrijdag op 0118-499-999. Stuur even een WhatsApp-berichtje en dan kan ik jouw evenement straks ook nog eventjes noemen. Ondertussen zijn we al een paar maanden gewend aan het flexvervoer met die kleine busjes die je kunt bestellen. Aanvulling op het grote openbaar vervoer, waar wat lijnen zijn veranderd. Maar er gaat wat veranderen vanaf maandag. Op trajecten waar een gewone bus- of treinverbinding is, kun je straks dan geen busje meer bestellen. En het was misschien ook wel een beetje gek dat je soms een flexbusje achter zo'n gewone lijnbus zag aanrijden. Directeur Ruben de Loof, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toen dachten jullie, dat moet anders.
1: Ja, dat klopt. En dat had alles te maken met het software technisch mogelijk maken van op het moment dat er een bus rijdt, daar geen flex aan te bieden. En dat hebben we de afgelopen maanden uitgebreid getest. En dat vinden we nu goed genoeg om maandag mee te gaan starten.
0: Want wat betekent dat dan in de praktijk? Wat kan er straks niet meer?
1: Nou, wat we gaan doen is dat we eigenlijk het aanbod in de app gaan uitbreiden. Dus je krijgt meer reisopties te zien. Hè, waar je in het verleden eigenlijk alleen maar reisopties voor flex te zien kreeg, gaan we dat nu ook uitbreiden met het openbaar vervoer. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld van station Middelburg naar station Vlissingen wilt, dat wij zeggen van ja, hier gaat 3 keer per uur een trein. Neem die trein en we bieden daar geen flex meer aan. Op andere trajecten zeggen we van nou ja, je kan kiezen. Dat is ook een mogelijkheid. En dat hangt dus elke keer af van, rijdt er een bus? Hoe ziet dat traject eruit? Waar vandaan wil je vertrekken en waar wil je naartoe? En dan geven wij zo goed mogelijk een reisadvies, wat dus veel completer is dan dat het nu nog vandaag is.
0: Maar dat betekent misschien ook vaker overstappen. Want ik heb ervaringen gehoord van mensen die inderdaad van A naar B gingen hartstikke makkelijk met die flex. Maar inderdaad ook over een traject waar een gewone bus rijdt. Het zou dus kunnen zijn dat de flex jou straks bij een gewone bushalte aflevert. Je dan de gewone bushalte bus neemt een stukje verder. En dan het laatste stukje weer met de flex.
1: Dat is een mogelijkheid, maar wat we wel doen is dat we leving centraal laten staan. Dus we gaan niet zeggen van oké, je moet nu 3 keer overstappen als dat logischer is met een rechtstreekse flexrit. Dus we kijken daar wel naar. Het is niet zo zwart-wit dat als je er met een bus kan komen, ondanks dat je misschien heel veel moet omrijden, dat we dat per definitie aanbieden. Dat doen we niet. En we kijken echt ook naar die reizigersbeleving.
0: Betekent het wel dat je misschien langer onderweg bent?
1: Nee, dat verwacht ik niet. Want de flex is natuurlijk echt iets anders dan een bus. Bij een bus weet je, een bus of buurtbus, weet je precies wanneer die ergens aankomt en hoe lang die dan onderweg is. Bij de flex krijg je een tijdsvenster. En binnen dat tijdsvenster word je vervoerd. En dan is die daadwerkelijke flexrit misschien wel korter. Maar uiteindelijk zul je toch met dat hele tijdsvenster rekening moeten houden.
0: Ja.
1: Dus in die zin, ja.
0: Ja, het is nog een beetje aanpassen, hè? Want het systeem, en dat is ook altijd gezegd, dat het natuurlijk, ja, het is er nu, maar we hebben af en toe momenten dat we nog even een beetje aan het tweaken zijn, om het zo maar te zeggen. Dit is weer zo'n moment om het net iets beter op elkaar af te stemmen en dus de flex ook niet te laten concurreren met de gewone lijnbus?
1: Ja, klopt, absoluut.
0: Ja, maandag gaat het in. Ik ben benieuwd wat de reacties zijn. Als je maandag met de flex gaat, laat het even weten alsjeblieft. Ruben de Loof, helder uitgelegd van de flex.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In deze vrijdag, waarop een weekend begint waarin weer heel veel te doen is. Manuela liet al weten dat zij naar Vlissingen Vintage gaat. Rock'n'roll muziek, 3 dagen lang, vandaag, morgen en overmorgen volgens mij ook nog. Dankjewel Manuela voor jouw berichtje. Ik kreeg ook bericht dat de serie orgelconcerten in de Grote Kerk in Tolen weer begint op het gerestaureerde Van Dam orgel, met vanavond Adriaan Hoek, die jou meeneemt in de muziek van Liszt en Bach. En Chris die stuurde een berichtje dat vandaag en morgen er een Molux feest is in de Stromenwijk in Middelburg. Vanavond staat dat vooral in het teken van ontmoeten, eten, muziek en verhalen. En morgen is dan de jaarlijkse motorrit. En kreeg ook een berichtje van Sandra Dekker. Zij is betrokken bij het Landschapspark Borselen. Goedemorgen Sandra.
1: Goedemorgen Remco.
0: Morgen gaan jullie wat leuks doen, maar dan moet ik wel mijn fiets meenemen, denk ik.
1: Ja, dat we hebben een fietstocht, Tour de Borselse Boer, waarbij je langs agrarische bedrijven fietst en daar een kijkje achter de schermen kan nemen en ondertussen genieten van het prachtige landschap. Maar we hebben ook 2 exclusieve wandelingen. Dus je mag ook de fiets thuis laten en mee gaan wandelen met de gids bij Nisse, waar je teruggaat naar het jaar 1300. Of bij Fort Ellewoudsdijk is ook een rondwandeling met gids, waarbij je zowel het fort bezoekt als vogels kunt spotten in de inlagen.
0: Ah, geweldig moet het zijn. Maar dan moet je wel je schoenen juist meenemen en niet de fiets.
1: Ja. Ja.
0: De dag van het landschapspark. Wat is dat eigenlijk? Want jullie willen echt in 1 dag iedereen bekendmaken met het landschapspark Borselen.
1: Ja, we willen graag het Landschapspark Borselen op die dag extra in het zonnetje zetten. Zodat mensen op verschillende manieren kunnen ervaren hoe mooi de gemeente Borselen is. Dus vandaar dat we verschillende activiteiten aanbieden. En ook voor jong en oud om te komen kennismaken.
0: Maar misschien een beetje gek hoor. Wat is het Landschapspark dan eigenlijk? Of is het gewoon daar waar je ook woont en werkt en zo?
1: Ja, het landschapspark, daar bedoelen we de hele gemeente Borselen mee. We zetten daar, we gebruiken dit eigenlijk als de promotionele naam voor Borselen. Om aan te duiden hoe prachtig het is. En daar is het landschap is de grote trekker. En het landschap wordt natuurlijk ook voor een groot deel gevormd door de aankleding die de agrariërs verzorgen. Dus vandaar dat we ook die samenwerking met de ZLTO hebben om die agrariërs fietstochten, de Tour de Borselse Boeren, te organiseren.
0: Ja, klinkt goed. Is morgen dus. Alle informatie waar je moet zijn, hoe laat het allemaal begint, kun je vinden op de website. Als je eventjes invult de dag van het Landschapspark Borselen, dan kom je er zo. Sandra, dank je wel. Ik wens jou in elk geval heel veel plezier morgen bij de dag van het Landschapspark Borselen.

Billy Joel en Tell Her About It. Zo aan het einde van Zeeland wordt wakker. Dank voor alle reacties die ik heb gekregen. Als je wat leuks gaat doen dit weekend, heel veel plezier. Let er een beetje op, het wordt warm vandaag. Het wordt ook drukkend warm. Maar goed, we gaan gewoon maar lekker met z'n allen deze dag door, denk ik. Veel plezier straks. Goeiemorgen Zeeland.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches tryna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
18: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
17: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
19: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
17: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
21: Voordeeluitjes.nl. De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
22: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
24: voordeeluitjes.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
28: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
27: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
29: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
30: Pas op hoor, deze is heet.
31: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
30: Ja, graag.
31: Ja, lekker.
30: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
31: En voor mij, man?
30: En een frisje voor jou.
31: Dank je.
30: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
29: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hel.

0: Abba, een super trooper. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Petra die reageert al via het reactienummer 0118-4999-99. Ze zegt goedemorgen, een goed begin van de dag met Abba. Al was de Heat is On van Agnetha nog beter geweest. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de verwachte temperaturen van vandaag. Nou, ik denk als je je er niet druk over maakt, dat scheelt misschien al een graad of 3, 4.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Bryan Adams in the summer of 69. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de datum van vandaag, 19 juni. Nou, in 1978 verschijnt dan de eerste Garfield-strip van Amerikaanse striptekenaar Jim Davis. Die strip die zou wereldberoemd worden, gaat natuurlijk over de kat Garfield, zijn baasje John en de hond Odie. Nou, die eerste die werd gepubliceerd wordt nu gezien als de geboortedag van de kat Garfield. En de strip heeft in het Guinness Book of Records gestaan als de meest verspreide strip ter wereld. In de reeks worden vooral grappen gemaakt over huisdieren, hun eigenaren en hoe die huisdieren eigenlijk de baas zijn in huis. Garfield heeft nogal wat menselijke trekjes. Zo worstelt hij bijvoorbeeld met zijn dieet en heeft hij een hekel aan maandagen. Verder op 19 juni. Op 19 juni 1867 is de oprichting van de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. In 2001 is de start van de Nederlandstalige Wikipedia. En op 19 juni 2002 begint Steve Fossett zijn solo ballonvlucht rond de wereld.

Paula Abdul en Opposites Attract. En Paula is vandaag jarig. Danseres is ze, choreograaf, maar ook zangeres. En ze is 64 geworden vandaag. Boris Johnson, de voormalige Britse premier, die is 62 geworden. Ben Haggerty, oftewel de rapper Macklemore, Amerikaan. Hij wordt 43. Kathleen Turner, de actrice die een glansrol speelde in Romancing the Stone, de avonturenfilm met Michael Douglas en Danny DeVito. Ze won er een Golden Globe mee. Zij is 72 geworden. En schrijver Salman Rushdie, die wordt vandaag 79.

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: 9:30 en Remco is al aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen Elsa. Het flexvervoer gaat wat veranderen vanaf maandag. Op trajecten waar een gewone bus- of treinverbinding is, kun je dan geen busje meer bestellen, zegt directeur Ruben de Loof.
4: Dat betekent dat als je bijvoorbeeld van station Middelburg naar station Vlissingen wilt, dat wij zeggen van ja, hier gaat 3 keer per uur een trein. Neem die trein en we bieden daar geen flex meer aan.
3: Het idee is dat de flex juist op plekken rijdt waar de gewone bus nu niet komt. Wie een rit boekt, ziet vanaf maandag ook routes van lijnbussen in die flex-app. De gemeente Terneuzen zit niet per se te wachten op een kerncentrale in de Paulinerpolder. Wethouder Laszlo van der Voorde is bang dat dat veel grote bedrijven zal trekken waar de regio weinig mee opschiet.
5: Het verduurzamen van de huidige industrie is ons heel veel waard. Maar we zetten niet ongebreideld de deur open voor alles en iedereen. Dus het vergt hele nauwkeurige afwegingen. En die moet je toch samen met je raad en je inwoners maken.
3: Noemt hij bijvoorbeeld zo'n computercentrum, een datacentrum waar weinig personeel te vinden is. Volgens uitgelekte kabinetsplannen zijn alleen de Paulinerpolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog in beeld om centrales te bouwen. Later vandaag komt een Kamerbrief erover naar buiten en dan weten we het ook zeker. De werkgroep Archeologie in Hulst heeft eindelijk een nieuwe plek. Dit weekend opent hun ruimte onder in het museum Hulst en daar is Edi Boogaard erg blij mee.
6: Kijk, de werkgroep Archeologie die is jarenlang dakloos geweest. We zijn 3 keer verhuisd en nu zijn we terechtgekomen in de kelder van museum Hulst. Mooie eeuwenoude gewelven, past heel erg goed bij archeologie. Het spreekt heel erg tot de verbeelding. Het is een prachtige ruimte.
3: En om de opening van de nieuwe ruimte te vieren is er een tentoonstelling gemaakt over Hulst als havenstad. Want vroeger was er een open verbinding met zee. En het weer in Zeeland. Veel zon en het wordt 31 tot 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. In de loop van de middag zijn zware regen- en onweersbuien mogelijk met hagel- en windstoten. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

Shakira en Burna Boy en Die. En wij spelen het spel Wat is het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Het laatste van deze week. Morgen bij Elias de verloting van de weekprijs. Gisteren werd er een weerrecord in Zeeland verbroken. Hoe oud was dat weerrecord? 0118-4999-99. In Westdorpen was er eentje van 2022, maar dat bedoel ik niet. Er was een veel ouder weerrecord dat gisteren ook verbroken werd. Dus 0118-4999-99.

0: Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. Ja, er worden weer records verbroken op dit moment door de hitte. Ja, gisteren ging er dus, sneuvelde er eentje. Wilma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat was er precies aan de hand?
1: De record is met 110 jaar verbroken.
0: Ja, niet normaal, hè?
1: Ja,
0: 110
1: normaal.
0: Jaar.
1: Ja.
0: Nou, in Westdorpen was het ook nooit eerder zo warm op 18 juni, dus gisteren. Daar werd het 31,1 graden, maar dat oude record dat stamde uit 2022. Dus dat is nog niet zo lang geleden.
1: Nee.
0: Maar dit gaat om het record in Vlissingen, hè? En daar was het op 18 juni 1917... 27,7 graden.
1: En... Nou, toen was ik nog niet geworden.
0: Nee, nee, ik ook niet hoor. Toen werd het, gisteren werd er dus 28,5 graden gemeten. In Vlissingen is het altijd door de zeewind iets koeler dan in Westdorpen. Ja. Waar woon jij zelf?
1: In Hoofdplaat.
0: Oh, dat is ook aan de zee, van de Westerschelde,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ja.
0: Dus daar was het dus misschien ook een, ietsje koeler?
1: Ja, ietsje een klein zeewindje.
0: Oh ja, en heb je enig idee hoe warm het nu bij jou is?
1: Nou, dat is even 24 graden op mijn telefoon.
0: Oh, op je telefoon. Maar je zit nu binnen?
1: Ik zit nu binnen. Ja, ik ga niet naar buiten met dat weer. Dat
0: nee. Heel verstandig. Nou, het levert jou een plekje in de verloting bij Elias op. Dus blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed.

0: Love. Ja, het zal een gesjouw geweest zijn, maar in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp kun je vanaf nu historische Duitse versperringen zien. Stef Traas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Ze zien er tenminste heel zwaar uit.
1: Ze zijn ook heel zwaar, want ze zijn gemaakt van beton en er staan ook nog wat stalen exemplaren. Dus we hebben heel wat werk moeten verzetten om die op zijn plaats te krijgen.
0: Hoe kom je eraan?
1: Ja, de betonnen versperringen zijn na de oorlog gewoon hergebruikt. Hè. Dat zijn eigenlijk allemaal losse betonnen elementen. En die werden heel vaak achter elkaar gelegd, want dan kon je gewoon een pad creëren. En dat was natuurlijk schaarste in die tijd. Dus ja, alles wat de mensen konden vinden, dat werd hergebruikt.
0: En hoe kom jij er dan aan? Of heb je ze gewoon zelf gefabriceerd?
1: Nee, dat hebben ze niet zelf gefabriceerd. Een aantal jaar geleden hebben we een heel partijtje gekregen. En ja, dat lag klaar om nog een keer iets mee te gaan doen. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Dit zijn ook nog wel speciale versperringen. Er zit een soort opzetstuk van beton op waar een mijn in zit. En dat diende er eigenlijk voor als het schip, ja, als er een landingsboot vanuit zee kwam en voer bijvoorbeeld het strand bij Zoutelanden op. En zo'n ding lag in het water, ja, dan voerde hij op die mijn. Dus ja, dan ontplofte die en dan werd het schip beschadigd.
0: Oh ja, ja. Deze, die werden allemaal langs de kust gebruikt?
1: Ja, werden langs de kust gebruikt. En of het nou in Zeeland was of in Den Haag of Scheveningen, ik noem maar iets. Het was eigenlijk allemaal universeel. Dus het was allemaal vaak hetzelfde type.
0: Maar lagen ze dan op het strand of lagen ze half in het water? Ik bedoel, kon je ze zien?
1: Nou, het lag een beetje aan het getij natuurlijk. Hè. Met eb vielen ze natuurlijk ook wel droog. En met vloed verdwenen ze weer in het water.
0: Maar beton kan daar wel tegen?
1: Beton kan daar wel tegen. En ook de stalen versperringen kunnen daar tegen. En ja, gelukkig hoeven ze niet meer in het water te liggen. Want bij ons liggen ze natuurlijk netjes op de kant.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Het gaat vooral om te laten zien hoe ze eruit zagen. En het verhaal wat erbij hoort.
1: Ja, het is weer een leuke aanvulling voor de bezoekers. Er staan verschillende type versperringen. Wat werd trouw gebruikt aan de Zeeuwse kust? En dat kun je dan tot je nemen.
0: Stef, voor de eerstvolgende keer dat Veerle weer eens bij jou is, zal het er zeker nog wel eens een keertje over gaan. Wil je ze met eigen ogen zien, deze historische Duitse versperringen, dan moet je dus in het Bevrijdingsmuseum zijn.

0: Zomerse klanken van Kauma met Dansando Lambada. 3 minuten voor 10, graag tot zo.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: 24 juni, demodag van raamfietsen.
5: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Miles Smith en Shaboozy en Blink Twice. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zeeland. Je kunt het natuurlijk meevolgen ook op tv of online. En als je wil reageren, dan vind ik dat echt heel leuk. Dat kan via 0118-4999-99. Frans heeft net een zwaaiend zonnetje gestuurd met goedemorgen. Nou Frans, ook voor jou goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Mengdeville en Demasiado Corazon. En ondertussen belde Simon. Simon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Want waar ben jij op weg naartoe?
1: Naar de bloedbank.
0: Naar de bloedbank in?
1: Goes.
0: In Goes. Daar is gewoon een permanente bloedbank.
1: Ja, dat is een permanente bloedbank. En vrijdagsmorgen ga je daar ook terecht.
0: Ik geef zelf bloed in, maar in Terneuzen is dat om de zoveel weken dat er dan zo'n bus staat. Dus dat is net even anders. Maar jij gaat niet om bloed te geven, hè?
1: Nee, dat deed ik vroeger ook. Maar ik heb een aparte bloedgroep en hebben liever plasma van mij. Dus ik ga plasma doneren.
0: Wat voor bloedgroep heb jij dan?
1: AB negatief.
0: En dat is er eentje die niet zo heel veel mensen hebben?
1: 8%.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ik heb dus een doodgewone oom, maar die hebben ze juist heel veel nodig. Maar ik kan me voorstellen, ja. En dat plasma, hoe werkt dat dan?
1: Ja, dan word je aangesloten op een machine. En dan wordt er bloed afgenomen. En dan gaat door de machine en wordt de plasma eruit geslingerd, wordt opgevangen. En dan krijg je je rode cellen weer terug.
0: Oh ja.
1: Dus dat is ook minder belastend als bloed geven.
0: Ja, want je raakt eigenlijk niks kwijt. Ja, die cellen, maar daar merk je niks van.
1: Daar merk je niks van en... De plasma kan je ook veel vaker doneren, want ik doe om de 3 weken plasma doneren.
0: Ja, en Simon, weet je dan waar het voor gebruikt wordt?
1: Ja, voor mensen met die bloedgerelateerde ziektes hebben, maar ook voor medicatie. Voor mensen met alles wat met de hematologie te maken heeft van bloedgerelateerd. En er wordt er medicatie van gemaakt. En ook mensen die gewoon die plasma nodig hebben. Meestal hebben ze dan een ziekte. En dan... wordt het daar naartoe gebracht. En dat kan dus voor alles gebruikt worden.
0: Jij gaat dus nu eigenlijk goed werk verrichten.
1: Ja, voor de 209e keer.
0: Zo, Simon toch?
1: Ja.
0: Nou, dat is op naar de 210 dan, hè?
1: Ja, dat is binnenkort. En ik ben aan mijn prepensioen begonnen. Dus een beetje oefenen hoe dat voelt straks, volgend jaar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dan wens ik jou een goed weekend.
1: Ja, ik jou ook.
0: Simon, die gaat dus geen bloed, maar plasma geven in Goes.

0: Nile Rodgers en Damiano David en Don't Talk To Me. Johan en Gert-Jan fietsen morgen van Spui naar Groningen. En ze willen geld ophalen voor de stichting Alzheimer, omdat de moeder van Gert-Jan 2 jaar geleden die diagnose kreeg. Gert-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Zijn jullie er al klaar voor?
1: Ja, helemaal.
0: Je hebt
1: zeker
0: wel,
1: weten.
0: Qua weer ga je een zware dobber krijgen, hè?
1: Ja, ik denk het ook wel. Het voordeel is, we kunnen allebei goed tegen hoge temperaturen. Dus ik denk dat dat wel goed komt. We hebben ons goed voorbereid. Dus dat moet zeker goed komen. Hè?
0: Wat ga je doen? Gewoon midden in de nacht starten?
1: Ja. We vertrekken om 3:15 s'nachts.
0: Dus dan is het redelijk koel nog, hè?
1: Ja, klopt. Er zijn toch al een beetje de hitte voor. En dan hopen we, dat we doen er ongeveer een 18 uur over. Dus we komen natuurlijk toch wel in de hitte terecht. Maar ja, zoals gezegd, we hebben een heel mooi team bij ons die ons supportert en met ons meegaat. Daar heb ik dus helemaal bevoorraad met heel veel drinken natuurlijk. Hydratatie is heel belangrijk. Dus het komt zeker goed.
0: Komt zeker goed. Wat ook goed komt, dat is het bedrag. Hè? Want ik zit even naar jullie doneerpagina te kijken.
1: Ja,
0: je doel
1: geweldig.
0: Was 5000 euro, maar daar zit je al dik overheen. Hè?
1: Ja, geweldig. We zitten nu op bijna op 6.500 euro. Dat is echt zo ontzettend mooi. Mensen die ons steunen. En ook elke week worden wij er ook naar gevraagd van, hey, wanneer ga je de tocht doen? Leuk dat er zoveel mensen meeleven en ook doneren. Daar willen we zeker iedereen voor bedanken.
0: Ja, maar ik denk dat iedereen ook wel meeleeft met het idee. Het is jouw moeder. Ik bedoel, als je op toch redelijk jonge leeftijd dan al Alzheimer krijgt. Ik denk dat iedereen wel ziet hoe Alzheimer kan toeslaan, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat is dat zoiets overkomt. Ja. En je hebt er niet gelijk een oplossing voor, maar op deze manier proberen we toch voor de toekomst een oplossing te bieden. Daar doen we alles voor.
0: En jouw moeder gaat morgen mee of is dat te zwaar voor haar?
1: Dat gaat helaas niet meer lukken. Dat is toch te zwaar. We hadden ook gehoopt dat de wind anders zou staan. Anders vanuit het noorden naar het zuiden. Dat we vanaf Groningen naar hier konden fietsen. Maar dat is dan helaas niet zo. Het had leuker geweest voor de support, ook voor het onthaal thuis. Maar ik denk dat dit niet minder mooi is om daar zo mee bezig te zijn.
0: Ja, want als je andersom gefietst had, dan had je een groter welkomstcomité bij de finish gehad, denk ik, hè?
1: Ja. Of iedereen moet naar Groningen komen, maar ik denk niet dat iedereen dat gaat doen natuurlijk.
0: Nee. Zeg, jij zegt, we hopen een mooi bedrag op te halen voor Alzheimer Nederland.
1: Ja.
0: Zodat in de toekomst niet de persoon langzaam vergeet, maar Alzheimer langzaam vergeten wordt.
1: Klopt. Dat was meer ons slogan. Dat zal het allermooiste zijn.
0: Ja,
1: alle vormen van dementie,
0: Ja, en daar is veel geld voor nodig, hè?
1: Klopt, zeker weten. Ja.
0: Nou, jullie dragen een flinke steen bij in elk geval.
1: Ja.
0: Heel veel sterkte, heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En zorg dat je het uitfietst, hè?
1: Ja, zeker. We gaan er alles aan doen. Dus daar gaat het niet al liggen. Dus dat komt wel goed.
0: Oké. Gert-Jan en Johan, ze vertrekken dus in Spui morgen om 3:15. Je kunt ze wel uitzwaaien.
1: Zeker.
0: Waarom niet? Dan ben je blij dat je even uit je warme bed kunt, toch?
1: Ja, daarna weer terug.
0: En daarna weer terug, precies. En de finish is dus in Groningen.
2: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: Niall Horan en Slow Hands. En ondertussen is Stefan aangeschoven.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het flexvervoer verandert vanaf maandag. Op trajecten waar een gewone bus- of treinverbinding is, kun je dan geen busje meer bestellen. Dat zegt directeur Ruben de Loof.
3: Dat betekent dat als je bijvoorbeeld van station Middelburg naar station Vlissingen wilt, dat wij zeggen van ja, hier gaat 3 keer per uur een trein. Neem die trein en we bieden daar geen flex meer aan.
2: Het idee is dat de flex juist op plekken rijdt waar de gewone bus nu niet komt. Wie een rit boekt, ziet vanaf maandag ook routes van de lijnbussen in de flex-app. De gemeente Terneuzen zit niet per se te wachten op een kerncentrale in de Paulinapolder. Wethouder Laszlo van der Voorde is bang dat het veel grote bedrijven zal trekken, waar de regio weinig mee opschiet.
4: Het verduurzamen van de huidige industrie is ons heel veel waard. Maar we zetten niet ongebreideld de deur open voor alles en iedereen. Dus het vergt hele nauwkeurige afwegingen. En die moet je toch samen met je raad en je inwoners maken.
2: Volgens uitgelekte kabinetsplannen zijn alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog in beeld om centrales te bouwen. Staatssecretaris Johannes de Bat maakt later vandaag zijn aangepaste lijst bekend. De werkgroep Archeologie in Hulst heeft eindelijk een nieuwe plek. Dit weekend opent hun ruimte onderin het museum Hulst. En daar is Edi Bogaert erg blij mee.
5: Kijk, de werkgroep Archeologie die is jarenlang dakloos geweest. We zijn 3 keer verhuisd. En nu zijn we terechtgekomen in de kelder van museum Hulst. Mooie eeuwenoude gewelven. Past heel erg goed bij archeologie. Spreekt heel erg tot de verbeelding. Het is een prachtige ruimte.
2: Om de opening van hun nieuwe ruimte te vieren is er een tentoonstelling gemaakt over Hulst als havenstad. Vroeger was er een open verbinding met zee. Het weer in Zeeland, veel zon en het wordt 31 tot 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. In de loop van de middag kans op zware regen- en onweersbuien met hagel en ook windstoten. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: We zijn toe aan onze artiest van de week. Ramon Antonissen uit Goes is sinds 2019 DJ Roman Anthony. En hij genoot van het leven en de muziek, totdat long covid alles op zijn kop zette. Het verhaal en zijn gevoelens van die periode heeft hij omgezet in een album. En daarvan gaat de opbrengst naar de stichting Long Covid. Ramon, hallo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je bent al langer bezig als DJ, maar vanaf 2019 maak je dus ook je eigen muziek. Hoe ben jij in die DJ-wereld verzeild geraakt?
1: Ja, ik ben rond 2010 ben ik begonnen met draaien als DJ. Het is eigenlijk begonnen met dat ik zelf vanaf mijn 15 ongeveer op stap ging. En toen leerde ik de muziek wat meer kennen en ging me daar steeds meer in verdiepen. Toen begon die liefde voor die muziek begon te groeien. En toen dacht ik wel van, ja, dit kan ik eigenlijk ook wel. Dit kan ik eigenlijk misschien nog wel beter. Dat was misschien nog een beetje jonge arrogantie destijds. Toen ben ik dat eigenlijk mezelf gaan aanleren. En met best wat resultaat, denk ik.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik, is het van een hobby is een beetje naar een uit de hand gelopen hobby is dat gegroeid.
0: En hoe zag jouw leven voor corona eruit?
1: Iets anders dan nu, helaas. Heel erg, ik stond er lekker midden in leven. Ik ging lekker veel naar festivals. Ik sportte veel. Ik was gewoon lekker heel veel sociaal bezig. Lekker vol energie. En dat is sinds 2021 is dat helaas al wat anders geworden.
0: Ja, want toen werd je ziek, maar toen wist je ook nog niet hoe lang het zou duren.
1: Nee, achteraf misschien wel goed ook. Want als ik wist dat ik nu 4 jaar later of 5 jaar later dat ik er nog steeds voorbij zou lopen, dan was dat niet bevorderend geweest, denk ik, voor mijn mentale toestand.
0: En toch wilde je een album maken over die periode.
1: Ja, het is al een periode geweest waar ik diep heb gezeten, waar ik mezelf heel vaak tegen ben gekomen. Ook een hele leerzame periode, denk ik. En ik was al zoveel met muziek bezig dat ik op een duur dacht van ja, waarom combineer ik het niet? En probeer ik toch mijn gevoel op een bepaalde manier ook in de muziek te leggen. En maak ik gewoon een album over heel dat proces, over heel die periode. En dat ligt er nu.
0: Ja, en die ervaringen, heb je die dan omgezet in teksten of ook in de sfeer van de muziek?
1: Een beetje van beide. Kijk, zelf kan ik niet zingen, helaas. Dus dat heb ik ook niet geprobeerd. Daar heb ik dat wel een keertje op één album terecht gedaan. Maar dat hoor je niet zo heel goed, denk ik. Dat wel. Maar verder heb ik zelf niet gezongen. Ik heb bij een paar nummers heb ik nog wel zelf de teksten geschreven, maar heb ik dat op een andere manier in laten zingen. Maar het gaat vooral een beetje om de sfeer van de nummers en de volgorde waarin de nummers op het album staan.
0: En nu wil jij je inzetten voor de stichting Long Covid. Ken je mensen die persoonlijk hetzelfde hebben doorgemaakt?
1: Ja, ik heb wel wat mensen die ik daarvoor ook al kende, die zitten ook een beetje in hetzelfde schuitje, wat leeftijdsgenoten ook. Wisselend, bij de ene gaat het weer wat beter, bij de ander niet. Maar er zijn nog zoveel mensen door heel Nederland, het gaat echt om honderdduizenden, die er helaas nog veel slechter dan ik aan toe zijn. Dus toen dacht ik, nou weet je, als ik nu hier toch mee bezig ben, hoe mooi is het dat ik daar dan ook aan de ene kant aandacht weer voor kan krijgen voor dit doel, maar ook geld op kan halen voor onderzoek. Om ook die mensen vooral te helpen die helemaal niks kunnen. Het zijn kleine beetjes, maar goed, misschien zijn er net de kleine beetjes die helpen.
0: We gaan luisteren naar een van die nummers van jouw album, Focus. Waarom wilde je juist dat nummer laten horen?
1: Ja, goede vraag. Als DJ zijn ben je toch altijd een beetje bezig met je publiek en waarvoor draaien. En dan probeer je het een beetje op aan te passen. Dus ik zat nu te denken, het wordt 30 graden of misschien wel meer dan 30 graden vandaag. Het is nog ochtend, laat ik een beetje een luchtiger, relaxed plaatje erbij pakken. Dus vandaar, het is lekker toegankelijk. Denk hopelijk ook dat de luisteraars het daarom wat leuker vinden. Niet een te zwaar plaatje. En vandaar de keuze. Dus heel veel plezier ermee.
0: Hier is Roman Anthony en Focus.

Roman Anthony en Focus en de presentatie van het album is vanavond in La Moustache aan de Grote Markt in Goes. En dat is vanaf 9:30.

0: Bruno Mars en I Just Might. Als je van folklore houdt, van Zeeuwse folklore, nou, dan moet je morgen zeker naar Rittem gaan, want daar is het chaiserijden. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent een van de bestuurders, of noem je dat geen bestuurder?
1: Ja, manners, rijders van de combinatie.
0: En je pak hangt al klaar?
1: Ja, die hangt altijd klaar. Ja, in de kast.
0: Nou wordt het morgen wel een beetje aan de temperatuur. En precies morgenmiddag gaan jullie dit doen.
1: Ja, maar wij hebben in de Dorpsstraat van Rittem en de ronde hebben we veel schaduw voor de paarden. Dus dat is goed te vertoeven hoor.
0: Oh ja, dat is een weg met veel bomen.
1: Ja, maar van die boompjes best een mooi straatje hoor.
0: Ja.
1: Maar weer opstellen.
0: Zij, hoe leuk is het om chaisen te rijden?
1: Ik vind het prachtig. Als je met je paard en met je vrouw of met je partner, met wie dan ook, dat kan doen. Maar je doet het samen natuurlijk.
0: En met wie doe jij het?
1: Ik ga morgen met mijn moeder rijden.
0: Oh, dat is ook wel bijzonder, toch?
1: Ja, die heb het 15 jaar niet gedaan. Is er gereden. En nu houden ze ook al een keer rijden. Meestal rijd ik of met de vriendin of met mijn vrouw.
0: Maar, en kan ze nog een beetje ring steken?
1: Dat weet ik niet of ze al geoefend heeft.
0: want dat hoort er ook nog bij, toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja, het is alles bij elkaar natuurlijk. Maar het is een gezellige dag. En of je nieuw wint of je rijdt in de middenmotor of je bent laatst. Voor iedereen is hetzelfde.
0: Ja, je gaat niet op er zitten mopperen, toch?
1: Nee hoor. Ik ben altijd wel fanatiek als we aan het zeeserijden zijn. Maar dat ligt er dan. Als het goed gaat, dan blijf ik fanatiek. En anders dan laat ik het gewoon een beetje afzakken. En dan maken we er gewoon een gezellige dag van.
0: Nou, gelukkig maar. Van 1 uur dus tot ongeveer 5 uur rijden die mooi versierde chaisen daar. Over het dorp, over Rittem. En de route is Weverstraat, Dorpsweg, Zandweg, Dorpstraat. Jan, ja. Ik wens jou heel veel plezier.
1: Ja, hartstikke bedankt.

0: Miss Montreal en Nielsen en hoe? 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
18: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
24: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
25: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
24: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Rita en de Munnik en Benny. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks de finale van Check de Plek. Maar we hebben zometeen ook nog de week in één minuut. 10 vragen staan er klaar van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Wat zeg ik, het Zeeuwse nieuws? Ook het internationale nieuws. Het nationale nieuws. Misschien nog wat sportnieuws. Misschien wat shownieuws. Als je het aandurft, nou, als je er eentje goed hebt, dan win je al een prijs. Dan kun je je nu aanmelden. Dus je krijgt 60 seconden om 10 vragen te beantwoorden. Dan mag je nu appen of bellen naar 0118-4999-99.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Los del Rio en de Macarena. Ook weer zomerse klanken op deze warme dag. De week in één minuut willen we straks spelen. Er staan 10 vragen klaar. Nou, ik heb wel een deelnemer nodig. Dus als je het leuk vindt om het eens te proberen, dan kun je bellen of appen 0118-499-99.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa.

Jenna Spyro was dit en Die on this Hill. Ik heb nog wat opmerkelijk nieuws, want agenten hebben woensdag in Almere een man bevrijd nadat hij een nacht lang opgesloten zat in een Dixie. De man was gaan slapen in die mobiele wc en ontdekte de volgende dag dat de deur van buitenaf op slot was gedaan. Iemand die Dixies kwam ophalen op het grootste plein van de Almeerse binnenstad merkte dat eentje wel erg zwaar was en schakelde de politie in. Nou, en wat bleek? Ja, nou ja, de wc was dus inderdaad bezet. De man had dus lang opgesloten gezeten en uiteindelijk kon hij er toch zelf ook wel om lachen.

0: Joburg, and you don't see me. Het is 11:30. Wij spelen zometeen de finale van Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. Gemeenten en ondernemers roepen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op om snel maatregelen te nemen tegen het zandverlies bij de Brouwersdam. Het strand verdwijnt in hoog tempo. Door kusterosie spoelt er jaarlijks 50 tot 80 meter zand weg. Recreatie, watersport en ondernemingen staan daardoor onder druk. Jurgen Bosboom van een beachclub op de Brouwersdam vreest dat zijn zaak binnen 2 jaar in zee staat en dat het gevolgen heeft voor de hele regio.
3: Overheden hebben geen idee hoe vreselijk veel mensen bij ons op deze duingang per jaar passeren. Weet je, dat zijn er minimaal 250.000, alleen al bij ons. Dat kan je nagaan voor de rest van de Brouwersdam.
2: Het flexvervoer verandert vanaf maandag. Op trajecten waar een gewone bus- of treinverbinding is, kun je dan geen busje meer bestellen, zegt directeur Ruben de Loof.
4: Dat betekent dat als je bijvoorbeeld van station Middelburg naar station Vlissingen wilt, dat wij zeggen van ja, hier gaat 3 keer per uur een trein. Neem die trein en we bieden daar geen flex meer aan.
2: Het idee is dat de flex juist op plekken rijdt waar de gewone bus nu niet komt. Wie een rit boekt, ziet vanaf maandag ook routes van de lijnbussen in de Flex-app. De gemeente Terneuzen zit niet per se te wachten op een kerncentrale in de Paulinapolder. Wethouder Laszlo van der Voort is bang dat het veel grote bedrijven zal trekken waar de regio weinig mee opschiet.
5: Het verduurzamen van de huidige industrie is ons heel veel waard. Maar we zetten niet ongebreideld de deur open voor alles en iedereen. Dus het vergt hele nauwkeurige afwegingen. En die moet je toch samen met je raad en je inwoners maken.
2: Volgens uitgelekte kabinetsplannen zijn alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog een beeld om centrales te bouwen. Staatssecretaris Johannes de Bat maakt later vandaag zijn aangepaste lijst definitief bekend. Het weer in Zeeland, veel zon en het wordt 31 tot 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. In de loop van de middag kans op zware regen- en onweersbuien, ook met hagel- en windstoten. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: kiss down the road.
1: Alex Warren was dit. En wij spelen de finale van Check de Plek met 4 winnaars van de afgelopen week. Op maandag was dat Michel. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
1: En dan zitten we in Oost-Soeburg. En van daaruit gaan we naar dinsdag. Jan in Oosterland. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa.
1: Peter op woensdag. Vrouwenpolder, toch, hè, Peter?
4: Ja, klopt.
1: Ja.
4: Goedemorgen.
1: En dan gaan we naar Terneuzen, want daar won Lilian gisteren. Lilian, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Elsa.
1: Ik heb 4 finalisten. Ik heb 1 vraag en degene die met zijn antwoord het dichtst bij zit, die wint vandaag. Ik stel hem gewoon maar precies zoals die hier staat. Hoeveel kostte de bouw van de Zeelandbrug in guldens? Nou, je mag het ook in euro's zeggen, maar dan moeten we het even een beetje omrekenen. Dus Michel, wat denk je?
2: 4,2 miljoen.
1: 4,2 miljoen in guldens, oké. Okay. Jan, wat denk jij?
3: 3,7 miljoen gulden.
1: Miljoen gulden. Peter, wat denk jij?
4: Ik denk ongeveer 80 miljoen.
1: 80 miljoen. En heb je het dan in guldens of in euro's?
4: Ja, in guldens.
1: In guldens. Ja. En Lilian, wat denk jij?
5: 60 miljoen.
1: 60 miljoen, nee. Dan zit Peter er toch het dichtst bij. Want Michel en Jan, jullie zitten echt veel te laag. Hoor. Dan kunnen ze één zo'n pijler voor...
2: We waren
1: pijler
2: goedkope
1: voor...
2: tijden, toen. Ja. Tijden,
1: ja, maar zo goedkoop niet. Het was toen 83 miljoen. Oftewel 37 miljoen. 37 en nog een beetje.
2: Oh, nog maar poosje zijn op weg dan op die mooie brug.
1: Ja. Ja, het is toch een beetje een icoon voor Zeeland, hè?
2: Zeker, zeker.
1: Ja. Dat betekent dat Peter in elk geval wint. En alle anderen mogen maandag gewoon weer meedoen. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een mooi weekend.
2: Heel fijn weekend.
5: Hetzelfde.
2: Goed, tot ziens.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keuze.

0: Suzanne en Freek. En deze is voor mij...
1: Goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Wendy van der Voorde doet al 20 jaar aan Zumba. En morgen viert ze haar 20-jarig jubileum met een middag vol dans in Sluiskeel. Wendy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe ben jij zelf ooit aan Zumba begonnen?
2: Ja, het is niet alleen Zumba meer. Het is al street en hip-hop en alles natuurlijk. De tijd. Ik ben ooit begonnen, ja, toen ik eigenlijk al heel klein was, eigenlijk al met dansen. En de Zumba vond ik toen helemaal hype helemaal. En dan ben ik daarmee begonnen. Ik dacht dan, ja, omdat ik van dansen heel veel zo klein was. En ik dacht, dan ga ik opstarten. En ik droomde altijd wel van mijn eigen dansschool. Dus zo heb ik me steeds meer uitgebreid.
0: En dan 20 jaar bij dan ineens verder. Hoe hou jij je lijf fit?
2: Gewoon en gezond eten.
0: Gezond eten, dat vooral. Hey, morgen een middag vol dans. Wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Het is gewoon gewoon een groot feest. We treden gewoon op. De voorzitter die bij mij dansen al jaren, ook die treden allemaal op. We hebben gewoon hapjes, drankjes. Een hele grote uitgebreide verjaardag, zullen we maar zeggen.
0: Nou, op het podium in het Meulengat, dat is een heel groot podium, hè?
2: Ja, zeker. En ik vond het wel mooi om daar weer terug te doen, omdat we daar altijd onze marathon deden in het verleden. En zo. Ik dacht, nou, dan is de cirkel wel rond als we dat daar weer doen. Ik denk, dat is wel leuk om 20 jaar dat we daar weer te vieren. Dus ik dacht, mooier kan het niet.
0: Nou, wens ik jou een heel mooi feest toe. 20 jaar Zumba. Nou, dat is toch het waard om een mooi feest te houden.

0: Raccoon en de Daffodils. Het is 11:54. Goedemorgen Zeeland. Is er natuurlijk maandag weer. Nou, dan niet met mij. Ik ben er één dagje niet. Remco ook niet trouwens. Michiel ook niet. Want we hebben een soort radio presentatorenbespreekdagje. Maar goed, dan is Floris Jander, denk ik. Ik zit al naar hem te kijken. Maar hij zit te knikken, ja. En Stefan is er. Dus nou ja, goed. Het wordt gewoon dan ook een leuke dag. Voor nu, blijf lekker bij Omroep Zeeland. Maak er een mooi weekend van. En voor zometeen heel veel plezier. Met Floris Jan.
1: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
2: Voordeeluitjes.nl. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
6: Mega!

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland verkeersinformatie, een melding van de ANWB over de N289. Bij Rilland is die weg in beide richtingen dicht. Heeft te maken met een incident daar op het spoor, schijnt zo te zijn. Er reden dan net ook even geen treinen tussen Roosendaal en Vlissingen, omdat de machinist van de trein vonken had gezien onder een goederentrein. Met vermoed dat het brand zou zijn, de brandweer is ter plaatse gekomen, bleek geen brand te zijn, waarschijnlijk een vastgelopen rem. Treinverkeer wordt op dit moment weer opgestart. Hoe lang de N289 nog dicht blijft in beide richtingen is nog onbekend.
13: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
14: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
21: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Het is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
26: Hola, señor. Sí, 2 bier.
24: Voor mij?
22: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
25: Por favor.
26: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
29: Omroep Zeeland.
12: Gemeente en ondernemers rondom de Brouwersdam roepen op tot actie. Het strand verdwijnt daar in hoog tempo en daar moet wat aan gebeuren. Het is bijna 6:12 verder in deze uitzending. De gemeente Vlissingen wil ingrijpen om de verdere groei van fastfoodzaken en grote restaurants aan de randen van de stad af te remmen. Wat ze wel willen, dat hoor je zo meteen. En even de Halleveen in Zeeuwsdiep, een terugblik op het nieuws van de afgelopen week. Van groot nieuws als geen kerncentrales in Borselen tot klein nieuws over een volle gevel in Zierikzee. Wil jij iets kwijt? Stuur dan even een appje naar de studio 0118 499999. Hallo, goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland Nu van deze 19 juni. Gemeenten en ondernemers rondom de Brouwersdam roepen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op om snel maatregelen te nemen tegen het zandverlies bij de Brouwersdam. Het strand verdwijnt in hoog tempo, waardoor recreatie, watersport en ondernemers onder druk staan. Zoals bij Jurgen Borsboom, de eigenaar van beachclub Natural High.
31: De activiteiten die wij doen, die zijn onlosmakelijk verbonden met het strand. Dus zonder strand, geen Natural High. Zo simpel is het.
32: Maar wat zijn dan de consequenties op den duur wanneer het strand hier gaat verdwijnen?
31: Voor ons en voor de gebruikers, of dat nou lokale gebruikers zijn of de toeristen. Op het moment dat het strand verdwijnt, dan kunnen zij hun activiteiten, sporten, recreëren, met de hond wandelen, noem maar op, niet meer uitvoeren op de Brouwersdam. Dus dan moeten ze naar een ander strand op zoek. Natural High heeft strand nodig, dus we moeten gewoon met het strand mee verhuizen. is zeker een optie.
32: Je bent dus met plannen bezig. Word je daarin, of heb je ook het idee dat je daarin wordt gesteund door de gemeente, door de overheid?
31: Kijk, voor ons, weet je wel, letterlijk het water stijgt tot aan de lippen. 2 tot 3 jaar hebben we nog en dan moet een oplossing er zijn. Kijk, de overheden werken over het algemeen net iets anders als een ondernemer. Ik ben hartstikke blij dat ze meedenken. Alleen ja, weet je wel, letterlijk ons levenswerk staat op het spel. Ze werken mee. Weet je wel, er is gewoon geld nodig. Dat is eigenlijk het grootste probleem. En als dat er niet komt, dan moeten wij op zoek naar een andere plek.
32: Wat moet er volgens jullie, want ik heb het echt over jullie als ondernemers zijnde, als natuurorganisaties zijnde, gebeuren om het tij te keren?
31: Kijk, er is een hoop zand beschikbaar. Zo zou ik het wel kunnen zeggen. Dat zand moet je gewoon aan de zuidwestkant storten. Dat is de beste optie, maar dat is wel letterlijk water naar de zee dragen, zand naar de zee dragen. Want het is eigenlijk een proces wat de hele tijd plaatsvindt. Kijk, heel Nederland heeft hetzelfde probleem als wij hier hebben. Dat is dat zand langs de kust verdwijnt. Kijk, op het moment dat je hier door middel van proeven onderzoekt met wat voor rif je zandafslag kan vertragen of zelfs om kan draaien, dan kan je dat uitrollen voor de rest van Nederland. Ja, en dan is geld beschikbaar maken voor de Brouwersdam eigenlijk een no-brainer.
32: Is dat ook een van de redenen waarom jullie zijn gestart met dat manifest?
31: Absoluut. Absoluut. Ja, dat is gewoon de reden. Niks anders dan dat.
32: Mensen wakker maken.
31: Mensen wakker maken. Brouwersdam is een hele bijzondere plek. Veel overheden hebben geen idee hoe vreselijk veel mensen bij ons op deze duingang per jaar passeren. Weet je, dat zijn er minimaal 250.000. Alleen al bij ons. Dat kan je nagaan voor de rest van de Brouwersdam. Maar Brouwersdam, qua watersport, staat het in de top 3 van watersporturen in Europa. Dus het heeft ook gewoon wel wat aandacht verdiend, zou ik zeggen.
12: Dat zei Jurgen Borsboom van Beach Club Natural High in gesprek met collega Erik Holm.
30: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM. Omroep
12: Zeeland. Vlissingen wil af van het imago van de snelle hap en zet in op meer hoogwaardige horeca. Maar wat is dat eigenlijk, hoogwaardige horeca? En past zo'n ambitie wel bij het karakter van Vlissingen? Verslaggever Michael Komans spreekt erover met de Vlissingse politiek.
0: Het is nu nog rustig op het terras, maar dat zal met zo'n warme dag als vandaag wel snel veel warmer worden. Maar wel twee mensen hier op het terras die staan te trappelen om toch wel iets te vinden van de nieuwe horecanota van de gemeente Vlissingen. Lilian Jansen van de SGP. Wat vindt u ervan?
1: Nou ja, het is een nota waar wel wat ambitie in zit. Waar ook wel wat toekomstperspectief denk ik toch wel in zit. Men wil hoog en midden segment wat meer promoten. Men wil wat minder fastfood. Daar kan je van alles van vinden natuurlijk. Natuurlijk ook klimaatneutraal, inclusief. Ja, allemaal echt die mooie termen die er allemaal bij hoorden. Ja, hoe je dat in de praktijk gaat verwezenlijken. Ik denk dat dat aan de ondernemers is.
0: Ja. Ja. Dus de gemeente moet niet te veel zeggen, dit moeten we willen. Het is gewoon aan de ondernemers.
1: Je kan je wensen altijd uiten. Daar zijn we vrij in. Maar de ondernemer onderneemt. En die weet wat waarvoor markt is. En waarvan zijn zaak goed gaat lopen en waar hij omzet en winst van kan draaien. Dus ik denk, faciliteer die mensen, want die maken onze gemeente bruisend.
0: Ja. Nu is de horecanota gisteravond besproken. Hè? Wat viel het meest om?
1: Daar ging het eigenlijk meest over de sluitingstijden. Met name als een horecapand overgaat naar een nieuwe eigenaar. En dat ging dan met name over de buurtcafés en 2-tal cafés hier op de Kleine Markt. Die moeten wat eerder dicht in de toekomst. Maar goed, dat geldt nu nog niet voor de huidige ondernemers. Dat is pas als de zaak wordt overgedragen naar een ander. Dus daar is eigenlijk het langst over gesproken.
0: Ja. En minder fastfood, dat wordt gezegd. Past dat bij Vlissingen? Dus dat je al dat hoge segment gaat krijgen?
1: Kijk, Vlissingen is natuurlijk een arbeiderstad. En ik heb altijd zo het idee van hoe hoger het segment, hoe minder eten op je bord en hoe leger je portemonnee aan het eind van de avond. En ik weet niet of de gemiddelde Vlissinger daarop zit te wachten. Aan de andere kant, we hebben hier ook gewoon bedrijven die een bepaald soort klanten trekt, die wel in dat hogere segment wil eten. Dus als we daar een gelegenheid voor hebben in onze gemeente, waarom niet?
0: Even door naar Anton Svenne van Horeca Nederland, afdeling Vlissingen. Wat vindt u ervan, van die nota?
2: Ja, ik sluit me daar wel aan bij Lilian. Misschien nog een toevoeging. Wij zijn betrokken geweest bij het samenstellen van het concept Horeca Nota. De gemeente heeft natuurlijk ook zijn wensen. Het hogere segment en inclusiviteit. Nou, daar hebben wij nog wat vragen over gesteld in de vorm van wie beoordeelt dat dan en welke criteria gelden daar dan voor. Alleen het streven om zo divers mogelijk aanbod in Vlissingen te krijgen, ja, dat is natuurlijk alleen maar goed, want dat trekt uiteindelijk meer mensen naar je stad. En als je meer mensen in je stad hebt, dan zal dat ook economische positieve invloed hebben.
0: Maar ik neem aan dat u ook zoiets heeft van de ondernemer moet gewoon kunnen ondernemen, de gemeente moet niet te veel op die stoel gaan zitten.
2: Nee, maar ik denk ook niet dat de gemeente op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Ze hebben een wens uitgesproken. En die is nobel. En dat is net wat Lilian zegt. We hebben ook in Vlissingen genoeg bedrijven die een iets wat vollere portemonnee hebben, laat ik het zo zeggen. En als je die ook kan bedienen, ja, dan is dat alleen maar een meerwaarde voor Vlissingen. En uiteindelijk een meerwaarde voor je stad.
0: Nou, proost dan, want de horecanota moet nog wel worden aangepast dus, als het aan jullie ligt. En dan kan er geproost worden.
2: Zeker.
1: Nee, ik proost nu al hoor. Ik heb er misschien nog, geef ik mijn mening nog even over, maar proosten kan sowieso.
12: Vanmiddag een reactie van de burgemeester van Vlissingen op de kritiek die er dus toch wel is op die horecaplannen. Is er nog wel ruimte voor de grote hap voor het lage bedrag? Dat is de vraag.

0: Olivia Dean en So Easy was dat. 17 minuten over 12 is het. De ventilator in de studio staat aan. Steven van der Gijzen, onze weerman. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hoe is het buiten?
1: Nou ja, buiten is het ook bijzonder warm. Op dit moment temperaturen tussen de 28 en 29 graden. Ja, en die lopen vanmiddag alleen maar verderop tot we uiteindelijk uitkomen zo tussen de 31 en lokaal zelfs 34 graden. Nou ja, het is drukkende warmte met een hoge luchtvochtigheid en nu ook nog veel zon. Maar in de loop van de middag en vanavond neemt de kans op een paar stevige onweersbuien toe. Nog steeds is er enige onzekerheid in de weermodellen wanneer en of die buien ontstaan, maar de potentie en de energie is zeker aanwezig. En als er een onweersbui ontstaat, dan kan die zwaar uitpakken met grote hagelstenen tot wel 4 centimeter, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Hou de berichtgeving op de weerpagina en anders de buienradar daarvoor goed in de gaten vandaag. Nou, vanavond eerst nog kans op stevig onweer. In de loop van de nacht wordt het wel droog. Minimumtemperaturen zo tussen de 18 en lokaal nog zelfs 20 graden. Nou, morgen dan blijft het wel de hele dag droog met flink wat zon. Dan hebben we te maken met een westenwind. Een matige westenwind, aangename temperaturen, zo tussen de 24 graden vlak aan zee, maar nog altijd zo'n 27 of 28 graden dieper zeeland in. Ja, en zondag is er geregeld zon, maar er bestaat er wel kans op regen of onweersbui en wordt het opnieuw flink warm, 29 of lokaal alweer 30 graden.
0: Maar vandaag dus 34 graden?
1: Ja, 34 graden. Dat denk ik dan vooral in de omgeving van Westdorp. Gisteren werd het daar al ruim 31 graden. Nou, toen was het nog lang niet zo warm als vandaag, maar het zou zomaar vandaag kunnen lukken daar.
0: Ja, dus ik kan me voorstellen dat er dan ook misschien wel weer even naar de weerrecords gekeken moet worden.
1: Ja, want gisteren hebben we ook een datumrecord genoteerd op dat weerstation. En dat zou vandaag inderdaad zomaar weer kunnen gebeuren. En het is ook zo dat het als het op zondag of maandag op weerstation Westdorp opnieuw 30 graden wordt, dan hebben ze daar weer voor de tweede keer dit jaar al een regionale hittegolf te pakken.
0: Zo, nou, de recordboeken moeten dan dus weer aangepast gaan worden, wie weet. Stevo, voor nu dankjewel.
2: Op het strand, de camping of onderweg, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Kane, Bend and Break. Het is bijna 7 minuten voor 1:30 na het blauwe oog van Jan-Paul van Hekken. Is er nou ook iets misgegaan met Quinten Timber bij een training van het Nederlands elftal? Straks meer daarover. Eerst ander nieuws van vandaag. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart te kopen. De inmiddels technisch verouderde chipkaart wordt geleidelijk aan overbodig, nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas in kunnen checken in de bus, tram, metro of trein. De maatregel is een eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart. Dat gebeurt eind volgend jaar. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Er is nog steeds weinig bekend over de dood van het echtpaar in Meerstad van gisteren. In hun woning werden de man en de vrouw gisternacht dood gevonden. De tienerdochter van het stel is als verdachte aangehouden. Experts noemen de zaak uitzonderlijk. In dit soort gevallen zal justitie proberen vaart te maken, zegt ook deze jeugdrechtadvocaat.
1: Minderjarige verdachten worden, zeker in zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald.
0: Het meisje zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Eindeloos zoeken in een webshop hoe je een bestelling moet annuleren of terugsturen. Binnenkort moet dat verleden tijd zijn. Webwinkels moeten een duidelijke en ook een makkelijk vindbare knop hebben om bestellingen binnen 14 dagen terug te kunnen sturen. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet, maar het moet wel veel duidelijker, zegt de Consumentenbond.
2: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
0: Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze een boete krijgen. De wet die geldt gaat ergens de komende dagen al in. En Quinten Timber mist morgen de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. De middenvelder liep gisteren bij een botsing op een training de lichte hersenschudding op. Teun Koopmeinder stond op het veldpak, kon het net allemaal niet zien gebeuren.
3: Op het moment dat hij de bal had, ren ik diep. Dus hij zat achter me en wilde een chippy op mij doen en toen gebeurde het. Dus natuurlijk, de dokter komt gelijk het veld op, maar volgens mij was het geen superharde botsing, zoals ik mee begreep. Dus volgens mij komt het ook wel goed, maar het zijn ook protocollen, er moet mee uitgekeken worden. Dus het is belangrijk dat hij zich weer goed voelt.
0: Ja, en hoe kan dat dan toch gebeuren? Quinten Timber zag eerder zijn tweelingbroer Jurjen al geblesseerd afhaken voor het WK. Nu mist hij dus ook nog een van de wedstrijden. Het is toch wel een beetje zonde allemaal. 5 minuten voor 1:30, tijd voor zo'n plaat waarmee je echt weet, dan is het warm buiten. Je voelt de hitte via de radio. Joe Cocker en Summer in the City.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Wat vond jij deze week het belangrijkste nieuws in Zeeland? Laat het even weten door een appje te sturen naar 0118 499999. En wie weet bespreken we het zo meteen wel in Zeeuwsdiep. Nu eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Stefan Daanen, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Drie mannen uit Terneuzen zijn opgepakt voor cybercriminaliteit. Ze zouden zich voor hebben gedaan als de Belastingdienst. Mensen hebben opgelicht via nepmailtjes en sms'jes. Zeker 11 mensen trapten erin en maakten geld over naar de bankrekening van de verdachten. De mannen zijn weer vrijgelaten, maar moeten zich later nog wel verantwoorden voor de rechter. Gemeenten en ondernemers roepen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op om snel maatregelen te nemen tegen het zandverlies bij de Brouwersdam. Het strand verdwijnt in hoog tempo. Door kusterosie spoelt er jaarlijks 50 tot 80 meter zand weg. Recreatie, watersport en ondernemingen staan daardoor onder druk. Jurgen Borsboom van een beachclub op de Brouwersdam vreest dat zijn zaak binnen 2 jaar in zee staat en dat dat gevolgen heeft voor de hele regio.
5: Overheden hebben geen idee hoe vreselijk veel mensen bij ons op deze duingang per jaar passeren. Weet je, dat zijn er minimaal 250.000, alleen al bij ons. Dat kan je nagaan voor de rest van de Brouwersdam.
4: Het flexvervoer verandert vanaf maandag. Op trajecten waar een gewone bus- of treinverbinding is, kun je dan geen busje meer bestellen. Het idee is dat de flex op plekken rijdt waar de gewone bus nu niet komt. Wie een rit boekt, ziet vanaf maandag ook routes van de lijnbussen in de flex-app. De gemeente Terneuzen zit niet per se te wachten op een kerncentrale in de Paulinapolder. Wethouder Laszlo van der Voorde is bang dat het veel grote bedrijven zal trekken waar de regio weinig mee opschiet.
6: Het verduurzamen van de huidige industrie is ons heel veel waard. Maar we zetten niet ongebreideld de deur open voor alles en iedereen. Dus het vergt hele nauwkeurige afwegingen. En die moet je toch samen met je raad en je inwoners maken.
4: Volgens uitgelekte kabinetsplannen zijn alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog een beeld om centrales te bouwen. Staatssecretaris Johannes de Bat maakt later vanmiddag zijn aangepaste lijst definitief bekend. Het weer in Zeeland veel zon en het wordt 31 tot 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. In de loop van de middag kans op zware regen- en onweersbuien met ook hagel- en windstoten. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Bas Kijks en What Can I Say? Het is bijna 6 minuten over 12:30. Van groot nieuws als geen kerncentrales in Borselen tot klein nieuws over een gevel in Zierikzee. Er gebeurde weer van alles deze week in het Zeeuwse Nieuws. En ik praat er vandaag over met uitgever en reclameman Jeroen van het Leven en met de directeur van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Rianne Vons. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja. Ik heb me laten vertellen dat het erg warm is buiten. Hoe warm is warm op dit moment?
1: Ja, er stond net een heel fijn briesje hier in de Kanaalstraat. Dus, ik kon dat,
0: het valt alleszins mee.
1: Ja hoor, mij hoor je niet mopperen.
0: Oké, okay, ja, kunnen jullie er een beetje goed tegen, Rianne, tegen de warmte?
1: Nou, we hebben net kennis gemaakt met een hitteprotocol.
2: Ja, we hebben inderdaad net even over hitteprotocollen gehad.
1: Een heerlijk flesje koel water, dus dat doen jullie goed.
2: Ja. Maar we hebben het over hitteprotocollen gehad. En het is inderdaad wel heel erg warm. Maar zo als je buiten bent en je bent en een beetje een briesje, ik vind het aangenamer dan gisteren.
0: Okay.
2: Want toen was het wel heel erg drukkend warm.
0: Ja, ik kan me voorstellen als directeur van de kinderopvang. Hebben jullie nog te maken met van die oude gebouwen waar het dan ook eigenlijk heel slecht een beetje koel te krijgen is? Of valt dat in Zeeuws-Vlaanderen wel mee?
2: Nou, we zitten ook heel vaak we zitten eigenlijk bijna overal in schoolgebouwen. Mm. En we hebben ook wel wat oudere gebouwen, maar we hebben ook nieuwe gebouwen. En ik kan je ook vertellen dat nieuwe gebouwen soms ook wel heel warm nog wel kunnen zijn.
1: Ja, we zitten in een heel oud gebouw, zie ik zei, het aan ons kantoor. Hele dikke muren. En daar tot een uur of drie houden we het al lekker koel als
0: dat is waar. Ja. Dat scheelt natuurlijk wel. Goed.
2: Maar we hebben zeker een hitteprotocol, want het is natuurlijk ontzettend belangrijk, vooral met baby's.
0: Nou, absoluut.
2: Dat natuurlijk de temperatuur, met name in slaapkamers, dat die inderdaad binnen bepaalde marges blijven.
0: Ja, en dat dit een protocol, dat betekent dan dat er genoeg geventileerd wordt, koeling, dat soort dingen.
2: Koeling, airco's en dergelijke. Niet op de kinderen natuurlijk, maar dat we daar inderdaad heel goed op letten en heel veel laten drinken en heel veel vocht.
0: Ja. Alert zijn dus, kortom. Ja. Nou goed, hartelijk welkom nogmaals. Alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen zijn nog in beeld voor nieuwe kerncentrales. Dat ging gisteren al rond, terwijl het straks pas, om en nabij elk moment, zo'n beetje in een kamerbrief bekend moet worden gemaakt door het kabinet. Alleen Terneuzen en Groningen dus, en geen Borselen en geen Maasvlakte. Jeroen, jij wilde dit agenderen onder de noemer "we kunnen hier niet omheen".
1: Nou, ik had het eerder deze week al bedacht. Maar goed, dit moet ik vrijdag meenemen. En dat was met name door het artikel, door de reactie van Ed Nijpels, maandag of zaterdag in de PCC. Die zei van: Zeeland, pas op, weet wat jullie over jullie afroepen. Even los van het feit of je voor of tegen kernenergie bent. Maar de bouw en de realisatie ervan gaat gewoon, en dat roep ik ook al maanden, elke gelegenheid als neem ik te baat als ik hier ben, we weten niet wat we over ons afroepen.
0: En dan heb je het over de enorme overlast.
1: De enorme overlast van het bouwverkeer. De letterlijk 10.000 mensen die dat moeten komen gaan bouwen. Mm-hmm. Het personeelsgebrek wat we nu al hebben, en wat misschien nog wel erger wordt. Dat zijn wel dingen, daar moet je wel op voorbereid zijn. En als in september dan duidelijk wordt hoe of wat, dan is de tijd al wel heel kort. En buiten dat alles vind ik het nog sneeuwsgebrek wat we nu al hebben, en wat misschien nog wel erger wordt. Dat zijn wel dingen, daar moet je wel op voorbereid zijn. En als in september dan duidelijk wordt hoe of wat, dan is de

0: in ieder geval voor Borselen dan. Ik hoop dat Terneuzen niet te lang in onzekerheid blijft, maar dat het voor nu even van de baan is.
1: Ja, maar goed, we zitten nog wel steeds met 50% kans dan natuurlijk, hè?
0: Ja, ik vermoed dat de papieren van de Eemshaven iets beter zijn dan die van Terneuzen. Als het gaat om de infrastructuur, hè?
1: Ja, want als we het hebben over de teneur onder de bevolking, ligt dat anders.
2: Ja.
0: Ook dat. Dus dat is nog geen gelopen race.
1: Nee. Rianne, hoe heb jij dit meegekregen? Of hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik vind het echt ook wel een hele moeilijke. Want zoals Jeroen aangeeft, het is natuurlijk enorm wat er op ons af gaat komen als het doorgaat. En ook dan denk je van ja, wat gebeurt er inderdaad langs de Westerschelde? Aan de andere kant ben ik natuurlijk Zeeuws-Vlaming. Ik weet ook dat we strijden met elkaar heel erg hard voor een leefbaar gebied. Een leefbaar gebied is natuurlijk ook economie. Maar met name ook een goede plaats om te wonen voor ons en voor de generaties na ons. Mm-hmm. Dus ik vind het inderdaad ongelooflijk complex. En als je dan kijkt, die plek waar het moet komen, dat is nu echt een heel mooi natuurgebied.
0: En prachtige landbouwgrond.
2: En we hebben natuurlijk, we doen goed in de polders, hè, in Zeeuws-Vlaanderen. Eerst het Wiegen onder water en nu de Paulina met een kerncentrale. Ja, ik vind het echt een duivels dilemma. Ik vind het echt ongelooflijk moeilijk. Want die leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen met nieuwe arbeidskrachten, juist met Reuring. Maar wij kunnen inderdaad niet inschatten, denk ik. Niet misschien de mensen die ermee bezig zijn een beetje. Maar wat dat inderdaad gaat zijn. Want dit duurt gewoon 20 jaar voordat dat afgerond is. En als er dan inderdaad allemaal grote wegen naartoe moeten en grote datacentra en zo, wat je leest, dan denk je, wat gaat er gebeuren?
0: Ja, voorlopig nog geen datacentra, maar wel, je zegt nu 20 jaar, als ze dat inderdaad gaan redden.
2: Ja, als ze dat gaan redden, Dus qua gebied, maar ik kan me ook wel voorstellen, daar is het in de Waddenzee. En dan denk je in de Eemshaven. En die mensen in Groningen, die hebben natuurlijk al van alles over zich heen gehad.
0: Daar is al wat gebeurd in Groningen.
2: Maar in Groningen is het wel een heel, er is al heel veel gebeurd. Maar dat is natuurlijk wel een meer industrieel gebied. Dus ik ben eigenlijk ook, vind het ook jammer dat die Maasvlakte.
0: Infrastructuur is er beter voor, inderdaad.
2: Ja.
0: Dus,
1: Maar tegelijkertijd zat ik toch wel nog te denken, Jeroen, ik denk als ze nou ergens al mentaal zich er toch een tijd op voorbereiden dat het misschien kan gaan gebeuren, is dat Borselen.
0: Ja.
1: De mensen die daar wonen.
0: Verrast, laat dat duidelijk zijn.
1: Ja,
0: ik ben er niet rouwig om, maar ik ben wel verrast.
2: Ja.
1: Je zou toch denken.
0: Ik zag hem niet aankomen.
1: Nee. De argumenten die je nu hoort, hè, van het past daar niet qua schaal.
0: Dus
1: en zo.
0: Argumenten gisteren, dat viel me nog het meest op.
2: Het was toch een aantal vierkante meters?
1: Ja, dat is een van de dingen die je hoort.
0: De infrastructuur is er niet. Hè? De kabels moeten
2: er. Maar die zijn er ook niet in Zeeuws-Vlaanderen. Nee. Die komen dan misschien, maar.
1: Maar het gekke is dan, de argumenten die je hoort, denk ik, die hadden we toch ook al, weet ik hoe lang geleden, niet kunnen verzinnen. Dus,
0: waarom hebben we hier sowieso dan überhaupt over nagedacht? Ja. Als we weten dat het niet past.
1: Waarom moest een Borselen voorwaardengroep zich hier, weet ik hoe lang, over buigen?
0: Ja. Terwijl er gewoon allerlei praktische bezwaren zijn.
1: Ja, en dan is het nu dus zo dat Tennet, de stroomleverancier, die heeft gezegd, wij zien eigenlijk maar één optie en dat is de Eemshaven.
2: Ja.
1: Objectief hebben zij natuurlijk een rapport geschreven zonder zich bezig te houden met sentimenten.
0: Terecht.
1: Zou je dan dus ook niet gewoon moeten zeggen, dit is ook een besluit dat je moet nemen op basis van feiten en niet op basis van sentimenten? En dan wordt het dus gewoon de Eemshaven.
0: Niet op sentiment heen, niet in Zeeland en zeker niet in Groningen.
1: Nee, toch niet.
0: Nee. Je zal dat allebei moeten wegen, lijkt mij. Maar kijk, op basis van keiharde feiten vallen er dus blijkbaar toch een paar locaties af, blijkt nu. Dan hadden we ons heel veel gezeur kunnen besparen, zoals jij terecht stelt.
1: Ja. Maar goed, we moeten
0: ik ben heel benieuwd naar die brief inderdaad.
1: Ja, precies, wat staat er zo meteen in die brief?
0: We lopen nu op de zaken vooruit.
1: Zo'n beetje rond dit tijdstip zou daar iets in moeten gaan staan. Vanmiddag hopen we daar meer over te weten. En als er nu natuurlijk al iets bekend wordt, dan delen we dat meteen. Ook deze week was er natuurlijk volop nog aandacht voor de nasleep na het afschuwelijke ongeluk van vorige week donderdag bij Terholen, waarbij drie leerlingen en de directeur van basisschool De Warande om het leven kwamen. Ja, Rianne, ook vanuit jouw professie kan ik mij voorstellen dat jij deze week daarmee te maken hebt gehad.
2: Ja, wij zijn er zeer nauw bij betrokken geweest, omdat ook een van de kinderen die overleden is bij ons op de BSO zat. En de andere kinderen hebben ook gebruik gemaakt van de opvang in de vroegere jaren. Dus, en Axel is ook heel klein. De directeur is ook een goede bekende, goede samenwerkingspartner. Elefantio is onze grootste samenwerkingspartner. Dus de lijnen zijn heel kort en het verdriet heel erg groot.
1: Ja.

0: Op welke manier merk je dat ook bij jullie organisatie, dat dat verdriet groot is?
1: Nou, met name natuurlijk met direct betrokken collega's die op de BSO werken, waar de kinderen komen. Dus die hadden ook de kinderen uitgezwaaid 's morgens. Ja. En de juf die... voordat het verschrikkelijke tragische ongeval gebeurde. Dus op die manier, dus daar is natuurlijk ongelooflijk veel verdriet. En de ouders kennen we ook allemaal. De wereld staat gewoon even stil dan.
0: Ja, en wat moet je dan als organisatie doen? Want bedoel, die medewerkers, die hebben ook daar... die zitten natuurlijk met die schrik. Wat kun je ze dan bieden?
1: Wat je ze kan bieden is dat je om elkaar heen gaat staan. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is ook wel echt heel erg mooi gebeurd, vind ik. De gemeenschap staat om elkaar heen. De schoolteams en het team van de BSO, die worden ook begeleid, ook door de gemeente. Er zijn ook instanties. Okay. De gemeente heeft daar dat geregeld. Dus dat is echt wel heel erg fijn. Ook de organisatie die geholpen heeft toen bij het stintongeluk bijvoorbeeld. Mm. Ja. Dus we krijgen aan alle kanten ook hulp voor en begeleiding voor de medewerkers. En voor de kinderen natuurlijk in de eerste plaats.
0: Ja.
1: Maar er is echt wel oog voor de noden.
0: Ja.
1: En dat is ook wel weer heel mooi. Dus die samenhorigheid die je dan ziet.
0: Ja, wat mij opvalt deze week is dat er eigenlijk twee verschillende geluiden zijn over hoe ga je dan om met kinderen in zo'n situatie. Ik hoor ouders zeggen, dit is iets wat ik te groot vind om met mijn kind te bespreken. En ik denk dat ik het beter niet over kan hebben. Ik heb ook professionals gehoord die zeggen, een kind krijgt er altijd iets van mee. Dus je moet eigenlijk met zo'n kind erover praten, hoe jong het kind ook is. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, kinderen natuurlijk op de school zelf en in Axel, daar kan je gewoon niet omheen. Maar je ziet ook wel, daar moet je natuurlijk mee praten. En er moet tijd zijn. En dat is er dan ook. En met andere kinderen, kinderen hebben enorme veerkracht. En dat is juist ook weer het mooie van kinderen. En je kan het met kinderen over hebben. En die kunnen even heel indringend daarover mee bezig zijn. En ook echt heel diep ermee bezig zijn. En een seconde later gaan ze weer spelen. Of gaan ze weer wat anders doen.
0: Ja.
1: En dat is ook weer heel mooi. Want dat is het leven. En zo verwerken zij het. En zij denken natuurlijk dat komt heel anders op bij hun binnen. Maar het verdriet is er absoluut. Ze willen ook weten wat er gebeurt. Dus... praat erover, maar accepteer ook dat een kind dan weer gelijk weer
0: lekker
1: overgaat
0: naar
1: tot orde
0: gaat.
1: Van de dag en weer wat anders gaat doen.
2: Ja, precies. De professionals begrijpen en weten dit ook.
1: Ja, absoluut.
2: Ja.
0: Jeroen, natuurlijk helemaal geen verdere directe betrokkenheid, maar hoe heb jij dat beleefd zo die afgelopen week?
2: Ik zat in Portugal toen dat bericht binnenkwam. En dan ga je ineens intens alles volgen en iedereen die je kent, is dus Vlaanderen, zie je ineens reageren daarop. Dan is het ineens heel dichtbij, toch?
1: Ja.
2: Zo groot is Zeeland dan niet, ineens, gelukkig. Ik vond het gebaar van alle scholen, ook de basisscholen, ook bij ons op Schouwen.
1: Ja, alles halfstok.
2: Iedereen ging met de vlag halfstok. Dan merk je toch wel die betrokkenheid, zie je een kippen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus ja, nee, intens.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en ook natuurlijk omdat het gaat om een schoolreisje. Als in iedereen heeft dat mee.
2: Alle ouders kennen dit toch.
0: Ja, en alle kinderen ook. Ja. Ik bedoel, je weet hoe dat is, dat je op schoolreis gaat.
2: Ja.
0: En dat er dan zoiets kan gebeuren.
2: Ja, de anekdotes zijn talloos nu de afgelopen dagen. Er zijn nu heel veel schoolreisjes gaande.
1: Ja.
2: Dat is nog niet te doen momenteel.
1: Nee.
0: En natuurlijk de verdrietige situatie dat juist de directeur had gezegd, het lijkt alsof er dit jaar een vloek rust op de schoolreisjes, omdat twee eerdere schoolreisjes ook al in het water waren gevallen vanwege een kapotte bus en een ontsnapt dier in een dierenpark.
1: Het was heel... Er zijn bijna geen woorden aan te geven aan zo'n groot verdriet.
2: Maar het is ook wel mooi, ook dan zie je wel dat die afstand klein is, mooi om te zien hoe die gemeenschap
1: dat is wel echt zo. En ook hoe krachtig mensen dan toch ook weer zijn. En elkaar helpen en hulp aanbieden. Dat is ook echt wel weer heel erg mooi.
0: Ja, tegelijk heb je dan ook weer zo'n reflex dat mensen dan zeggen, die weg is gevaarlijk, moet aangepast worden. Een begrijpelijke reflex aan zich natuurlijk best wel, dat je zoekt naar oplossingen. Maar is dat een oplossing, Jeroen?
2: Dit gaat over gedrag.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd weten we ook nog zo weinig over wat er natuurlijk precies gebeurd is. Hè? De politie, het Openbaar Ministerie, wil weinig loslaten over de verdachte.
2: Veel los, maar dat is wel heel bekend hoor.
0: Ja, vind je? Ik bedoel, we weten niet of de verdachte onder invloed was. Waardoor je natuurlijk ook allemaal speculatie in de hand werkt. Misschien wel ten onrechte.
2: Ja, ik weet genoeg.
0: Ja, Rianne, wat vind jij daarvan? Want mensen gaan daar toch het nu allemaal over hebben. Je kan ook zeggen, weet je wat we...
2: Nee, je
0: we
2: moet
0: moeten iets meer
1: nee,
0: denken.
1: Je moet gewoon wachten.
2: Instanties hun werk laten doen. Ja. En dan komt de waarheid boven. Ja. Maak het niet ongerust. En we zijn super ongeduldig met z'n allen. Snap ik ook. Ja. Dit komt wel boven.
1: Ja, dit komt wel boven. En het is natuurlijk ook echt noodlottig dat er net op dat moment slechter kan.
0: Absoluut.
1: Gewoon niet, hè?
0: Een minuut eerder of later.
1: En ik rij dagelijks over die weg. En ja, het is een lastig. Je moet opletten even, maar. Maar het is niet een supergevaarlijke bocht.
0: Er hoeft niks aangepast te worden wat dat betreft. Dit is gedrag.
1: Ja, ook daar vind ik moeilijk om
2: dat
1: daar iets over te zeggen.
2: Dat is inderdaad ook voor mij wat voorbarig is.
1: Ja, misschien moet je wel een vangrail of wat dan ook. Maar ik denk dat we even moeten afwachten. En er wordt onderzoek gedaan. En ik denk dat we heel snel wel meer zullen horen.
0: Ja, we wachten dat af. Dan iets van een totaal andere orde. Een bankje of een paar bloempotten voor je woning zetten, dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Maar in Zierikzee is er een huis dat ongeveer een heel museum aan de gevel heeft hangen. Van fietsen uit de Eerste Wereldoorlog tot aan oude ANWB-praatpaal. En toeristen vinden dat natuurlijk prachtig, maar de gemeente wat minder. Jeroen, jij woont in Zierikzee?
2: Ja.
0: Ken jij dit huis?
2: Ja? Ik ken Frank.
0: En wat maak jij van zo'n gevel?
2: Ik hoorde iemand zeggen, er staat daar naar een huis te koop. Zie je, dat is bij Frank in de straat, dat moet er niet zijn. Maar het was aan de andere kant van de straat, of in ieder geval verderop. Ja, teringmende. Echt verschrikkelijk.
0: Maar ook verschrikkelijk vind je het ook echt?
2: Ja, het is een puinhoop. Ja? Ja, je kan het mooi, ja, ik kan het niet mooi vinden. Het is teringbende aan de gevel. Het is echt niet te doen.
0: Nee, maar goed, het is aan de gevel. Dus veel overlast veroorzaakt het natuurlijk niet.
2: Ja, nee, dat zal. Ik weet niet wat de spelregels zijn. Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Daar speelt Frank ook een beetje mee. Mm-hmm. Frank is natuurlijk een boefje.
0: Ja.
2: Nee, Frank is een boef. En die speelt daarmee. En die geniet van deze aandacht. We hebben het als krant volledig laten liggen, overigens.
1: Oh.
2: Ja, nee, ja, het is op SBS geweest. En vervolgens komt op PZC. En nu de omroep. Wij doen even niet mee. Nee. Het is goed met Frank.
0: Maar het is ook omdat het verhaal in Zierikzee natuurlijk al bekend is. Zeg maar. Iedereen kent dit al.
2: Dit groeit al 10 jaar. Of tot 15, tot 20 jaar groeit dit aan, dit probleem.
0: Ja. Ja.
2: Het wordt niet minder. Het wordt niet minder. Ik zal ernaast wonen.
1: Ja.
2: Damn.
0: Ja,
2: en ik weet niet wat de spelregels zijn, of dit nu zomaar mag, maar ja.
1: Het mag niet, hè? Toch?
0: De gemeente vindt het in ieder geval niks. Rianne, wat vind jij? Maar kan je
1: het
0: zomaar
1: ziet er
0: anders aan je
1: heel uitbundig uit. En er zit ook echt niet echt heel veel lijn in, lijkt wel.
2: Misschien hebben we een leuke nieuwe tourist trap te pakken. Mensen komen aan de Zierikzee en eten en drinken en genieten en kom maar op. Maar,
0: Maar de gemeente maakt zich hier nu druk over. Hè? Die zegt van, wij vinden dat dit niet moet kunnen. Welstandscommissie, dat soort dingen. Terecht, Rianne, denk je dat ze daar bepaalde perken willen stellen?
1: Ik snap wel van de gemeente dat dat wel lastig is. Want die moet ook al andere dingen afwijzen. Of die hebben spelregels.
0: Ja.
1: Dus dit is wel een beetje te uitbundig. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze hier...
2: Frank doet hierop een beetje gruizig en ondeugend. Maar het is natuurlijk gewoon niet oké. Okay. Ja, hij vindt dat prachtig. En hij gaat de dwangsommen niet betalen. Dat geloof ik ook echt. Die steekt net zo lang zijn kop in zijn hand of de kop eraf is.
1: Dus, Die gaat echt door.
0: Jeroen, hoe lang doet hij dit al? Hoe lang hangt hij van?
2: Ja, dit is wel 15 jaar aan de gang volgens mij.
0: Is het dan ook niet een beetje rijkelijk laat dat de gemeente nu...
2: Zeker.
0: Toch?
2: Ja,
0: maar misschien hebben ze hun kans ook wel verspeeld, zou je zeggen.
2: Iets van een dossier opgebouwd zijn, toch?
1: En dat ze er nu over gegaan zijn tot het geven van een dwangsom.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik denk dat ook gewoon terecht buren gewoon een beetje klagen en mopperen.
0: Aan de andere kant kan je toch ook denken... Ach,
1: maar
0: jongens,
1: de toeristen vinden het leuk.
2: Ja.
1: Staat tenminste in de krant, heb ik
0: gezegd. Je zou ook kunnen zeggen... gemeente heeft wel meer te doen, belangrijkere zaken... om zich druk over te maken.
1: Het is wel extreem,
2: een paar mensen gemopperd hebben... En dan moet de gemeente gewoon handelen. Ja, dat snap ik ergens wel. Kijk, ik ben niet ook van de super aangehaakte tuintjes en noem maar op... en er mag best een beetje expressie in je gevel zitten.
0: Ja?
1: Ja.
2: Maar dit gaat een paar stappen verder.
0: Ja?
2: Ik weet niet hoe je dat kan meten.
0: Waar leg je dan de grens natuurlijk, is dan de vraag. Wat mag er wel, wat mag er niet?
2: Ik heb daar geen antwoord op. En de gemeente blijkbaar wel.
0: Ja, Oké. Ik zit een beetje te proeven naar wat dan wel zou mogen en niet. Moet je als gemeente zeggen, we stellen strenge regels op en die handhaven we ook gewoon. Maar dan had je misschien toch wel eerder moeten ingrijpen, denk ik dan.
2: Ik denk dat dat ook wel gebeurd is. Er gaan natuurlijk heel veel dingen informeel. Je wordt dus informeel aangesproken en noem maar op. Maar op een gegeven moment houdt het een keertje op. En ik weet niet waar die spelregels staan, waar ik kan nalezen wat nu wel mag en wat niet mag. Welk bordje wel of welk bordje te veel is. Of welke uitstalling of uithangbord of wat dan ook. Het is een potpourri aan communicatie en aan borden en schilden en noem maar op. Ja, je bent echt wel een uurtje zoet. Hoor.
1: Je kunt ook nog bij hem binnen komen kijken.
2: Een andere keer. Ja. Ja. Ja, vroeger had je in Zierikzee een winkel, die heette Koevoets. Die had een etalage en er stond bij ieder item, lag echt stijfvol met zooi. Mm-hmm. Bij ieder item stond wel een leuk verhaaltje of een berichtje. En de prijs uiteraard, daar kon je ook gewoon uren in kijken. Mm-hmm. Ja, ik denk dat Frank nu een beetje het nieuwe Koevoets zit. Dat Zierikzee boven de 50 wel begrijpen waar ik het over heb.
0: Goed, want hoe ziet jullie voorgevel, voortuin eruit? Alles is netjes aangehouden.
2: Mega strak.
0: Ja?
2: Mega strak. Te strak voor een monument.
0: Dat gevoel kreeg ik al een beetje. Maar dat vind jij belangrijk? Opgeruimd,
2: ik
0: netjes,
2: vind dat zelf prettig.
0: Aan kant.
2: Ja, ordnung moest zijn.
0: Ja? Waarom? Ja. Waarom? Waar zit dat in?
2: Dat geeft mij rust.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, ja. Dat interieur ook, alles rustig. Geen
0: opgeruimd.
2: Spullen, opgeruimd. Niks zichtbaar, geen vitrines. Okay. Rust.
0: Rianne, hoe is dat bij jou?
1: Bij mij thuis is het... ik heb een mooie groene voortuin. Want ik vind het belangrijk dat het groen is. Maar dit is ook wel redelijk degelijk, hoor.
0: Ja, oké. Okay. We zijn
1: niet
0: de
1: echt
0: Haagjes,
1: een hele erge expressie erin. Nee, maar wel groen.
0: En de haagjes dat, strak afgeknipt?
1: Ja, nou, we moeten wel weer wat doen. Dus het is niet meer zo, strak. Maar het idee is wel redelijk strak en groen. Want dat vind ik wel belangrijk.
2: Rust, regelmaat en ritaleer.
0: Ja, maar dan... Maar Jeroen, dan kan ik me voorstellen dat er heel veel tuinen zijn in de omgeving. Waarschijnlijk ook bij jou in de straat, waar jij je dan toch aan ergert.
2: Dat zijn niet echt tuinen. Want bij Frank heeft ook geen tuin.
0: Goed.
2: Ik woon ook midden in de stad. Dus ik heb een stoep. That's it. En daar kan je natuurlijk een bankje op zetten. Ja. En daar kan je een leuke bloempot op zetten. Maar daar houdt het toch echt wel een eind op. Ja. En je fiets. Maar Frank gaat het een paar stapjes verder.
0: Ja, okay.
2: En ik moet eerlijk zeggen, ik woon in een hele fijne staat wat dat betreft. Geen excessen. Nee.
0: Oké. Okay. Nee, geen buren die je zo via de radio nog even moet aanspreken.
2: Nog niet. Goed, nee.
0: Helder. Goed, hou ons op de hoogte van wat er daar allemaal gebeurt bij Frank, Jeroen.
2: Ik bel je als eerst.
0: Ja, dat vind ik fijn om te weten. Uitgever en reclameman uit Zierikzee, Jeroen van het Leven. En ook de directeur van de kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen was hier aanwezig, Rianne Fons. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in Zeeuwsdiep. Tot zover deze editie ook van Zeeland Nu. We zitten met spanning te wachten op die Kamerbrief over of het nou inderdaad echt zo is dat alleen de Eemshaven en de Paulina Polder bij Terneus nog in beeld zijn voor die kerncentrale. Zodra daar nieuws over is, hoor je dat natuurlijk als eerste hier bij Omroep Zeeland. En vind je het ook online in onze app en op omroepzeeland.nl. Een heel fijne middag.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
6: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: weekend. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
6: Omroep Zeeland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, Koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo!
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie, olifant!
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den

Twee mooie ballads en één uptempo liedje. Dat waren de grote hits van Cyndi Lauper. Die andere was True Colors. En Girls Just Want To Have Fun, uiteraard. Time After Time. Dit vond ik altijd haar allermooiste liedje. En het was Miles Davis, de jazzlegende, de trompetist, die het ook een heel goed liedje vond. En dat ook in de jaren 80 op plaat heeft gezet.

We zijn nog maar net begonnen, maar ik kom toch al goed tot rust. Nou, we gaan er een feestje van maken, hoor. De komende 3 uur bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Straks Raccoon, Miles Smith en Nell Horan, The Supremes en ook Marshmello en Kane Brown. New truck, big

0: Raccoon en No Mercy uit 2011. En dat is...
1: muziek uit Zeeland.
0: Ze komen natuurlijk uit Goes en het staat op hun vijfde studioalbum Liverpool Rain. En dat was in dat jaar was dit op de radiozenders maandenlang het meest

De Supremes. Ze vonden er eigenlijk helemaal niks aan. Ze wilden het niet zingen, maar ze werden toch als het ware met het mes op de keel gedwongen om deze op te nemen. Where did our love go? Er komt zulke mooie muziek nog voorbij. Straks een prachtplaat van Fleetwood Mac in het tweede half uur. En ook All About the Money van Mea. En ik ga in het tweede half uur van deze vrijdagse show ook deze song draaien. Maar waar ken je dat van? Welke plaat is dit? Nou, daar zou je eens even over kunnen nadenken. En vooral blijven luisteren voor het antwoord.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Verkeersregelaars blijven nog tot zeker maandag op de N290 bij Terholen staan. Na het dodelijke ongeluk vorige week donderdag staan verkeersregelaars op die plek, zodat mensen op een veilige manier bloemen en knuffels neer kunnen leggen. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen van groep 8 en de directeur van basisschool De Veranda uit Axel om het leven. Een man van 30 uit Wemeldingen is veroordeeld tot 8 maanden cel voor een poging tot zware mishandeling op een van zijn buren. Er was al lange ruzie tussen de 2 mannen toen het in december volledig uit de hand liep. Het slachtoffer zou met steentjes op de zoon van de dader hebben gegooid, die daarna door het lint ging en een mes pakte. Hij raakte zijn buurman in zijn buik, maar het letsel viel mee. De formerende fracties in de gemeente Schouwen-Duiveland zijn eruit. De partijen Leefbaar Schouwen-Duiveland, SGP, CDA en GroenLinks-PvdA presenteren maandag het coalitieakkoord. De partijen hebben samen 14 van de 23 zetels. 3 mannen uit Terneuzen zijn opgepakt voor cybercriminaliteit. Ze zouden zich voor hebben gedaan als de Belastingdienst en mensen hebben opgelicht via netmailtjes en sms'jes. Zeker 11 mensen trapten erin en maakten geld over naar de bankrekening van de verdachten. De mannen zijn weer vrijgelaten, maar moeten zich later nog wel verantwoorden voor de rechter. Het weer in Zeeland, veel zon en temperaturen tussen 31 en 34 graden. In de loop van de middag en avond neemt de kans op onweersbuien toe, al is het nog onzeker wanneer en waar precies die buien ontstaan. Als het tot buien komt, zijn ze stevig met onweer, hagel en veel regen. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Dijk.

Mea en All About The Money bij Omroep Zeeland. Welke hit is dit? Nou, het antwoord volgt zometeen. Douwe Bob heeft mijn naam en de naam van zijn zoon, en dat is dezelfde naam, getatoeëerd in zijn nek.

Een van de mooiste classics ooit gemaakt op jouw radio. Zo op de vrijdagmiddag. Prachtig hoor. Fleetwood Mac en Sarah. Ja, het afgelopen, wat is het, 20 minuten was mijn vraag aan jou. Herken jij deze hit? Het gaat om Peter Tosh en Mick Jagger van de Rolling Stones. En de Rolling Stones hadden net een nieuw platenlabel opgericht. En een van de eerste artiesten die ze hebben getekend.

0: voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels. En rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
1: Voordeeluitjes.nl.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort en Moor, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
16: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Kantoorbewoners, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Heart and These Dreams. De zangeres van deze band, Anne Wilson, viert vandaag haar 76ste verjaardag. En die band had ook nog andere hits, zoals deze. Uit de 70s. En deze. Groot hit was dit, hoor. En deze kennen we allemaal, hè.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Madonna, over een tijdje een nieuw album van haar. Confessions 2, de opvolger van Confessions on a Dance Floor. Vandaag is het 19 juni. Eens even kijken wat er zoal gebeurde op deze datum in de muziekwereld. De Four Tops scoorden hun eerste grote nummer 1 hit in 1965 met deze.

Je hoort hem af en toe bij Omroep Zeeland voorbij komen. Geschreven door het Motown-team Holland Dozier Holland. En gezongen natuurlijk door Levi Stubbs, die fantastische zanger van The Four Tops. En op deze datum in 1964, een jaartje eerder, gingen Martha Reeves en de Vandellas de studio in voor de opnames van hun hit Dancing in the Street. En tot slot, voor het eerst traden ze op in Engeland, Guns N' Roses, op deze datum in 1987. Ze speelden in de Marquee Club in Londen. Het publiek reageerde aanvankelijk niet zo enthousiast en zelfs vijandig. Ze gingen gooien met bekers en begonnen te schreeuwen. Maar ze hadden dus blijkbaar niet door dat er op dat podium een band stond die jaren later wereldberoemd zou worden met tal van hits zoals Paradise City, Sweet Child O' Mine en ook Patience.

Reggaeton muziek van CNCO, Reggaeton Lento. Omroep Zeeland, straks het laatste Zeeuwse nieuws. Maar eerst genieten we van de meest beroemde band aller tijden. Waarvan een van de bandleden deze week 84 jaar is geworden. De Beatles. En Paul McCartney was jarig.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Verkeersregelaars blijven nog tot zeker maandag op de N290 bij Terholen staan. Na het dodelijke ongeluk vorige week donderdag staan verkeersregelaars op die plek, zodat mensen op een veilige manier bloemen en knuffels neer kunnen leggen. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen van groep 8 en de directeur van basisschool De Warande uit Axel om het leven. Een man van 30 uit Wemeldingen is veroordeeld tot 8 maanden cel voor een poging tot zware mishandeling op een van zijn buren. De twee hadden lange tijd ruzie. In december liep het uit de hand. De man pakte een mes toen zijn buurman steentjes zou hebben gegooid naar zijn zoon. Hij stak de buurman in zijn buik. Het letsel viel uiteindelijk mee. De ANWB zet extra wegenwachten in vanwege de hoge temperaturen dit weekend. Verwacht wordt dat er meer automobilisten met pech langs de weg komen te staan. Doordat de auto's lang in de zon staan, te weinig koelvloeistof hebben of omdat de motor oververhit is. In het hele land geldt het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Pechgevallen moeten meteen van de snelweg worden gehaald om mensen uit de hitte te houden. En 3 mannen uit Terneuzen zijn opgepakt voor cybercriminaliteit. Ze zouden zich voor hebben gedaan als de Belastingdienst en mensen hebben opgelicht via nepmailtjes en sms'jes. Zeker 11 mensen trapten erin en maakten geld over naar de bankrekeningen van de verdachten. De mannen zijn weer vrijgelaten, maar moeten zich later nog wel verantwoorden voor de rechter. Het weer in Zeeland. Veel zon en temperaturen tussen 31 en 34 graden. In de loop van de middag en avond neemt de kans op onweersbuien toe. Al is het nog onzeker wanneer en waar precies die buien ontstaan. Als het tot buien komt, zijn ze stevig, met onweer dus, hagel en veel regen. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Er is er nog verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een file van 6 kilometer. Houd rekening met een kleine 10 minuten vertraging. De andere kant op, ook de A4 dus, Rotterdam richting Antwerpen tussen afrit Tolen en Bergen op Zoom. 4 kilometer file, dat zorgt voor 5 minuten vertraging. En ook op de N57 staat een file Middelburg richting Brouwersdam tussen Middelburg Noord en Seroeskerken, een file van 3 kilometer. Dat zorgt voor 5 minuten vertraging. En dan een flinke file op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beierland en Willemstad 10 kilometer file. Houd rekening met 20 minuten extra reistijd.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Ik denk dat het voor iedereen wel een beetje onwennig is als je voor het eerst in New York komt. Je kijkt je ogen uit. Het is een wereld apart. Englishman in New York van Sting. En je hoorde ook nog Maroon 5 en This Love. End of the World, Miley Cyrus.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

De Kapitein deel 2, Agda en de Munnik. Dit zullen ze ongetwijfeld in het najaar ook bij die grote concerten gaan spelen. Toch wel leuk dat ze weer bij elkaar zijn. Ja, Shanna Spyro, zij brak door met Die on This Hill. En de opvolger daarvan heet Material Lover. Ik moest gelijk denken aan een liedje van Madonna, Material Girl. Dat heeft daar verder niks mee te maken, hoor.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van €285 miljard per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
13: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meer. Meerdervoort.
15: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Bij Omroep Zeeland, ja, vrijdagmiddag. Het is bijna weekend. Ik las in de app dat er al mensen lekker vrij zijn aan het genieten. Maar ook mensen die nog wat laatste loodjes moeten wegwerken van deze werkweek. Nou, leuk dat je erbij bent bij Omroep Zeeland. Zometeen The Pretenders en Bidi komt ook nog voorbij. Dat is muziek uit Zeeland. En Samba heb je al een tijdje niet meer gehoord. Het is Undressed.

0: Chrissy Hynde met haar band The Pretenders. Brass, dat is Noord-Engelse straattaal voor money, dus geld gaat het over. Ja, en Chrissy Hynde zag dat helemaal niet zitten om deze plaat op te nemen. Ze vond het helemaal niks. Ze zei, dat gaan we niet doen, over mijn lijk. Maar uiteindelijk hebben ze haar toch bewogen deze plaat te doen. En het werd hun doorbraakhit.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Zeeland. En dat is weer iets heel anders, want het is altijd zeer gevarieerd in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Rapper Bas de Meijer uit Soeburg met zijn tweede release onder zijn nieuwe artiest.

Summer Sunshine van The Corrs. Het is deze week precies 50 jaar geleden dat ABBA heeft opgetreden voor de Zweedse koninklijke familie. En dat was in 1976. Dat was vanwege de bruiloft van koning Gustav en zijn bruid Sylvia. En ABBA zong die avond Dancing Queen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. Vlissingen grijpt in om de groei van fastfoodzaken en grote restaurants aan de rand van de stad af te remmen. De gemeente wil meer luxere horeca. Dat staat in de nieuwe horecanota van de gemeente. Maar of de gemeente moet bepalen wat voor soort horeca er in de stad komt, daar is kritiek op. Ook van Koen van Dalen van de lokale partij Vlissingen.
2: Maar laten we wel goed in de gaten houden dat we Vlissingen zijn en Vlissingen zijn. Hè? Ja. We zijn geen Middelburg, we zijn geen Goes, wij zijn gewoon Vlissingers. En daar is alles, moet daar voorradig zijn, dus ook hoogwaardig. Maar je moet ook lekker de frietkraam binnen kunnen stappen.
1: Verkeersregelaars blijven nog tot zeker maandag op de N290 bij Terholen staan. Na het dodelijke ongeluk vorige week donderdag staan verkeersregelaars op die plek, zodat mensen op een veilige manier bloemen en knuffels neer kunnen leggen. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen van groep 8 en de directeur van basisschool De Baranda uit Axel om het leven. Een man van 30 uit Wemeldingen is veroordeeld tot 8 maanden cel voor een poging tot zware mishandeling op een van zijn buren. De twee hadden lange tijd ruzie. In december liep het uit de hand. De man pakte een mes toen zijn buurman steentjes zou hebben gegooid naar zijn zoon. Hij stak de buurman in zijn buik. Het letsel viel uiteindelijk mee. De ANWB zet extra wegenwachten in vanwege de hoge temperaturen dit weekend. Verwacht wordt dat er meer automobilisten met pech langs de weg komen te staan, doordat auto's lang in de zon staan, te weinig koelvloeistof hebben of omdat de motor oververhit is. In het hele land geldt het hitteprotocol van de Rijkswaterstaat. Pechgevallen moeten meteen van de snelweg worden gehaald om mensen uit de hitte te houden. Het weer in Zeeland, veel zon en temperaturen tussen de 31 en 34 graden. In de loop van de middag en avond neemt de kans op onweersbuien toe. Al is het nog wel onzeker wanneer en waar precies die buien ontstaan. Als het tot buien komt, zijn ze stevig, met onweer dus, hagel en veel regen. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Band. Schreef het voor haar dochter, pasgeboren dochter, Millie. Het was Baby Baby. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Jij houdt altijd de culturele evenementen en activiteiten.

Teddy Swims, vanavond om 7:15 op een van de podia van Pinkpop met Mr. Know-It-All. Hoorde je hem in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Na 4:00 straks, Zeeland komt thuis, ook op deze vrijdag met het laatste Zeeuwse nieuws. En omdat het vrijdag is, kun je vanaf 5:30 bellen voor jouw onderwerp in Zegt U Maar. Je mag het dus zelf uitkiezen. Doe dat vooral 0118 45 9. Nou, verder in die uitzending de weerberichten, een belletje met een ziel in het buitenland. En uiteraard ook een belletje met de ziel van de dag.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor 179 euro.
2: Voordeelhaartjes.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
11: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden en 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland verkeersinformatie, meldingen van de ANWB. Het is druk al in onze regio op de wegen. Op de A4 tussen de Belgische grens en Hogerheide. 10 minuten vertraging, daar staat 6 kilometer file. Op de A29 in de richting van Berg op Zoom tussen Barendrecht en Numansdorp een kwartier vertraging, 4 kilometer file. Op de Deltaweg staat file tussen Goesdepoel en de afrit Kortgene, 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En tot besluit op de N57. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis heb je in de richting van Zeeland 6 kilometer file. 10 minuten extra reistijd.
12: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
17: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Hey, ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent, die zijn lekker.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
14: Zeeland. Over een uur dan komen de details vanuit het kabinet over waarom er in Borselen geen kerncentrale komt en in Terneuzen misschien wel. Zometeen alvast wat reacties vanuit Borselen. Het is bijna 4:06 en dit heb ik verder voor je in dit half uur. De Israëlische regering wil de dood van 4 militairen met veel geweld gaan vergelden, blijkt uit reacties van enkele ministers. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 1:10 de laatste ontwikkelingen in het weer. Wanneer kunnen we die onweersbuien verwachten? Mogelijk ook die hagelstenen. Stefan van der Grijze praat ons bij. Wil jij reageren op deze uitzending of heb je een vraag aan Stefan? Stuur dan even een appje naar 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Alex Warren en Fever Dream. Zometeen om 5 uur wordt het officieel bekendgemaakt. Borselen en ook andere plekken in het Sloegebied zijn dan toch echt afgevallen voor de komst van nieuwe kerncentrales. De actiegroep Borselen tot de Kern heeft zich jarenlang verzet tegen de komst van die centrales. En verslaggever Laurent Jumelet sprak met lid van de groep Marcel van der Bocht op de plek waar het zomaar had kunnen gebeuren.
1: Ja, ik ben inmiddels bijna 75. Toen ik een kleine jongen was, was dit nog een enorm uitgestrekt natuurgebied. Die industrie bestond nog niet. En ik ben absoluut niet tegen industrie, want die is ook noodzakelijk geweest en die heeft ook een stukje welvaart gebracht. Maar het gevoel is wel dubbel. Hoeveel meer moeten we nog gaan opofferen om steeds maar die groei en die groei en die groei daarmee door te gaan?
2: 1 kerncentrale staat hier natuurlijk al in Borselen, maar er komt geen tweede. Wat vindt u daarvan?
1: Wij zijn als groep Borselen tot de Kern daar eigenlijk wel blij mee. Je zou de vlag kunnen uithangen, maar het is ook weer een dubbel gevoel. Want de vlag gaat ook weer half stok. Want we staan hier aan de rand van de Westerschelde en als je precies naar de overkant kijkt, nog geen 5 kilometer verder, zou er 1 of 2 daar kunnen komen.
2: Wat zijn jullie bezwaren tegen de kerncentrale?
1: Wij genieten hier van een kleinschalig schilderachtig polderlandschap met schitterende dorpjes. Hier een paar kilometer verder ligt dorpje Borselen, Nissen. Maar ook geweldige landschappelijke waarden. En als je dus Zeeland binnenkomt, dan zie je nu hoogstens nog die torens, weet je wel, voor die windparken die gebouwd worden, maar tijdelijk. Maar als het allemaal doorgaat en bij Paulinapolder gaan ze die enorme koeltorens bouwen op een terp van 10 meter, wordt dat het beeld van de toeristen of van anderen die naar dit prachtige Zeeland komen. Je verpest in 1 keer voor tientallen, misschien wel 100 jaren, een beeld wat absoluut niet past bij de schaal van deze provincie. Dus dat maakt me heel droevig.
2: Rudy, inwoner van Borselen. Nieuws over de kerncentrales. Hoe heeft u dat gevolgd?
3: Heel eerlijk gezegd, niet. Nee, is alleen op de achtergrond hou ik dat een beetje bij. Maar daar houdt het gewoon mee op. Waar zou ik me druk over maken?
2: Dus de kerncentrale komt hier nu niet meer, maar voor u maakt dat dus eigenlijk niet uit?
3: Nee, voor mij maakt het niet uit. Ik weet, er is ruimte zat.
2: Hoe heeft u dat een beetje gevolgd?
4: Aan één kant ben ik blij. Aan de andere kant, ja, ze moet natuurlijk wel ergens komen. Maar ik vind eigenlijk dat we hier al genoeg hebben. Aan één kant natuurlijk voor voorzieningen. Als je natuurlijk zegt voor het ziekenhuis. De winkels hier op de dorpjes zouden misschien wel op vooruit gaan. Maar ja, we hebben toch niks. We moeten toch allemaal naar de stad toe. Dus dan zijn we toch gewend wat dat betreft.
2: Was dit nieuws van of de kerncentrales wel of niet kwamen, was dat ook iets wat u heel erg volgde?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik kan wel de krant lezen. Probeer ik heel goed te lezen. Dus ik volg het wel, ja. Maar echt protesteren of zeggen, ja, dat doen we eigenlijk niet aan, denk ik, ja.
0: Nee, juist in Borselen waren ze natuurlijk net een beetje gewend aan het idee dat het allemaal ging gebeuren mogelijk daar. Maar goed, dat is dus niet het geval. De officiële kamerstukken die worden bekendgemaakt om 5 uur. Dus dan weten we ook de precieze details allemaal verder. Tot die tijd natuurlijk veel nieuws, ander nieuws en ook muziek. Dit is Niall Horan.

0: Niall Horan en de Dinner Party. Het is bijna 4:15. De weersverwachting krijgen we van Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat is de laatste stand van zaken?
1: Nou, dat het warm en broeierig is deze middag. In Westdorp liep de temperatuur zojuist op naar 32,8 graden. Een nieuw datumrecord. Maar toenemende bewolking gaat daar een verdere stijging tegen tot nu toe. Al kan het de komende uren zeker nog wel iets oplopen. Ja, en we zien momenteel wat onweer ontstaan boven Frankrijk. En het is natuurlijk de grote vraag of we daar vanavond mee te maken krijgen. En zelfs nu nog zijn er verschillen tussen de weermodellen onderling, waarbij ongeveer de helft een aantal zware buien laat overtrekken vanavond. En de andere helft die wil daar niets van weten en laat het soms gewoon zelfs droog blijven vanavond. Nou, hou de berichtgeving en de buienradar gewoon goed in de gaten. Wij noemen dat nowcasting en zullen de ontwikkelingen goed in de gaten houden de komende uren. Want de ingrediënten voor een zwaar onweer, ja, die zijn zeker aanwezig vanavond.
0: Ja, Stefan, er is ook een vraag over binnengekomen van Janneke uit Zierikzee. Ja. Zij zit in de organisatie van de avondvierdaagse. Ja, zij wil natuurlijk weten wat ze vanavond kan verwachten. Moeten ze überhaupt op pad gaan? Valt daar al iets over te zeggen?
1: Nou ja, zoals ik al zei, ik heb vandaag die vraag meerdere keren gekregen. En, ja, en ook wij als meteorologen weten het op dit moment niet. Want ja, wat ik al zei, de weermodellen weten het zelf ook nog niet. Ze zijn het er nog steeds niet over eens. We zien wel wat onweer ontstaan, maar of dat dan langs Zeeland trekt of precies over Zeeland komt, dat zal eigenlijk pas, ja, precies ongeveer kort van tevoren planbaar zijn. Dus ja, we moeten dat gewoon eventjes goed in de gaten houden. Ook voor de mensen die vanavond nog op pad gaan, ja, houden buienradar zeker in de gaten. Nou, vanavond dus toch kans op een stevig onweer. We noemen het dus zeker wel. In de loop van de nacht wordt het sowieso droog. Minimumtemperatuur 18 of 19 graden. Ja, en morgen dan blijft het sowieso de hele dag droog. Flink wat zon. Hebben we te maken met een matige westenwind. En die zorgt voor morgenmiddag voor een stuk aangenamere temperaturen. 24 of 25 graden op het strand. Tot zo'n 27 of 28 graden dieper Zeeland in. Nou, zondag ook geregeld zon. Er bestaat er wel weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt flink warm. 29 of lokaal 30 graden. Nou, zijn we er daarna dan vanaf? Ik denk het niet, want op maandag en dinsdag is er vrij veel zon. Blijft het waarschijnlijk overal droog en lopen de temperaturen opnieuw op tot tropische waarden rond of boven de 30 graden.
0: En is er ook dan weer kans op onweersbuien of niet per se?
1: Nee, alleen zondag lijkt er nu wel kans op een regen- of onweersbui. Maar maandag en dinsdag die lijken weer droog te zijn.
0: Helder. Stefan, dankjewel. Naar de situatie op de weg dan. Er staat een file op de Deltaweg tussen Goesterpoel en de afrit Wolfarsdijk. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. Op de N57 heb je file in de richting van Zeeland tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 6 kilometer file, 6 minuten vertraging. Dan op de A29 tussen knooppunt Vaanplein en de afrit Oud-Beijerland in de richting van Bergen op Zoom. Dus 4 kilometer file, 10 minuten extra oponthoud. En dat geldt ook voor de A4 in de richting van Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoog. Rijden, want daar staat 7 kilometer file.
2: Ook in het weekend de lekkerste muziek en

0: Skyward van Davina Michel. Het is bijna 8 minuten voor 4:30. Een oranje tompoes ga je natuurlijk als supporter van Marokko niet eten. Dus wat haal je dan bij de Marokkaanse bakker? Nou, dat hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws van vandaag. De KNVB waarschuwt oranje fans voor extreme hitte en hoge luchtvochtigheid. Niet als ze hier gaan kijken, maar in Houston, waar het Nederlands elftal zo morgen de tweede groepswedstrijd gaat spelen tegen Zweden. Het advies is om 1 liter water per uur te drinken, de schaduw op te zoeken of een koele plek, en ook je goed in te smeren met zonnebrand. En als je je niet goed voelt, moet je meteen een medewerker, een hulpverlener of een steward aanspreken. Volgens meteorologen wordt het de komende dagen 34 graden in Houston, waar het ook vochtig is, en daarom ligt de gevoelstemperatuur dan natuurlijk nog hoger. De Israëlische regering wil de dood van 4 militairen met veel geweld gaan vergelden. Blijkt uit reacties van enkele ministers. De Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Je hoort correspondent Daisy Moore.
1: Israël heeft vanochtend gesproken over het openen van de poorten van de hel hier in Libanon. Na de bekendmaking van de dood van 4 Israëlische soldaten in het zuiden van het land hier. Heel Libanon moet branden, heeft de Israëlische minister Ben-Gvir laten weten op sociale media.
0: De aankondiging van nieuwe aanvallen zal tegen het zere been zijn van de Verenigde Staten. Want onderdeel van de afspraken met Iran is dat het geweld in Libanon juist moet stoppen. Daarover zou een staakt het vuren juist zijn afgesproken. Ruim 1750 mensen in Nederland maakten vorig jaar een einde aan hun leven. Dat is het laagste aantal in zo'n 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal zelfdodingen bij mannen is meer dan 2 keer zo hoog als bij vrouwen. En bij 50'ers en 60'ers komen zelfdodingen het vaakst voor. De suïcidecijfers zijn dan dus laag, maar het gaat nog altijd om 5 mensen per dag die een einde aan hun leven maken. Hulplijn 113 zegt dat erover praten echt helpt.
2: Het delen met iemand is superbelangrijk. En ook, weet je, dus als naaste, als je je zorgen maakt om iemand ernaar vragen, is superbelangrijk. En echt gewoon ook vragen van, maar denk je dan ook wel eens aan de dood? Dat kan echt mensen verder helpen.
0: 113 is altijd bereikbaar voor wie worstelt met dit soort gedachten of wie zich zorgen maakt over iemand anders. Online via 113.nl en bellen naar 113 kan ook. Marokko speelt om middernacht tegen Schotland op het WK voetbal. En daar wil je dan natuurlijk iets lekkers bij eten. Misschien wel helemaal omdat het zo laat is. Zoetigheden, die kun je bijvoorbeeld halen bij de Marokkaanse bakker in Rotterdam.
3: Klein mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop. Met een kiwi en aardbei. Dit zijn de frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en aardbei en een Marokkaanse vlagje erop. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen, of vannacht.
0: Ja, de bakkerij support trouwens ook wel andere teams hoor, want een oranje tompoes hebben ze er ook.

0: Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 4:15, de Zeeuwse Top 40.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
4: Juichen ze op Bonaire eigenlijk een beetje voor Curaçao? Dat gaan we zo meteen eens vragen aan de Zeeuwse Marilijne Kats, die daar al een tijdje woont. Je hoort het zo meteen na het Zeeuwse nieuws. Stefan Dano, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De gemeente Vlissingen wil de komende jaren een breder aanbod als het gaat om horeca. Zo moeten er meer luxere zaken komen, is te lezen in de horecanota van de gemeente. Raadslid Koen van Dalen van de lokale partij Vlissingen vraagt zich af of de gemeente wel moet bepalen wat voor soort horeca in de stad komt.
6: Maar laten we wel goed in de gaten houden dat we Vlissingers zijn en Vlissingen zijn. Hè? Ja. We zijn geen Middelburg, we zijn geen Goes, wij zijn gewoon Vlissingers. En daar is alles moet daar voorradig zijn, dus ook hoogwaardig. Maar je moet ook lekker de frietkraam binnen kunnen stappen.
5: De ANWB zet extra wegenwachten in vanwege de hoge temperaturen dit weekend. Verwacht wordt dat er meer automobilisten met pech langs de weg komen te staan. Doordat auto's lang in de zon staan, te weinig koelvloeistof hebben of omdat de motor oververhit is. In het hele land geldt het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Pechgevallen moeten meteen van de snelweg worden gehaald om mensen uit de hitte te houden. Een man van 30 uit Wemeldingen is veroordeeld tot 8 maanden cel voor een poging tot zware mishandeling op een van zijn buren. De twee hadden lange tijd ruzie en in december liep het uit de hand. De man pakte een mes toen zijn buurman steentjes zou hebben gegooid naar zijn zoon. Hij stak de buurman in zijn buik. Het letsel viel uiteindelijk mee. Junior van Beveren blijft nog een jaar bij Hoek. De middenvelder uit Nieuwnamen kwam afgelopen winter bij de voetbalclub en had een contract tot eind juni, maar ligt nu tot 2027 vast. Van Beveren werd in maart transfervrij vastgelegd. Hij vertrok toen bij de beloften van Standaard Luik. Ook het contract met aanvaller Kevin Hebbelink is verlengd. De Belgische vleugelspeler ligt nu tot 2028 vast. Het weer in Zeeland volop zon en tropische temperaturen tussen 31 en 34 graden. De kans op een zware regen- of onweersbui neemt vanuit het zuiden toe. Al is nog onzeker waar en wanneer de buien precies ontstaan. Als het tot buien komt, zijn ze stevig. Met dus onweer, hagel en veel regen. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Verkeersinformatie dan met een melding van de veiligheidsregio op de Deltaweg. De weg van Zierikzee naar de Zeelandbrug, ook wel de weg naar de Val genoemd. Daar is een aanrijding gebeurd tussen 2 auto's. De brandweer is daar ter plaatse, want er zou een persoon bekneld zitten in een van de auto's die moet bevrijd worden. Dat zorgt voor hinder op de weg uiteraard. Dan verder meldt de ANWB nog een file op de N57. Dus de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. Daar heb je 10 minuten vertraging. Daar staat 6 kilometer file.
7: Goedemiddag.

0: mag zijn.
1: Onze eigen Emma heeft er zijn levenslang. Het is 6:05. Geen treinen vanaf dit weekend voor 9 dagen lang in een groot deel van Zeeland. Zometeen, even voor 5:00, hoor je alle details van ProRail. Daarvoor naar de Brouwersdam, waar het strand wegspoelt. Maar eerst gaan we naar Bonaire. Naar onze Zeeuwse Marilijne Kat. Goedemiddag, zeg. Duurt maar.
2: Goedemiddag.
1: Hallo. Zeg, dat is even geleden, zeg. Wij spraken elkaar voor het laatste, als ik mijn WhatsApp mocht geloven, in 2020. In die tussentijd ongetwijfeld heel veel gebeurd. Maar op dit moment natuurlijk even aardig om het over het voetbal te hebben. Want Bonaire natuurlijk niet aanwezig, maar buurland Curaçao wel. Betekent dat dan dat er gejuicht wordt voor de buren?
2: Absoluut, ja.
1: En hoe uitziet dat?
2: Ik was een paar weken geleden een weekend op Curaçao. En daar werd alles helemaal... winkels in het blauw geschilderd, lamp, alles blauw, de hele stad blauw. Echt fantastisch. Dus ik kwam al terug met, oh, wat is dit leuk. En eigenlijk is het de laatste weken op Bonaire ook steeds gekker geworden. En iedereen die draagt Curaçao-shirts hier. En mensen die nooit naar voetbal keken, die zijn ineens helemaal into de voetbal. En dat is zo'n leuke sfeer. Dat is echt fantastisch.
1: Wat bijzonder. En normaal gesproken, hoe is de onderlinge verhouding tussen Bonaire en Curaçao?
2: Ja, volgens mij prima.
1: Maar is het een beetje een soort Nederland-België?
2: Ik denk eigenlijk wel nog wat hechter. Want de meeste mensen hebben wel familie daar wonen. Komen er regelmatig. Dus ja, het is eigenlijk gewoon altijd een heel vriendschappelijk band.
1: Ja, wat leuk. Is er dan ook ergens nog tussen al dat blauw een oranje vlaggetje te zien?
2: Zeker, ja, ook. Wat ik altijd heel erg leuk vind met dit soort toernooien op Bonaire is, er wonen natuurlijk zoveel verschillende nationaliteiten hier. Mm. Dat je eigenlijk voor elke wedstrijd die er is, is er wel een groep fans te vinden.
1: Wat grappig.
2: Maar vooral heel veel, nu natuurlijk heel veel blauw en ook altijd heel veel oranje. Op de een of andere manier zijn ze ook altijd heel erg voor Brazilië hier.
1: Oh?
2: Ja, waar dat precies vandaan komt weet ik niet. Maar zeg maar de ene helft is voor Nederland en de andere helft is voor Brazilië wel zo ongeveer. Nu is echt alles blauw-geel. En wat ik heel erg leuk vond, ik heb gekeken bij een strandtent afgelopen zondag. Mm-hmm. En... Zodra de televisie aanging en ze de supporters van Curaçao in het stadion zagen, ging iedereen al helemaal uit zijn dak. Toen de spelers het veld opkwamen al helemaal. Dat ene doelpunt. Ik heb geloof ik zelf ook nog nooit zo hard gegild als toen.
1: Oh, wat grappig.
2: En het was echt heel leuk. Maar daarna, ook na de wedstrijd, bedoel, 7-1 is best dik verliezen natuurlijk. Ja. Maar... iedereen was aan het klappen en aan het juichen. En iedereen zegt ook, we hebben al gewonnen. We hebben al gewonnen omdat we mee mogen doen. En dat maakt het gewoon ontzettend mooi. Ja,
1: ja, wat leuk zeg.
2: Echt heel leuk.
1: Ja, en eigenlijk doet het resultaat er op geen enkele manier nog toe?
2: Iedereen hoopt natuurlijk wel op een... op ergens of nog een paar doelpunten of toch misschien een verrassing door een wedstrijd te winnen. Want dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Ja. Maar iedereen is gewoon al helemaal blij dat ze überhaupt meedoen. En je ziet het ook echt overal. De kinderen op de scholen zijn in het blauw-geel gekleed. Het is echt één groot feest.
1: Nou, wat leuk zeg. Wat leuk.
2: Ja.
1: En jij dus ook. Was jij al een fanatiek voetbalkijker of is dat dan hier ook een beetje doorgekomen?
2: Nou, toen ik nog in Nederland woonde was ik echt een fanatiek voetbalkijker. En... ging ik ook vaak naar voetbalwedstrijden. En dat is hier eigenlijk wel wat minder geworden. Nu gaat er gewoon helemaal in mee eigenlijk.
1: Ja.
2: Of je wil of niet.
1: Wat grappig. Alleen de wedstrijden van Curaçao of ook die van het Nederlands elftal?
2: Ja, allebei. Ja, toevallig spelen ze ook steeds op dezelfde dag.
1: Oh ja, dat scheelt dan.
2: Dus ja, tuurlijk kijken we ook Nederlands elftal.
1: En
2: ja.
1: dan heb jij ook je in het blauw gehuld of in het oranje?
2: Ik heb me, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb me zeker in het blauw gehuld.
1: Jawel, dat mag toch? Zeker, ja hoor.
2: Nee, zeker, ja.
1: Er zit een oranje hart toch ergens onder. Ach.
2: Ja, zeker wel.
1: Nou dan.
2: Dat is, ja.
1: Mooi. Nou, laten we dan hopen dat dit feest ook op Bonaire nog lang mag duren eigenlijk.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar laten we een beetje realistisch blijven.
1: Ja, dat is ook weer zo.
2: Ja.
1: Nou, Marilijne, dankjewel dat je ons even een inkijkje wilde geven hoe het daar op het eiland eraan toe gaat. Juichen ze daar de komende wedstrijden, wat ja. De uitslag ook is. Doe iedereen de hartelijke groeten.
2: Ja,
1: en tot spreeks. Maar
2: realistisch blijven.
1: Ja, dat is ook weer zo.
2: Ja.
1: Nou, Marilijne, dankjewel dat je ons even een inkijkje wilde geven hoe het daar op het eiland eraan toe gaat. Juichen ze

Bridge to Your Heart van Wax. Naar de situatie op de weg dan even, want de Deltaweg is in beide richtingen afgesloten tussen Zierikzee en de Zeelandbrug, de weg naar de Val. Vanwege een ongeluk dat daar gebeurd is, en de hulpdiensten hebben de ruimte nodig om hun werk daar te doen. Er zit een persoon bekneld in een auto die bevrijd moet worden. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Zorgt ook inmiddels voor een flinke file. De ANWB meldt in ieder geval de file tussen Colijnsplaat en Zierikzee. Van een ruim half uur, 6 kilometer file daar. Een file de andere kant op heeft de ANWB geen informatie over. Maar ongetwijfeld vermoed ik dat je daar ook even vast staat. Op de N57 verder nog een file in de richting van Zeeland. Dus de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. Daar heb je 10 minuten vertraging. Daar staat 9 kilometer file. En op de A29. Bij Rotterdam. In de richting van Bergen op Zoom heb je bij Barendrecht rekening te houden met werkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Ook daar heb je 5 minuten extra reistijd.

0: in dat bijna onbegonnen werk is om dat iedere keer weer op te spuiten. Er moet iets anders gebeuren, maar wat? De omliggende gemeenten, ondernemers en ook natuurorganisaties zijn aan het werk aan duurzame, natuurvriendelijke oplossingen. Maar ze vinden dat er landelijk meer aandacht voor moet komen. Verslaggever Erik Holm ging kijken bij de Brouwersdam, samen met wethouder Henk van Putten van Goeree Overflakkee.
1: Wat is nu eigenlijk het probleem? We staan hier op de Brouwersdam, we kijken richting de zee, we zien het strand, we zien de duinen. Maar wat is nu eigenlijk het probleem hier op deze plek?
2: Als we vandaag hier zo staan, dan denk je, ja, wat voor probleem hebben we nu? Een prachtig strand, de zee inderdaad, de zon schijnt, de toeristen komen hier aan. We hebben strandtenten, je kunt hier van allerlei dingen doen. En tegelijkertijd moeten we constateren dat het strand wel iedere keer een stukje kleiner wordt. En dat betekent dat de stranden op de Brouwersdam steeds smaller gaan worden, met alle gevolgen van dien. Dat is eigenlijk voor dit moment het probleem wat we signaleren.
1: Wat is dan specifiek voor hier, op deze situatie, de Brouwersdam, het gevolg, de consequentie?
2: De Brouwersdam is natuurlijk ook aangelegd als deltawerk en daar is als toegift strand opgespoten. En dat strand dat heeft een functie gehad naar de inwoners toe, om te kunnen recreëren, om te verblijven. Maar door de loop der jaren is er een heel toeristische stroom ontstaan, met ook een heel economische impact. En door het verdwijnen van het strand, ja, verdwijnt het niet alleen het recreatieve gedeelte voor ons als inwoners, maar ook de economische impact die is dan heel groot in het verdwijnen van het toerisme, maar ook het aanbod van strandtenten en alle recreatieve ondernemingen die hier op het strand plaatsvinden.
1: Wat doen jullie als gemeente, of waar zijn jullie als gemeente mee bezig om dit tij te keren?
2: Samen met de ondernemers zijn we in contact gekomen met verschillende kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Die zeiden, nou, wij willen wel met jullie meedenken, want we denken dat er andere oplossingen voorhanden zijn om hier het probleem aan te pakken. Zo zijn er allerlei presentaties gegeven over mogelijke oplossingen. En dat heeft er wel toe geleid dat er een coalitie is ontstaan van partijen die zeggen, nou, wij zien hier echt ontzettend veel kansen om aan die Brouwersdam te experimenteren met innovatieve oplossingen. En dat zijn dan niet de harde oplossingen van stort maar betonblokken erin, want ja, dat is dan wel veilig. Nee, juist ook samen met de natuur, dus ecologisch verantwoord, zoeken naar oplossingen. En dat heet dan zo mooi nature-based bouwen aan een toekomstig strand.
1: En dat zou bijvoorbeeld het aanleg kunnen zijn van een natuurlijk rif?
2: Bijvoorbeeld.
1: Die presentaties die zijn achter de rug. Wat is dan nu het vervolgtraject?
2: Ja, we staan hier op de Brouwersdam. En de gemeentegrens loopt tot een stukje in het water. Dus dan denk je, nou, simpel zat. Lokale overheid, Goeree Overflakkee, Schouwen-Duiveland, regel het. Maar ja, zo simpel is het ook niet. Want het water en de zee vallen onder Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf. Dat betekent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dat betekent dat je toch een paar tredes hoger moet om te gaan zoeken naar mogelijkheden en ook toestemming om hier iets te mogen doen met elkaar. Daarom zijn we druk aan het werk om een manifest op te stellen. Dat is zo goed als klaar. Met dat manifest willen we eigenlijk nog een keer benadrukken bij de ministeries. Geef ons de ruimte. Geef ons ook bij voorkeur financiële mogelijkheden om hier te zoeken naar andere oplossingen, zodat het strand weer strand kan zijn.
0: Dat zei de wethouder van de gemeente Goeree Overflakkee, Henk van Putten, tegen collega Erik Holm over het verdwijnen van het strand op de Brouwersdam en dat daar dus wat aan gedaan moet worden.

0: Zucchero en Paul Young, Senza, una donna without a woman. Vanaf morgenavond 10 uur tot maandag 29 juni rijden er geen treinen tussen Goes en Bergen op Zoom vanwege werkzaamheden. Er worden bussen ingezet. Aan de telefoon Friso Schotanus, woordvoerder Brij ProRail. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat is best een moeite, 9 dagen geen treinen. Wat is er precies aan de hand?
1: Ja, wat er nodig is, wat we in deze periode gaan doen, is spoorvernieuwing. We gaan ook werken aan de bovenleidingen. En we pakken tegelijkertijd meerdere overwegen aan op dit traject. Dat werk wordt gebundeld in 1 aangesloten periode. En op die manier willen we de totale overlast eigenlijk zoveel mogelijk beperken.
0: Ja, en dat heeft dan gevolgen voor treinreizigers. Ik neem aan dat ze dus dan met de bus moeten.
1: Ja, ze zullen met de bus moeten. Daarvoor moeten ze even de reisplanner checken. Het is zo dat tussen Bergen op Zoom en Vlissingen rijden er tussen zaterdagavond 10 uur en zondagochtend 7 uur ook even geen treinen. Dat komt omdat de spanning van de bovenleiding wordt afgehaald om het werk veilig te kunnen doen. Maar dat wordt die zondagochtend alweer opgestart. En tussen Bergen op Zoom en Goes, dat betreft dus die hele periode.
0: Ja.
1: En dan doen reizigers er echt even goed verstandig aan even goed te kijken naar de reisplanner.
0: Ja, want dat betekent dus ook een langere reistijd.
1: Ja, dat betekent inderdaad een langere reistijd voor die periode.
0: Ja, en nou heeft het ook gevolgen voor de weg. Dat heeft dan met die overgangen te maken zeker?
1: Ja, dat klopt. Dat zijn meerdere overwegen tussen Bergen op Zoom en Goes. Die zijn tijdelijk afgesloten. Dat is in Bergen op Zoom zelf, in Rilland en Kruiningen. En sommige overwegen daarvan die zijn de hele periode dicht en andere alleen op specifieke momenten. En die omleidingen die worden dan ter plaatse aangegeven met de bekende gele borden.
0: Ja, nou staat er in november ook nog weer een aantal werkzaamheden gepland aan het Zeeuwse spoor. Is het dan zo slecht gesteld met het Zeeuwse spoor?
1: Nee, dat gelukkig niet. Het is inderdaad zo dat in november tussen Middelburg en Vlissingen er onderhoud en spoorvernieuwing plaatsvindt. Ook dit is eigenlijk regulier onderhoud, zoals dat ook in de rest van het jaar plaatsvindt. Dit soort werk met een periode waarin de treinen dan ook niet rijden, die worden heel lang van tevoren gepland. Dat gebeurt zorgvuldig. En het is gelukkig niet zo dat het spoor in Zeeland er slechter aan toe is dan op andere plekken. Want deze zomer hebben we ook op veel plekken om de overlast te vermijden veel werkzaamheden. En dat is gewoon nodig.
0: Ja, en na juni en na november hebben we dan weer een robuust spoor en kunnen we er een tijdje tegen.
1: Ja, absoluut.
0: Friso Schotanus van ProRail, hartelijk dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
12: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
14: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Laatste stand van zaken over de Deltaweg tussen Zierikzee en de Zeelandbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg was dicht in beide richtingen. Is op dit moment, als het goed is, nog net het geval. Maar moet straks wel weer open gaan. Er zat een persoon bekneld in het voertuig. Die is overgedragen aan de ambulance en weggevoerd. En verder moet er nu door de wegbeheerder nog wat opgeruimd worden. Er zijn nog wat bergingswerkzaamheden. Maar verder zal de weg weer open kunnen gaan. Zorgt er wel nog wat voor file in beide richtingen dus. Ter hoogte van het einde van de Zeelandbrug, de weg van de Val. Verder een file op de A4 tussen de Belgische grens en Hogerheide. 5 kilometer file, 6 minuten vertraging gemeld door de ANWB. En 10 minuten vertraging op de N57 in de richting van Zeeland. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. Daar staat 5 kilometer aan file.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
20: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
19: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
24: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
25: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
29: Omroep Zeeland.
16: Ja hoor, het is nu definitief. Geen Borselen, maar mogelijk nog wel Terneuzen als locatie voor de twee kerncentrales, valt te lezen in de kabinetsbrief. Zometeen reacties uit de hele provincie. Het is 5:06. En dit heb ik verder voor je in dit half uur. De gemeente Vlissingen wil ingrijpen om een verdere groei van fastfoodzaken tegen te gaan. En wat ze wel willen, dat hoor je zometeen. En over 10 minuten de laatste ontwikkelingen op het weergebied. Wanneer kunnen we die onweersbuien verwachten? Valt daar al iets met zekerheid over te zeggen? Stefan van der Gijzen praat ons zo meteen bij. Wil jij reageren op deze uitzending? Over een half uurtje kan je je ei kwijt. In zegt u het maar. Als je niet zo lang kan wachten, dan app je nu alvast naar 0118-499999. Goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland. Kom thuis. Terneuzen is als enige Zeeuwse locatie nog in de race om de plek te worden voor de nieuw te bouwen kerncentrales. Maar de concurrentie is stevig, zo valt op te maken uit de Kamerbrieven die zojuist openbaar zijn gemaakt. Sterker nog, daaruit zou voorzichtig kunnen worden opgemaakt dat het kabinet vindt dat de Eemshaven bij Groningen beter geschikt is dan de Paulinapolder bij Terneuzen. Een reactie van provinciebestuurder Johan Alberts.
30: Ik heb inderdaad kennis genomen van die Kamerbrieven. Ik heb hem goed gelezen, goed geanalyseerd. En ik zie ook vooral dat ze Zeeland waarderen om een intensieve kenniscluster op het gebied van nucleaire energie. Ze erkennen dat ze al lang bezig zijn in Zeeland om daar te komen. En misschien komt er uit die brief naar voren dat Eemshaven een geschikte locatie is op het gebied van TenneT. En dat is een technocratische aanwijzing. Maar ik denk dat Zeeland echt nog wel in de race is voor die nucleaire centrales.
31: Wat maakt Terneuzen volgens u sterker dan de Eemshaven in dit dossier?
30: Zeeland is eigenlijk al decennia lang een nucleair cluster. We hebben COVRA, we hebben een EPZ, een huidige kerncentrale in Borselen. En daarnaast hebben we ook onderwijs, dus we hebben kennis, ervaring. En we zijn al sinds 2022 eigenlijk aan zet, toen er werd gezegd, kerncentrales, nieuwe kerncentrales, die moeten naar Zeeland komen. En daarmee zijn we aan de slag gegaan op het gebied voor bedrijfsleven, maar ook inwoners. Dus wij zijn er eigenlijk al vanaf 2022 mee bezig. En dat geeft ons denk ik wel een enorme voorsprong. En wennen we eigenlijk ook een beetje aan het idee dat hier kerncentrales zouden kunnen komen.
31: Maar goed, we hebben geen elektronische snelweg zoals de Eemshaven die heeft. We hebben geen, of we zouden eventueel problemen kunnen hebben met de koeling. En we hebben niet zoveel bedrijven die direct stroom afnemen als in de Eemshaven. Dat zijn toch wel heel belangrijke punten in het voordeel van de Eemshaven.
30: Ja, dat is denk ik de studie vanuit TenneT. Die heb ik ook snel geanalyseerd. En dat is denk ik een fotomoment nu. Dat is een momentopname. Wij zijn zelf ook bezig met een studie van hoeveel energie vraagt eigenlijk het huidige industriecluster, maar ook het industriecluster van de toekomst. En dan zien we daar echt in de kanaalzone een enorme energievraag. Dus ik ben niet bang dat we die energie niet kwijt kunnen. Ik denk dat het ook goed is dat we een goede mix hebben tussen zonne-energie, windenergie en nucleaire energie hoort er ook bij als eigenlijk een basisvoorziening.
31: Als we nu even inzoomen op de Paulinapolder. In de Staten, maar ook in de Tweede Kamer is heel veel weerstand tegen het opofferen van landbouwgrond voor de kerncentrales. Verwacht u dat, stel dat het
3: Paulina Polder wordt dat er nog een interne strijd hier in de Staten losbrandt?
30: Nou, uiteindelijk is de keuze denk ik aan het Rijk. En dat is goed en dat moet ook zorgvuldig gebeuren. Dus in die zin ben ik ook blij met de brief. Ik zie een zorgvuldige afweging en die zal gemaakt moeten worden. En ik denk dat het net zo belangrijk is dat we ook zorgvuldig omgaan met de inwoners, met de bedrijven die straks te maken krijgen met de mogelijke komst van die kerncentrales.
3: Maar nu lijkt er een soort tweestrijd te ontstaan tussen de Eemshaven en ons. Dat wordt dus onderhandelen. Bent u bereid om een aantal voorwaarden in te leveren?
30: Nee, ik denk niet dat er een strijd is tussen de Eemshaven. Ik heb wel contact ook met mijn Groningse collega. En Groningen is heel duidelijk, wij willen wind. En wij hebben andere problemen in Groningen. Dus wat ons betreft kunnen die centrales naar Zeeland toe. Dus Groningen steunt Zeeland en wij zullen Groningen ook steunen. Dus dat is denk ik een belangrijke. Ik denk dat we nog steeds op een hele goede positie hebben. Juist omdat we al sinds 2022 ons voor hebben bereid.
16: Johan Alberts was dat. Nu duidelijk is geworden dat dus er een gereden kans is dat ze hier naartoe komen, rijst natuurlijk ook de vraag hoe statenleden daarover denken. Verslaggever Pim van den Bergen die sprak met statenleden in de pauze tussen twee vergaderingen in en vroeg ze naar hun mening na het nieuws dat Borselen lijkt afgevallen en Terneuzen toch nog een van de twee overgebleven kandidaten is. Allereerst hoor je Hannie Kool, de fractievoorzitter van het CDA.
4: Wij vinden het ten eerste jammer dat Borselen uit beeld verdwenen is. In Borselen was er toch een redelijke mate van draagvlak. Daar zag men ook de ontwikkelingskansen. Daar zag men ook voor de bouw de ontwikkelingskansen met de huisvesting en alles. En vind het jammer dat die zo eigenlijk van tafel is. Wij wisten wel dat daar maar plaats was voor één centrale. Eigenlijk niet twee. Wij zijn er nog niet helemaal van overtuigd dat je die twee naast elkaar zou moeten zetten. Misschien één in Borselen, één in de Paulinerpolder of één in Borselen en één in de Eemshaven zou voor ons ook nog een zeer redelijke optie zijn. Wij moeten nu de gesprekken gewoon met de staatssecretaris aangaan om te kijken hoe hard is dat nou en wat is nou de verdere voorkeurslocatie en hoe kan je het op een goede manier inpassen.
3: Gert Heikoop, staatslid voor jaar 21 in Provinciale Staten. Als je kijkt in die brieven, dan komt de Eemshaven met betere papieren. Ligt daar al een infrastructuur om de stroom weg te laten lopen. Er zijn meer bedrijven dan hier die gelijk de stroom af kunnen nemen. En er is ook geen koelwaterprobleem. Worden we niet eigenlijk door de Eemshaven nu uit de markt geprezen?
5: Nou ja, ik denk dat sommige mensen in Zeeland helemaal niet erg zouden vinden als ze uit de markt geprezen worden. En de punten die u noemt, dat zijn nou precies de grote voordelen die de Eemshaven heeft. Dus ik kan me voorstellen dat Johannes de Bat, die dit dossier trekt, en er natuurlijk al goed in zat voor hij naar Den Haag ging, dat hij zich achter zijn oren zal krabben en ze denken, misschien moeten we ze toch een Eemshaven gaan bouwen.
3: Ines Vlameling, statenlid voor PvdA GroenLinks in Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten, houdt vast aan, de kerncentrales zijn welkom hier. Hoe kijken jullie daarna?
6: Ja, ik vind het merkwaardig dat gedeputeerde Aalders zegt van ja, ze moeten toch alsnog naar Zeeland komen. Dat betekent dus de Paulinapolder. Terwijl die zelf ook heeft voorgesteld, niet zo lang geleden, van laten we zeggen dat landbouwgrond uitgesloten moet worden, hè, van de bouw van kerncentrales. Nou ja, de Paulinapolder is landbouwgrond, dus ik zou wel van de gedeputeerde willen weten hoe die zich dat dan voor zich ziet.
16: Staatssecretaris Johannes de Bat, zijn naam viel net al, heeft nu tijd nodig om uit te maken welke plek het wordt. En voor het einde van het jaar moet dat bekend zijn. Later deze uitzending probeer ik hem natuurlijk ook nog te spreken. Hoe is het toch gebeurd dat Borsel is afgevallen? Dat willen we natuurlijk ook van hem weten. Nu, Dolly Parton.

0: Dolly Parton en Jolene. Het is 16 minuten over 5. Stefan van der Gijzen is er om ons bij te praten over het weer. Stefan, wat is de laatste stand van zaken?
1: We zien momenteel wat onweer ontstaan boven Frankrijk. En het is natuurlijk de grote vraag of we daar vanavond mee te maken krijgen. En zelfs nu nog zijn er verschillen tussen de weermodellen onderling, waarbij ongeveer de helft een aantal zware buien laat overtrekken vanavond. En de andere helft die wil daar niets van weten en laat het soms gewoon zelfs droog blijven vanavond. Nou, hou de berichtgeving en de buienradar gewoon goed in de gaten. Wij noemen dat nowcasting en zullen de ontwikkelingen goed in de gaten houden de komende uren. Want de ingrediënten voor een zwaar onweer, ja, die zijn zeker aanwezig vanavond. Ook voor de mensen die vanavond nog op pad gaan, ja, houden buienradar zeker in de gaten. Nou, vanavond is toch kans op een stevig onweer. We noemen het dus zeker wel. In de loop van de nacht wordt het sowieso droog. Minimumtemperatuur 18 of 19 graden. Ja, en morgen dan blijft het sowieso de hele dag droog. Flink wat zon. Hebben we te maken met een matige westenwind. En die zorgt voor morgenmiddag voor een stuk aangenamere temperaturen. 24 of 25 graden op het strand. Tot zo'n 27 of 28 graden dieper Zeeland in. Nou, zondag ook geregeld zon. Staat er wel weer kans op regen of onweersbui. Het wordt flink warm. 29 of lokaal 30 graden. Nou, zijn we er daarna dan vanaf? Ik denk het niet, want op maandag en dinsdag is er vrij veel zon. Blijft het waarschijnlijk overal droog en lopen de temperaturen opnieuw op tot tropische waarden rond of boven de 30 graden.
0: Stefan van der Gijzen, voor nu dank je wel. De situatie op de weg. Dan de Deltaweg is in beide richtingen afgesloten. De ANWB meldt dat nu ook vanwege onderzoek na een ongeluk dat dus heeft plaatsgevonden. Het gaat om de weg naar de Val. Dat is het stuk tussen Zierikzee en de Zeelandbrug. In beide richtingen dicht, dus je moet omrijden. Houd daar rekening mee, want dat is natuurlijk nogal een stukje dat er omgereden moet worden. Dan nog andere files die de ANWB meldt. Eentje op de A4 tussen de Belgische grens en Hogerheide. 6 kilometer file, 5 minuten vertraging. En op de N57 tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. Daar 10 minuten vertraging, daar staat 5 kilometer file.

0: Vlissingen wil de komende jaren meer inzetten op hoogwaardige horeca. Maar wat betekent dat nou precies? En past een stad die bekend staat om haar boulevard, strand en no-nonsense karakter wel bij zo'n ambitie? Verslaggever Michael Komans die spreekt erover met burgemeester Bas van der Tillaar en vraagt hem allereerst maar eens even wat hij nou toch precies bedoelt met hoogwaardige horeca.
1: Nou, misschien is het nog duidelijker om niet te spreken over hoogwaardig, maar over een breed palet, over een breed aanbod van horeca in de stad. We hebben 118 horecazaken op dit moment in Vlissingen. Dat is een mooi aanbod. En wat wij zeker de komende periode zouden willen proberen met elkaar is om het aanbod verder te verbreden, nieuwe doelgroepen aan te spreken en in die zin samen ook met horecaondernemers te werken aan kwaliteit.
2: Maar is dat niet gewoon aan de ondernemer zelf? Moet die niet gewoon zelf bepalen wat voor soort horecazaak die in de stad brengt?
1: Zeker is dat in eerste instantie aan de horecaondernemers. En zij zijn ook degene die de kennis en kunde meebrengen. Tegelijkertijd, als wij bijvoorbeeld een uitvraag doen voor nieuwe horeca in de machinefabriek, ik noem maar een voorbeeld, dan kunnen we natuurlijk wel degelijk proberen de markt een beetje te verkennen, te kijken samen met ondernemers, wat voor concepten zijn er, kunnen we wat nieuws in de stad brengen. En op die manier ook samen met de horecaondernemers juist die sector en de stad versterken en verbeteren.
2: Maar als je hem wat plat slaat, hè, meer hoogwaardig horeca, minder fastfood, zeg maar. Maar past dat wel bij Vlissingen? Het is wel natuurlijk gewoon een niet hele rijke stad. Sterker nog, het is een arbeidersstad.
1: Nou, de nota zegt ook niet dat er per definitie minder fastfood in de stad moet. Maar als we toch naar nieuwe zaken gaan, kijk dan ook eens naar nieuwe concepten. Dat is wat de nota zegt. En wat we ook al hebben gemerkt, denk aan de discussies rond de komst van McDonald's, et cetera, dat ook onze gemeenteraad daar toch heel kritisch naar kijkt. Wat brengt zo'n fastfoodketen. Wat doet dat met de gezondheid van mensen? Dat is wel degelijk een punt waar we aandacht voor moeten hebben. Daar hebben we dus zaken voor opgenomen. En de nota zegt ook vooral geen perifere vastgoedclusters. Dus met andere woorden, we willen niet aan de randen van de stad grote clusters van fastfoodbedrijven bij elkaar. Daar staat wel vrij duidelijk over in. Dat zoeken we niet.
2: Nee. Dus meer diversiteit, dat is eigenlijk wat u vooral wil, begrijp ik.
1: Dat is een hele goede samenvatting.
0: Nou, een samenvatting in ongeveer 2 woorden dus, in plaats van de 2 minuten dat we naar Bas van der Tillaar hebben geluisterd. De horecanota wordt voor de zomervakantie nogmaals besproken door de gemeenteraad. En dan komt er waarschijnlijk dus veel kritiek op. En dan na de zomer zal die dan definitief worden gemaakt.

0: Het is 6:06 van voorkeurslocatie naar een no-go. Het is de week waarin er een streep ging door het plan om 1 of 2 kerncentrales in Borselen neer te zetten. Voor sommigen een opluchting, voor anderen juist niet. Juist in Terneuzen misschien wel precies het omgekeerde. Want daar lijken ze nu toch ineens een serieuzere kandidaat te zijn. Ten slotte nog maar 1 van de 2 overgebleven opties. Verslaggever Pim van den Bergen. Ja Pim, dit lekte natuurlijk eigenlijk gisteren al een beetje uit.
1: Ja.
0: Maar weten we dan nu ook vandaag waarom de droomlocatie ineens in de prullenbak is verdwenen?
1: Nou ja, er is wel een uitleg aangegeven. Dat sijpelde gisteren ook al door. Bij Borselen is er gewoon te weinig ruimte. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer. Het Termfosterrein heeft weer problemen met, met het koelwater. En zo zijn er een aantal voorwaarden opgesteld. Er moeten dijken verlegd worden, er moeten wegen verlegd worden. Het is echt een logistieke nachtmerrie om dat te doen. Dus daarom is er afscheid van genomen.
0: Ja. En ik denk dan, hoe groot het daar is, hoeveel ruimte je daar hebt, dat wisten we dan toch ook al 10 jaar geleden?
1: Dat zou je inderdaad denken, hè, ja. Maar op een of andere manier gaan we in die maalstroom mee. We hebben wel iemand een paar maanden geleden gehad die met een duimstok daar heeft lopen meten en gezegd, hier past het niet.
0: Nee.
1: Maar dan wordt er geroepen van ja, dat is 1 iemand die hier wat loopt te roepen. En wij gaan gewoon lekker door, vingers in je oren, la la la la la. En dan zien we wel. En komen we er toch weer op aan. Met wel die extra dingen van dat die dijken verlegd moeten worden. Ja. Dat wisten we toen nog niet allemaal.
0: Nee.
1: Maar nu weten we dat dus zeker.
0: Nee, en toch zegt ook dus de fractievoorzitter van het CDA, Nicole Blokland, in een bijzin, we wisten eigenlijk al wel dat er daar te weinig ruimte was voor 2 kerncentrales. Dus het was toch ergens al wel bij iedereen een beetje bekend?
1: Nee, klopt. Ja.
0: Dan dus wel de Paulinapolder nog over als optie. Is iedereen buiten de polder zelf en de omgeving eigenlijk blij met die keus?
1: Nou, dat bleek eigenlijk vanmiddag van niet. Vanmiddag waren een aantal commissievergaderingen in Provinciale Staten. In de pauze leek het een goed idee om eens een aantal mensen te vragen van, wat denken jullie hier nou eigenlijk van? Het grote punt daar is, we hebben een aantal rode lijnen, als het zegt van de provincie, om de centraals wel of niet te laten komen.
0: Koeltorens.
1: Koeltorens, dat is 1 grote rode lijn. Streep in het zand, geen koeltorens, nee. Niet meer hoogspanningslijnen. Denken heel veel mensen er ook over, geen landbouwgrond. Er mag geen landbouwgrond opgeofferd worden om dat te doen.
0: Nee.
1: Nou, ik heb dat kwartje eens even in de Statenleden gegooid en ik hier een kleine bloemlezing van wat ze daarvan dachten.
2: Die Paulinapolder, daar word ik niet vrolijk van. Want we hebben al een polder vernacheld in Zeeuws-Vlaanderen. En wij zijn echt zuinig op wat we hebben in Zeeland. En het staat symbool voor wat we Zeeland zouden kunnen aandoen. Dus die Paulinapolder, daar ben ik geen fan van dat daar kerncentrales komen.
3: Dat is natuurlijk wel een variabel punt. We hebben de beste grond van Nederland. Het is doodzonde om daar iets anders mee te doen dan de landbouw te plegen. Maar ja, dat vond ik ook al toen in 2009 de Hedwiggepolder opgeofferd werd. Dat vind ik nog steeds verschrikkelijk dat gebeurd is. Prachtige polder, 300 hectare vruchtbaar land. En nu is het 1 grote blubberbak.
4: Ik hoop echt dat de minister en ook GS zal luisteren naar de Tenet-reportage of verslag. Want Tenet concludeert dat in Zeeland eigenlijk helemaal geen goed idee is om kerncentrales te bouwen.
5: En dat is natuurlijk als BBB-fractie die zich continu sterk gemaakt heeft voor het behoud van landbouwgrond, erg teleurstellend dat nu toch die Paulinapolder dreigt te worden opgeofferd voor die kerncentrales.
0: Ja, Pim, zomaar wat reacties even. En ik hoor ook inderdaad al iemand nog even het rapport van Tenet noemen. Die dus eigenlijk helemaal objectief natuurlijk en zonder rekening te houden met het gevoel van de samenleving hebben gekeken wat nou goede en minder goede locaties zijn. Ook zij wijzen specifiek naar Groningen.
1: Ja, natuurlijk, want daar ligt al, hoe kan ik het uitleggen, een elektronische snelweg. Daar liggen al kabels die opgewekte stroom in grote hoeveelheden in 1 keer het land in kunnen jagen. Bovendien zijn er ook een aantal van die prachtige datacenters, van die blokhuizen, die enorm veel stroom vreten. Nou ja, als je dicht bij een opwekker zit, dan kost het ook minder verlies om die stroom over te brengen.
0: Want als wij het hier allemaal zouden opwekken, dan moet dat ergens anders naartoe, want we hebben het hier helemaal niet allemaal nodig.
1: Dus moeten er stroomkabels onder de Westerschelde komen. We hebben zelfs nog eens gehad over boven de Westerschelde. Ja. Dat gaat niet door. Deel voor Lente. Maar die kabels liggen er nog niet. Dus Johan Albers heeft vandaar ook een oproep aan de overheid van ja jongens, prima, maar leg dan wel alles aan op jullie kosten. Dus die kaarten van die Eemshaven liggen zo goed op tafel. En daar komt ook nog het koelwater bij. Ze hebben daar geen last van eventueel opwarming van koelwater, waardoor er geen koeltorens waarschijnlijk nodig zijn. Mm. Dus ja, logistiek zie je en technisch zie je dat die Eemshaven gewoon veel betere kaarten in handen heeft dan Terneuzen.
0: Ja, dus dan tot slot nog even voor zover we daar iets over kunnen zeggen. Hoe moeten we dan de kansen van Terneuzen en dus ook de zorgen van Terneuzen eigenlijk nog inschatten?
1: In hoeverre is draagvlak een doorwegende factor? Hè? Volgens het provinciebestuur zijn ze hier welkom, die kerncentrales. Maar moeten ze nou straks van die voorwaarden af gaan knibbelen om ze toch maar hier te krijgen? Of moeten we gewoon nuchter denken van nou, daar bij die arme Groningers, want ja, zo kan ik het ook niet anders zeggen, moeten we dan toch ook nog maar 2 kerncentrales neerzetten? Wij wachten tot die kleine kerncentrales realiteit worden. Die zetten we hier bij Douw, die zetten we hier op Vlissingen Oost neer. En dan hebben we niet 15 tot 20 jaar een bouwplaats. Nee. We houden de toerisme, zeg maar, wat misschien in gevaar kan komen. En we wachten wel tot er een beter alternatief komt. En dan doen we geen kerncentrales. We zullen het horen voor het einde van het jaar.
0: Ja, want we zijn nu van 4 naar 2 gegaan. En voor het einde van het jaar moeten we dan van 2 naar die definitieve locatie.
1: Ja, klopt. Voor het eind van het jaar. Nou, eigenlijk aan het eind van de zomer krijgen we wordt de voorkeurslocatie bekendgemaakt. Dan moet er natuurlijk een hele hoop gepraat worden. Vergunningen of zienswijzes. Wat vinden mensen ervan? En aan het einde moet echt beslist worden, ja of nee.
0: Pim, dankjewel.
6: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
9: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
0: Ja, wat denk je eigenlijk nu dat nieuws toch allemaal vandaag nog maar eens duidelijk hebt gehoord over die kerncentrales? Je kan erover bellen in Zegt U Maar. Dan kan het natuurlijk over iets heel anders ook gaan. Over de kwaliteitshoreca die ze willen in Vlissingen. Af van alle snackbars. Wat vind je daarvan? Allemaal onderwerpen voor zometeen. Eerst naar het Zeeuwse nieuws. Dan krijgen we van Stefan Danen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een ongeluk vanmiddag op de N256 met 2 auto's. De politie heeft het over een ernstige aanrijding. Een van de inzittenden zat bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg naar de Val, dat is de weg tussen Zierikzee en de Zeelandbrug, is in beide richtingen afgesloten. Het kabinet houdt 2 opties over om nieuwe kerncentrales te bouwen. De Paulinapolder in Terneuzen blijft in beeld, net als de Eemshaven in Groningen. En dat betekent dus dat Borselen afvalt. Netbeheerder Tennet zegt dat er beter voor de Eemshaven gekozen kan worden. In Terneuzen zijn meer investeringen aan het stroomnet nodig. Voor provinciebestuurder Johan Alberts is Zeeland juist de logische plek voor centrales.
12: Zeeland is eigenlijk al decennia lang een nucleair cluster. We hebben COVRA, we hebben een EPZ, een huidige kerncentrale in Borselen. En daarnaast hebben we ook onderwijs, dus we hebben kennis, ervaring. En we zijn al sinds 2022 eigenlijk aan zet, toen er werd gezegd, kerncentrales, nieuwe kerncentrales, die moeten naar Zeeland komen.
11: Staatssecretaris Johannes de Bad bevestigt dat er geen keuze is gemaakt. Dat gebeurt naar verwachting eind van dit jaar. Junior van Beveren blijft nog een jaar bij Hoek. De middenvelder uit de Nieuwname kwam afgelopen winter bij de voetbalclub en had een contract tot eind juni, maar ligt nu tot 2027 vast. Van Beveren werd in maart transfervrij vastgelegd. Hij vertrok toen bij de belofte van Standard Luik. Ook het contract met aanvaller Kevin Hebbelink is verlengd. De Belgische vleugelspeler ligt nu tot 2028 vast. Het weer in Zeeland volop zon en tropische temperaturen tussen 31 en 34 graden. De kans op een zware regen- of onweersbui neemt vanuit het zuiden toe. Al is nog onzeker waar en wanneer precies die buien ontstaan. Als het tot buien komt, zijn ze stevig met onweer dus, hagel en veel regen. Morgen droog en veel zon en met 24 tot 28 graden minder warm. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Verkeersinformatie dan met meldingen van de ANWB. Te beginnen natuurlijk bij de Deltaweg. Want tussen Zierikzee en de Zeelandbrug, de weg naar de Val, is de weg in beide richtingen afgesloten. In verband met een ongeluk dat eerder vanmiddag plaatsvond. Je moet omrijden. En op een van de omleidingsroutes, dat is natuurlijk over de Kering, staat ook meteen een korte file. Tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland heb je te maken met 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. Dus sowieso rekening houden met flink wat hinder op dit moment op de weg.
13: Megabed heet niet voor niets.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
4: Omroep Zeeland.
6: 5:05 op vrijdag 19 juni. Een warme avond ligt er voor ons, met de kans dus op hagel- en onweersbuien. Mocht je ze aanzien komen of over je heen hebben, laat het even weten, want de weermannen vinden het moeilijk om precies te kunnen voorspellen waar en wanneer ze opduiken. Verder is het vrijdag, dat wil zeggen dat we gaan apenkooien. Jij bepaalt waarover we gaan hebben vandaag. En tot even voor 6:00 mag je dus bellen over wat jij maar wil bespreken. Kan iets te maken hebben met het nieuws over de nieuwe horecavisie in Vlissingen bijvoorbeeld. Dat het allemaal wat hoogwaardiger moet en minder grote clusters aan snackgelegenheden, zoals de burgemeester het ongeveer noemde, geloof ik. Dat kan. Het kan natuurlijk ook gaan over de kerncentrales en waar ze moeten komen. Nou, heel interessant om op die manier over het nieuws te hebben met elkaar. Kan natuurlijk een positieve bijdrage zijn over iets leuks dat je gaat meemaken. Dit weekend even mopperen over iets mag natuurlijk ook. Als we het met z'n allen ook vandaag weer een beetje betamelijk houden. We gaan naar de eerste beller toe en die komt uit Aardenburg. Dat is Albert Halle. Goedemiddag, zegt u het maar.
7: Goedemiddag, met Albert Halle. Ik ben nog steeds op zoek naar de rechtmatige eigenaar van een fietsreparatiebandenset.
6: Oh jee.
7: Die is nog steeds niet gemeld, die rechtmatige eigenaar.
6: Nee. Is hij bij u verloren of wat is het verhaal?
7: Nee, die is zondag 14 juni. Is die in de berm gegooid te Sint-Kruis, bij de 120 kilometer van de Ride of the Roses.
6: Mm.
7: Ja. Die setje was waarschijnlijk te zwaar voor de zak van het shirtje.
6: Mm.
7: Dus de eigenaar heeft hem weggegooid.
6: Ah, oh jee. Misschien ook gewoon verloren, of denkt u dat niet?
7: Nee. Die is gewoon echt weggegooid, want ik heb het zelf gezien. Dus. Ah. Ik stond er als verkeersregelaar.
6: Nou, dat is toch ook best maf wel dat je dat dan doet?
7: Ja, dat begreep ik dus ook niet.
6: Nee.
7: Het is daarom, ik ben dus op zoek, omdat die dus verpakt zit, op een heel speciale manier.
6: Mm.
7: Alleen de eigenaar, die weet hoe zijn bandenset eruit ziet.
6: Ja, misschien is ook wel een beetje.
7: Hoe die verpakt is.
6: Ook een beetje schaamte bij diegene dat u dat misschien gezien heeft en durft hij niet meer.
7: Maar er zit een hele set complete sleuteltjes in. Speciale sleuteltjes.
6: Ja.
7: Dus ik neem aan dat je dat toch zomaar niet weggooit.
6: Nee, dat denk ik ook. Nou, mensen kunnen contact met ons opnemen als ze inderdaad de eigenaar zijn van dat speciale fietsbandenreparatiesetje.
7: Ik laat mijn telefoonnummer bij jullie achter.
6: Nou, dat is heel fijn. Dank u wel.
7: Ja, graag gedaan.
6: Een goedenavond.
7: Goed weekend.
6: Hetzelfde. Dag. En dan het belletje waarvan je wist dat het zou komen, van Lia Heijboer. Goedemiddag, zegt u maar.
8: Ja, het wordt haast vervelend, hè?
6: Oh, helemaal niet. Het is altijd leuk om je op te verheugen.
8: Goed zo. Nou, goedemiddag luisteraars op deze tropische dag. U bent van harte welkom op het 8e concert in de Mannheimsein, aanstaande zondag 21 juni. U kunt ons vinden aan de Zusterstraat, naast Hotel Rijks, in het centrum van Goes. Het concert start om 12 uur en is uiteraard gratis. Het belooft een prachtige zonnige dag te worden, wat past bij het soort muziek wat Eufonia uit Goes voor u gaat spelen. Gevarieerd programma van Spaans en Latijns-Amerikaanse muziek. Komt u ook luisteren op deze mooie midzomermiddag? We zien u graag. Tot zondag.
6: Nou, hartelijk dank weer voor de aankondiging. En misschien dat mensen ook maar een waaier mee moeten nemen om zichzelf een beetje koel te wapperen.
8: Ja, het zou een goed idee zijn. We hebben wel parasols, maar het is of te koud daar of te warm. Ja, je weet het, hè? We wonen in Nederland.
6: Dus ach ja.
8: Alles kan.
6: Precies. En een beetje mopperen is ons niet vreemd.
8: Zo is dat.
6: Lia, dankjewel voor nu en tot de volgende keer weer.
8: Ja, wel graag gedaan. Fijn weekend.
6: Hetzelfde. Dag.
8: Dag.
6: Naar Terneuzen, naar Anton de Bruin. Goedemiddag, zegt u het maar.
9: Goedemiddag. Ja, over de kerncentrales.
6: Vertel.
9: Gistermiddag was het schitterend weer. Iedereen met zijn airco. Hè? En er was zon en wind. Mm-hmm. En toen die gistermiddag wegviel, de zon en de wind, toen ging de elektriciteitsprijs van 13 euro naar 520 euro.
6: Zo.
9: De meeste mensen hebben dat waarschijnlijk niet gezien.
6: Nee.
9: Behalve in Frankrijk. En iedereen wil de stroom uit Frankrijk hebben natuurlijk. Maar ja, die gingen ook een beetje meer vragen, logisch. Mm. En daar draait 80% op kernenergie.
6: Ja.
9: Nou zegt mijn buikgevoel dat die kerncentrales wel aan de Paulinapolder zullen komen. Maar goed, dat is alleen maar mijn buikgevoel. Hè.
6: En eigenlijk probeert u dan ook een beetje te zeggen, denk ik, van ja, we hebben het nou eenmaal nodig om te zorgen dat we niet ons helemaal gek moeten betalen aan de stroomprijs.
9: De vraag is niet meer of je gek moet betalen. Wie kan er nou, als we geen wind en zon hebben, 500 euro per kilowatt?
6: Ja.
9: Allee, wie kan dat gaan betalen dat normaal 13 euro is? Ik bedoel, die discussie hoeven we toch niet te voeren?
6: Nee, precies. Dus het is kiezen of delen.
9: We zullen iets anders moeten verzinnen als alleen maar zon en windenergie.
6: Ja, en u komt uit Terneuzen. Zegt u dan ook, nou, hier in de achtertuin is inderdaad in de Paulinapolder nog wel plek?
9: Dat is plek zat.
6: Ja, dat moet gewoon kunnen.
9: Ik ben al langs heel veel kerncentrales gevaren. Mm-hmm. En ik zei in Frankrijk hebben we weer 80% van de energie komt daaruit.
6: Ja.
9: En zoals je weet, ik heb al eens meer gebeld. Ik rijd met een waterstofauto.
6: Mm-hmm.
9: En in Frankrijk wekken ze dat op met nucleaire centrales gevaren.
6: Mm-hmm.
9: En ik zei in Frankrijk hebben we weer 80% van de energie komt daaruit.
6: Ja.
9: En zoals je weet, ik heb al eens meer gebeld. Ik rijd met een waterstofauto.

0: vaak niet zo makkelijk om je bedrijf te kopen, te verkopen.
1: Nee.
0: En als de overheid daar dan ook komt, dan krijg je best een goede prijs.
1: Mm.
0: De meesten zijn daar denk ik niet ongelukkig mee.
1: Nee. Nou, uw mening in ieder geval helder, Anton de Bruin vanuit Terneuzen. Hartelijk dank voor de bijdrage en een heel goed weekend gewenst.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Graag gedaan.
1: Mooi zo. Er komt nog een reactie ook binnen over dit onderwerp, over die kerncentrales. Co Dieleman die schrijft, wat mij betreft is het jammer dat Borselen is afgevallen. Kennis en kunde daar. Overigens vreemd dat de huidige kerncentrale binnen 4 jaar gebouwd is. 1969, 1973. En dat ze er nu 20 jaar voor nodig hebben. We hebben steeds meer elektrische energie nodig, dus moet er snel ergens gestart worden. En Jan die zegt nog, als ik het zo hoor, wordt Zeeland weer gepasseerd. De Eemshaven maakt de meeste kans. Misschien een kleine, moderne kerncentrale? Vraagteken. Als je ook wil reageren over dit onderwerp, laat dan zeker even van je horen.
2: Zegt u het maar. Geef uw mening of reageer. Bel naar 0118-45x9. Omroep Zeeland.
1: We gaan naar de heer Kwakkelaar. Vanuit Ierseke heeft hij gebeld. Goedemiddag, zegt u het maar.
3: Hey, goedendag, Floris Jan.
1: Hallo.
3: Ja, de kerncentrale, ja. En de boeren worden goed beloond, ja. Dat zijn allemaal minpunten, nee. Maar het volgende, nu hebben ze het steeds maar over de kerncentrales.
1: Mm-hmm.
3: Zouden ze nou niet eens beter over de wegen kunnen praten?
1: Want?
3: De wegen, die zijn toch heel waardeloos in Zeeland.
1: Hoe bedoelt u?
3: Nou, dat geval aan de overkant. De Deltaweg.
1: Mm-hmm.
3: Nu is de Zeelandbrug die is afgesloten.
1: Ja.
3: Stel dat er nu bij de Puigerdam ook een ongeluk gebeurt. Ook afgesloten, waar moet je daar naartoe?
1: Ja, nee, absoluut. Dan zitten we
3: en
1: als rat in de val.
3: De eerste keer, waar moet je daar naartoe?
1: Ja.
3: Er zijn zoveel dingen, Floris Jan. Dat ding kan je eerst eens over mijn ding.
1: Ja. Dat is belangrijker dan of en waar de kerncentrales komen.
3: Ja, ik geef je maar aan een zet, maar denk nou eerst eens over die wegen, jong.
1: Ja, maar meneer Kwakkelaar, hoe moeten we dat dan doen? Want we hebben natuurlijk allemaal eilanden, dus je kan niet zomaar dwars allemaal weggetjes aanleggen.
3: Nee, dat bedoel ik niet. Die wegen aanpassen, hè.
1: En dan breder?
3: Breder, hè.
1: Ja, okay.
3: Gewoon breder aanpassen.
1: Zodat
3: dan zei de Westerschelde-tunnel weer die over de naald gebarst is. Ja, mm-hmm. En zo kan je van alles hierop noemen.
1: Ja. Dus eigenlijk moet het verbreden van de wegen eerst gebeuren.
3: Ja, tuurlijk, jong. En veiliger maken, nee. Veiliger maken, nee.
1: Oké. Want ik begrijp ook dat er ook wel eens gezegd is natuurlijk, als er hier kerncentrales komen, dan komt er heel veel geld naartoe en dan kunnen we de wegen verbreden.
3: Oh ja, gaan ze zo weer praten. Ja. Ja. Je vangt ze toch niet. Maar weet je, wat ik nu zo frappant vind?
1: Nou
3: hoor ik weer dat ze pas eind van het jaar gaan beslissen. Dat vind ik ook een raar zaakje.
1: Want?
3: Ja, beslist dan gelijk, ja of nee. Maar waarom moet je dat uitstellen weer aan het eind van het jaar?
1: Ja, zo.
3: Dat is ieder jaar hetzelfde.
1: Trek de pleister er nu maar meteen vanaf.
3: Ja, goed bekeken, Floris,
1: ja. Ja, precies, oké. Okay.
3: Dat heb je goed gezegd. En Erik van Tongen aan de lijn had en die zegt precies hetzelfde.
1: Oh ja. Nou, hartelijk dank weer voor de bijdrage,
3: Floris
1: meneer Kwakkelaar.
3: Een goed weekend.
1: Ja, hetzelfde. Ik ga mijn best doen.
3: Goed zo.
1: Voor zover mogelijk.
3: Goed zo.
1: Fijne avond.
3: Hey, hetzelfde. Doei.
1: Doei. Even naar de situatie op de weg, want de N257 is afgesloten vanwege een grote brand bij Sint-Philipsland. Dat meldt de veiligheidsregio. Dat is te doen aan de Kampweg. Daar staat een schuur naast een woning in brand. En dat zorgt voor heel veel rookontwikkeling. Zoveel zelfs dat de brandweer niet naar binnen kan en dus van buitenaf moet gaan blussen. Er wordt vooral nu gezorgd dat de woning behouden kan worden, maar vanwege de rookontwikkeling is dus de Rijksweg 257 op dit moment afgesloten in beide richtingen. En dat komt er natuurlijk dan nog eens bij dat ook de Deltaweg natuurlijk nog steeds dicht is. De weg naar de val tussen Zierikzee en de Zeelandbrug vanwege een ongeluk dat daar eerder gebeurde. Omrijden moet via de kering en daar heb je een beetje file. Het valt op zich mee in lengte 3 kilometer. Zorgt toch voor 5 minuten extra reistijd tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland.
2: Het nieuwste nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij.
1: Je luistert naar Zegt U Maar en op dit moment zijn de lijnen even leeg. Dus volop de gelegenheid om even van je te laten horen. Dan nog een reactie van Pieter Boutersen. Die zegt op de buienradar is rood te zien als je naar de Europese radar kijkt. En het lijkt richting Zeeland te trekken. Het is afwachten of het ons haalt. En dat is inderdaad ook het verhaal wat onze weerman Steven van der Gijzen vertelde. Het komt onze kant op, maar het kan ons

0: We zijn gebeld vanuit Schravenpolder door Rinus Filius. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Goedemiddag, Floris Jan. Ja, ik ben met de laatste spreker in. Ik denk allemaal eerder, want het is eigenlijk het eind van het jaar, als dan beslissingen nemen. Maar ik denk als het dan heeft met de beslissingen, dat ze lang op de kont zitten.
0: Oh, ja.
1: Wat maakt het niks klaar, dat ik lastig zijn. Wat maakt het nog maar?
0: Nou ja, maar dan denk ik, het is wel natuurlijk nogal een besluit. Daar moet je dan toch wel goed over nadenken.
1: Ja, daar ben je toch al jaren over aan het denken, man.
0: Oké, sorry. Dat moet sneller gebeuren, zoveel is duidelijk.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, nou, die man zei, die alle vrijer maken. En dan zetten we weer net de brand bij Flipland. Mm-hmm. En de Zeelandbrug afgesloten en al die andere dingen.
0: Ja.
1: Dat is toch veel meer, hoe moet ik het eigenlijk zeggen, veel aardiger. Als je centrale maar stroom genoeg.
0: Mm. Dus dan...
1: Over 20 jaar pas die centrale te staan. Nou ja, dan hebben we toch de eerste 20 jaar nog stroom genoeg.
0: Ja. Moeten ze nou in de Paulinapolder komen in Terneuzen of in de Eemshaven in Groningen?
1: Ja, dat heb ik gisteren al gezegd. Dat is in Groningen of in de Dodewaard.
0: Dodewaard, hè? Ja, precies. Een beetje verspreid over het land.
1: Ja, daar hebben we al een centrale gestaan. Dus,
0: precies.
1: Dus kunnen we wel verder gaan.
0: Ja. Nou ja, we moeten dus nog heel even afwachten. Een eerste voorlopig besluit valt dus waarschijnlijk na de zomer. En de definitieve beslissing valt einde van het jaar.
1: Ja, ik wil het over een jaar aan het wachten. Ja. We hebben het er steeds over.
0: Ja, zeker. En er wordt natuurlijk ook van alles...
1: Die man bij die andere zijn 4 jaar gebouwd.
0: Ja.
1: En Borselen, want toen waren ze bij ons aan bouwen op de Maasvlakte.
0: Ah, maar Borselen was natuurlijk wel een stukje kleiner, hè?
1: En toen waren ze ook alleen op de Maasvlakte zaten. Maar dan kregen ze ook geen toestemming van Rotterdam. Dus.
0: Nee. Ja. En nu is de Maasvlakte ook weer afgevallen.
1: Wat?
0: Nu is de Maasvlakte ook afgevallen.
1: Precies.
0: Ja, daarom. Ja.
1: En meneer De Bakker nog gebeld. Die zei, ja, dit en dat.
0: Ja, van dat...
1: Hey, Rotterdam, die geeft die grond niet weg. Nee. Want die is erfpacht.
0: Ja. Goed, die discussie hebben we inderdaad gisteren gevoerd, meneer Filius.
1: Gemaakt met subsidie, hoor.
0: Nee.
1: Want kijk, allemaal eigen geld van Rotterdam.
0: Mm-hmm. Verder nog dingen op de agenda staan voor komend weekend, meneer Filius?
1: Ja, daar was ik ook toe.
0: Nou, fijn weekend dan.
1: Ik heb een mooi verhaaltje met dat vrouwtje op... Waar zat je ook weer? Op Ruban, hè?
0: Ja, was leuk, hè? Op Bonaire.
1: Ja, op Bonaire, ja. Dat kan ik horen.
0: Ja, nou goed zo, fijn. Daar doen we het allemaal voor, hè, voor de luisteraar. Dus dat komt goed uit.
1: Ik luister van zorgens als het dat aan jullie opbouwen.
0: Uitstekend, zo hoort dat ook.
1: En heb ik ook vanochtend ook al gesproken.
0: Dus. Nou, kijk eens aan. Een dolle boel.
1: Ja, dat mag toch.
0: Tijd voor weekend dan, denk ik.
1: Dat is gelijk, hè.
0: En tot de volgende keer, hè.
1: Doei.
0: Dag. De bijdrage van meneer Filius van deze week. Volgende week ongetwijfeld is hij weer bij ons terug op de lijn. Evelien Wijnbergen die laat weten, je zal maar in Goes of in Zierikzee wonen. Dan kan je gelijk 40 kilometer omrijden, plus nog het fileleed. Ja, het is allemaal natuurlijk niet best als er een ongeluk gebeurt. Of op de Kering of op de Zeelandbrug. Want je zit meteen met een enorme omleidingsroute. Je luistert naar Zegt U Het Maar. We hebben nog zo'n 5 minuten op de klok. Dus bel even.

Zegt u maar, daar luister je naar op deze vrijdag de 19e juni. Pieter Boutersen die zei het al, hè, op de buienradar zie je rode vlekken op ons afkomen. Ja, volgens de voorspelling van buienradar komen die dan toch zo'n beetje rond 7 uur bij Zeeuws-Vlaanderen onze provincie binnen. En trekken ze dan in het uur daarna, zo recht over onze provincie heen. Maar goed, Steven van der Gijs, onze weerman, zei het al, de verschillende weermodellen zijn het er niet over eens of het wel of niet gaat gebeuren vandaag. Als jij een bui ziet komen, laat het vooral even weten. Als er iets anders is dat je wil bespreken, ja, dan hoor ik je ook graag. Want het zou toch jammer zijn als we vroegtijdig, zegt u maar, moeten afbreken. We hebben nog een 2-3 minuten de tijd, hoor. Dus bel nog even naar 0118-499999. Iets dat je dit weekend gaat doen. Iets dat er in de agenda staat of op de planning staat. Daarvoor van harte uitgenodigd. Of over de wegen, de kerncentrales of een ander onderwerp van vandaag. Ik dacht nog wel wat boze mensen te horen over de plannen van de gemeente Vlissingen, moet ik zeggen. Maar ik heb er alleen een appje van gekregen van Erlin de Wijze. Die zegt, als een ondernemer bijvoorbeeld een Burger King wil beginnen, wie is de gemeente Vlissingen dan om daartegen in te gaan? Ze moeten over andere dingen zorgen maken, bijvoorbeeld over veiligheid. Ik kom nooit bij de Mac of zo, maar ik vind het echt belachelijk. Nou, ik was benieuwd of meer mensen daar zo over dachten, of dat die het juist wel prima vinden dat de gemeente Vlissingen daarover nadenkt. Zomaar even een onderwerp waarover je het kan hebben, maar alle andere onderwerpen zijn ook van harte welkom.

0: Als je dit zo hoort, dan zou je haast denken dat we ook op vrijdag een thema-uitzending moeten doen. Want het is het rustigst tot nu toe van de hele week. Maar goed, nee, grapje. Nog even wat laatste ontwikkelingen dan over die brand op de Kampweg bij Sint-Philipsland. Om te voorzien in extra bluswater en ook voldoende manschappen op te schalen, is er nu opgeschaald door de brandweer naar grote brand. Ook omdat het zo warm is en de eenheden dus eerder afgelost moeten worden. Ze zijn natuurlijk aan blussen, maar vanwege de enorme hitte hou je dat dan ook niet te lang vol. Rijksweg de N257 is afgesloten vanwege de flinke rookontwikkeling daar. Dus hou daar rekening mee op de weg. Goed, dan nog die andere afsluiting natuurlijk van de Deltaweg. Tussen Zierikzee en de Zeelandbrug. In beide richtingen nog altijd dicht. Verkeer moet omgeleiden worden via de kering. En op de N57 heb je wat file tussen Delta Park, Neeltje Jans en Kamperland. 3 kilometer file zorgt voor 5 minuten extra reistijd. Nou, dat is voor al die mensen dus een later begin van hun weekend, zo gezegd. Maar blijf nog even bij Omroep Zeeland als je toch nog in de auto zit. Straks een gesprek met Johannes de Bat, de verantwoordelijk staatssecretaris, die naar buiten heeft gebracht dat niet Borselen, maar nog wel Terneuzen in de race zijn voor een kerncentrale.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterrenhotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
2: Voordeelhaartjes.nl. Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeelhaartjes.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Manik Sampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland verkeersinformatie, meldingen van de ANWB. De weg naar de val tussen Zierikzee en de Delta. Dat is de Deltaweg, dus naar de Zeelandbrug. Die is in beide richtingen afgesloten in verband met een ongeluk eerder vanmiddag. Je moet dus omrijden via de Kering. Daar staat een korte file tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En verder is de N257 bij Sint-Philipsland afgesloten in beide richtingen. Heeft te maken met een grote brand die daar woedt in een schuur naast een woning. En daar is zoveel rookontwikkeling dat de Rijksweg daarvoor dicht moet.
15: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Hé, het licht doet het niet.
23: Ik heb geen bereik.
24: Hebben we nog wel water?
25: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
26: Omroep Zeeland.
13: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
0: Zeeland. Geen Borselen, maar nog wel steeds Terneuzen als optie voor de locatie voor de twee nieuwe kerncentrales. Zometeen contact met de verantwoordelijk staatssecretaris Johannes de Bat daarover. Het is bijna 6:06 en dit heb ik verder voor je in dit half uur. Een reactie van de collega's van RTV Noord over hoe de Eemshaven als mogelijke kerncentrale locatie toch ineens weer tevoorschijn kwam. Hoe zien zij hun kansen? Over een minuut of 10 de laatste ontwikkelingen in het weer. En ik hou je natuurlijk ook op de hoogte van de situatie op de weg. Vanwege die afsluiting van de weg naar de val bij Zierikzee vanwege een ongeluk. En de N257 bij Sint-Philipsland vanwege een grote brand. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan je altijd een appje sturen naar de studio 0118 499999. Goedenavond en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Van voorkeurslocatie naar een no-go. Het is de week gebleken waarin er een streep ging door het plan voor één of twee kerncentrales in Borselen. Voor sommigen een opluchting, voor anderen juist niet. En in Terneuzen misschien precies wel het omgekeerde. Want zij lijken een nu nog veel serieuzere optie te zijn. Ten slotte nog maar één van de twee overgebleven mogelijke locaties. Aan de telefoon de man die dit dossier al lang onder zijn hoede heeft en nu al een tijdje als staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, Johannes de Bat. Goedenavond.
1: Dag, goedenavond.
0: Hoe kan het toch gebeurd zijn dat de droomlocatie Borselen na jaren toch plots in de prullenbak is verdwenen?
1: Omdat er goed onderzoek is gedaan naar een heleboel aspecten. Ruimtelijk, de inpassing op het elektriciteitsnetwerk. Wat er allemaal voor betekenis heeft voor hoe kan het, de stroom ergens gebruikt worden of getransporteerd worden. En al die zaken die zijn opgeteld en er is goed naar gekeken. En op die manier zijn er een aantal locaties afgevallen. En zijn er op dit moment nog 3 locaties over waarnaar gekeken wordt.
0: Ja, waarvan dan 2 bij de Eemshaven en de Paulinapolder bij Terneuzen, hè?
1: Ja, klopt. Paulinapolder en de Mosselbank, de combinatie in Terneuzen, ja. Klopt.
0: Vanaf 2022 gaat het al over nieuwe kerncentrales bij Borselen. Al die punten die u zo net opnoemt, hè, het inpassen daar, hoeveel stroom er daar nodig is. Ja, dat weten we toch al?
1: Nou, in de wat dan heet integrale effectanalyse, wat een dik document is waarbij alles van alle locaties is afgewogen. Daaruit blijkt dat met name de locatie in Borselen te krap is om het in te passen. Ook al zou je daar gronden bij nemen waardoor je wegen en kabels en leidingen moet verplaatsen. Zeker ook omdat het in dit geval over 2 centrales tegelijk gaat. Hè. Dus dat maakt het verschil dat veel ruimte vraagt. En die is niet inpasbaar op die plek. Nee. Tot die conclusie komen we nu. En dus is die locatie afgevallen.
0: Ja, maar goed, ik kan mij reportages herinneren met verschillende experts die dat al jaren roepen. Er is iemand met een duimstok voor ons daar langs geweest en die zei, het past hier gewoon niet.
1: Nee, maar er is ook nooit iemand heeft gezegd die dat het wel past. Het enige wat is gezegd, dat er locaties zijn waar het mogelijk past. En op basis van dat scenario, van dat onderzoek, is nu tot de conclusie gekomen dat het op 3 locaties wellicht wel past, maar op deze niet.
0: Nee. Dan naar die 3 die dus zijn overgebleven, waarvan u vanmiddag zei, Groningen is technisch inpasbaar, maar daar is geen draagvlak. En in Zeeland is wel draagvlak, maar daar is technisch gezien een uitdaging. Welke technische uitdaging is er bij Terneuzen?
1: Ja, dat gaat om het feit dat je, als je stroom produceert, en een kerncentrale is natuurlijk iets wat altijd stroom levert, dan moet je die stroom ook wel altijd kunnen gebruiken. Het netwerk in Zeeland zit vol. Er is ook altijd gezegd een extra 380 kV-verbinding de provincie uit. Dat zien we niet zitten. En nu blijkt ook dat dat ook niet kan. Hè. Dus je kunt niet nog een bovengrondse kabelleiding aanleggen. Nou, dat betekent dat je het vooral over de vraag moet hebben die ook in Zeeland is. De vraag van de industrie, de vraag van elektrolyzers, de vraag van nieuwe ontwikkelingen rondom de circulaire economie. En dat moet wel voldoende zijn, wil je met zekerheid kunnen zeggen dat vraag en aanbod ook in balans zijn. Ja. Want er komt natuurlijk ook nog aanlanding wind op zee aan in Zeeland. En dat geheel moet wel passen. En dat is wat nu de komende maanden bekeken wordt.
0: Ja, dus eigenlijk, kort gezegd, hebben we in Zeeland voldoende stroom nodig om het zelf op te maken? Want transporteren naar buiten de provincie is eigenlijk niet aan de orde.
1: Nee, dat wordt wel gedaan, hè, door de nieuwe 380 kV-verbinding, heel veel zelfs. Maar niet nog een keer die aanleggen gaat niet, past niet, kan niet. Dus dan heb je het over het gebruik in het Zeeuwse en met name ook het verduurzamen van de industrie, wat natuurlijk hard nodig is.
0: Ja, als er wordt gesproken over een uitdaging, is dat nogal eens een eufemisme voor een probleem?
1: Nou ja, dat is eigenlijk met alle infrastructuur in Nederland. Hè? Want of het nu gaat over die aanlandingen wind op zee die ergens een plek moeten hebben. Of aanleggen van 380 kv-stations van Tennet. Of ja, noem het eigenlijk allemaal maar op. We hebben nu eenmaal een drukbevolkt land met heel weinig ruimte waar niets is. Ja, dat betekent dat je altijd moet puzzelen en zoeken. En dat is bij dit project niet anders. En dan is hier ook de impact van het project op zichzelf natuurlijk gewoon heel groot. Ja, dat moet je wel wegen.
0: Ja, als je al deze argumentatie hoort en je leest ook nog het rapport van Tennet, waarin ook een zeer duidelijke voorkeur wordt uitgesproken voor een locatie in Groningen bij de Eemshaven. Ja, dan lijkt het toch gewoon eigenlijk duidelijk dat de plek is waar het logisch is om ze neer te zetten.
1: Ja, Tennet heeft geen voorkeur. Tennet maakt een analyse. Tennet maakt een analyse op basis van een specifiek onderdeel van het onderzoek, namelijk de netinpassing. Maar vanzelfsprekend zijn er meer zaken waar naar gekeken moet worden. En dat is de opdracht die bij ons ligt. Mm-hmm. Nou, de Tennet-rapportages hebben we zo snel mogelijk naar buiten willen brengen. Dat doen we dus ook nu, want het is ook wel eerlijk om dit gewoon te brengen. Zeker ook omdat de locaties afvallen. En de vervolgstap is nu om al het andere verder te onderzoeken en dan tot een conclusie te komen.
0: Ja, maar eigenlijk lijkt het erop alsof Terneuzen het draagvlak heeft, maar gewoon technisch heel erg ingewikkeld. En in Groningen is het gewoon goed te doen. Alleen zien ze het niet zitten. Dan zou je toch denken, ja, je moet gewoon met een slechte boodschap naar de Groningers, want dat is dan de uitkomst.
1: We hebben nu nog die locaties over waar inderdaad precies dit dilemma speelt. En dat is dus ook wat we de komende tijd gaan doen. Met Groningen en Zeeland in gesprek over datgene wat dan wel in Zeeland lastig ligt. Met name dus de inpassing. En in Groningen met name het draagvlak. En nou ja, hopelijk komen we in een gesprek dat er ook kansen in gezien worden. Aan het eind van het jaar weten we hoe dat uit is gepakt.
0: Ja, en ook als er toch in zo'n gesprek niet naar kansen wordt gekeken, u beslist toch uiteindelijk?
1: Zeker, dus ook dat kan, maar dat kunnen we pas doen als we alles weten en alles hebben overzien.
0: Ja, en nou begrijp ik dat er toch nog twee soort van eikpunten zijn na de zomer en het einde van het jaar. Hoe zit dat precies?
1: Na de zomer ga je in ieder geval al richting het einde van het jaar. Hè. Dus er komen twee eindmomenten in. Dat is namelijk voor het eind van het jaar beslist willen hebben hoe de locaties zijn. Mm-hmm. En dan volgend jaar weer de stappen zetten.
0: Oké, helder. Goed. Provinciebestuurder voormalig hier in Zeeland, altijd bezig geweest met dit dossier en de laatste tijd dus ook als staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei. Johannes de Bat, hartelijk dank voor de toelichting op dit moment.
1: Graag gedaan.

0: huisje aan de zee.
1: Zoe Levi en een huisje aan de zee. 16 minuten over 6 is het. Het is tijd om het over het weer te hebben met Steven van der Gijzen. Ja, die onweersbuien, dat blijft toch een beetje lastig allemaal. Maar wat kun jij op dit moment aan ons vertellen? Goedenavond.
2: Nou, vanavond is toch kans op een stevig onweer. We noemen het dus zeker wel. In de loop van de nacht wordt het sowieso droog. Minimumtemperatuur 18 of 19 graden. Ja, en morgen dan blijft het sowieso de hele dag droog. Flink wat zon. Hebben we te maken met een matige westenwind. En die zorgt voor morgenmiddag voor een stuk aangenamere temperaturen. 24 of 25 graden op het strand. Tot zo'n 27 of 28 graden dieper Zeeland in. Nou, zondag ook geregeld zon. Er bestaat er wel weer kans op regen of onweersbui. Het wordt flink warm. 29 of lokaal 30 graden. Nou, zijn we er daarna dan vanaf? Ik denk het niet, want op maandag en dinsdag is er vrij veel zon. Blijft het waarschijnlijk overal droog en lopen de temperaturen opnieuw op tot tropische waarden rond of boven de 30 graden.
1: Stefan, dankjewel. Ja, daar wachtte ik op. De verkeersinformatie dan. Meldingen van de ANWB in verband met een dichte weg naar de val tussen Zierikzee en de Zeelandbrug. De N256 is dat. In beide richtingen kan je er niet door vanwege een ongeluk dat daar eerder vanmiddag plaatsvond. Je moet dus omrijden en dat doe je dan dus natuurlijk via de A58 en de A4. Of je rijdt de andere kant om via de N57 en de kering. File daar is trouwens weer opgelost, dus je kunt wel doorrijden als je die route kiest. En verder is het dan ook nog zo dat de veiligheidsregio meldt dat de Rijksweg N257 is afgesloten ter hoogte van de Kampweg in Sint-Philipsland. Dat heeft alles te maken met een schuur die daar naast een woning in brand staat. En daar zijn flink wat manschappen bezig. En vanwege de flinke rookontwikkeling kun je er daar dus niet door.

0: Ed Sheeran en Eyes Closed. Niet alleen de Paulinapolder bij Terneuzen, maar ook de Eemshaven bij Groningen. Het is nog steeds een optie voor de komst van de kerncentrales. De Borselen en de Rotterdamse Maasvlakte die zijn niet langer in beeld. En daar komt nog bij dat netbeheerder Tennis een voorkeur voor Groningen heeft uitgesproken. Zou het dan toch gaan gebeuren dat het uiteindelijk toch de plek in Groningen wordt en dat de kerncentrales niet in Zeeland komen? Contact nu met Robert Pastoor, verslaggever bij RTV Noord. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gisteren lekte het eigenlijk al een beetje uit. Zijn jullie inmiddels van de schrik bekomen daar?
1: Nou ja, misschien zijn velen wel van de schrik bekomen, maar bestuurlijk Groningen is in elk geval niet van de schrik bekomen. Want ja, die zijn hier totaal niet blij mee, not amused, en zitten er nog altijd niet op te wachten.
0: Nee, en dat komt dan omdat ik hoor dat ze gezegd hebben, ons is beloofd dat het niet zou gebeuren.
1: Ja, er zijn in de afgelopen periode natuurlijk heel veel gesprekken geweest, moties in de Kamer geweest, meerderheden daarop gevonden ook, dus aangenomen moties waarin de Kamer zegt van wij willen niet dat er ruimte komt voor kerncentrales in Groningen. En dat heeft alles te maken met de aardbevingsproblematiek die hier speelt. Ze zijn hier bang in Groningen dat ja, als die kerncentrale hier naartoe komt, wie weet gebeurt er iets mee en gaat het verkeerd. Want als het natuurlijk met een kerncentrale verkeerd gaat, dan gaat het ook goed verkeerd. Dus ze willen niet dat soort risico's. Maar daarnaast hebben ze vooral andere plannen met de Eemshaven. Ze willen daar meer groene energie gaan opwekken, zodat er kabels binnenkomen. Bijvoorbeeld vanaf nog te maken zonneparken en of windparken op zee. Dat soort zaken. Dus er is geen ruimte hier voor kerncentrales, zeggen ze. En als die kerncentrales er wel komen, dan kunnen ze bestaande of beoogde plannen niet gaan uitvoeren. Dus ze zijn niet te spreken.
0: Nee, dat is de bestuurlijke reactie. Hoe denkt de gemiddelde Groninger erover?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een lastige vraag. Dat hebben we in de loop van de tijd wel gevraagd aan mensen op straat. Ja, de een zegt, ja, laat maar komen. Het kan het inmiddels natuurlijk ook wel veilig. De provincie die schermt met andere cijfers en die zegt dat uit onderzoek blijkt dat Groningen er niet op zit te wachten. Dus het is ook maar net aan wie het vraagt. Dat is natuurlijk net zo aan welke politicus je het vraagt. Ter rechterzijde van het spectrum zullen ze eerder zeggen van, nou, wij vinden het wel goed. Ter linkerzijde zeggen ze eerder van, nou, daar zitten we niet op te wachten. We willen inzetten op duurzaamheid. Dus wat de gemiddelde Groninger vindt, ik denk dat dat heel erg divers zal zijn.
0: Ja, nou weten we van de Paulinapolder, dat is landbouwgrond, natuurlijk ook nog enigszins gevoelig. Wat voor locatie is het eigenlijk bij jullie in de Eemshaven? Waar zouden die kerncentrales dan eventueel neer worden gezet?
1: Nou, er zijn twee plekken. Eén plek waar nog niet is gebouwd, maar wat wel echt pal naast de Eemshaven ligt. En de andere plek, ja, dat is een energiecentrale die daar op dit moment al staat. Die ook nog in werking is. En daar is dus ook het voorkeursrecht op gelegd. En daarvan zegt de eigenaar van die fabriek, het bedrijf, van nou, daar zitten wij natuurlijk niet echt op te wachten. Want wij zijn gewoon nog in bedrijf. Dus je hebt aan de ene kant nog een stuk grond waar niks is. En aan de andere kant heb je een stuk grond waar gewoon een fabriek op staat op dit moment.
0: En wonen er mensen in de buurt?
1: Ja, er wonen wel mensen in de buurt. Je moet het zo zien, de Eemshaven, dat is al tientallen jaren in ontwikkeling tot industrie. Dat was eerst allemaal boerenland. Dus veel boeren die waren daar bezig natuurlijk. Dat is allemaal al onteigend. Maar die industrie die rukt wel op, want de Eemshaven die breidt uit. Dus ja, er wonen wel mensen in de buurt. Een buurtschap, Ouderschip, heb je daar vlakbij zitten.
0: Ja, goed. En over de locatie in Zeeland wordt ook gezegd, en de staatssecretaris net ook toch wel een beetje zo tussen de regels door. Ja, de infrastructuur ontbreekt hier volledig en we hebben ook eigenlijk helemaal niet zoveel stroom nodig als die kerncentrales opwekken. Hoe is dat bij jullie?
1: Nou ja, het ding is dat de locatie is dat wat dat betreft is die infrastructuur hier al wel aanwezig, omdat er sprake is van een hoogspanningsverbinding die er al staat, die bij jullie in Zeeland nog niet staat. Dat scheelt natuurlijk al heel veel kosten. En in de Eemshaven is onder meer zijn datacenters, bijvoorbeeld Google zitten. In de stad Groningen krijgen we een AI-fabriek. Dus ja, het stroom dat kan wel gebruikt gaan worden, maar het is natuurlijk bovenal een goedkopere optie, de Eemshaven, ten opzichte van Terneuzen, omdat hier de infrastructuur inderdaad al ligt. Maar waar er in Zeeland, bij jullie dus, draagvlak is, daar ontbreekt hier elk bestuurlijk en politiek draagvlak.
0: Ja, maar als je dus al het sentiment aan de kant zet, dan zou je eigenlijk zeggen, is de Eemshaven gewoon op papier in ieder geval de beste plek?
1: Ja, dat is eigenlijk, dat zeg je precies goed. Dus de vraag is, waar gaan ze voor kiezen? Kiezen ze voor draagvlak of kiezen ze voor de kosten? En als ze voor de kosten gaan kiezen en het sentiment aan de kant zetten, dan is denk ik de Eemshaven de meest geschikte plek.
0: Ja. Dat worden spannende maanden tot aan het einde van het jaar, denk ik. Voor ons, maar zeker ook voor jullie daar.
1: Ja, zeker. En de politiek hier heeft al aangekondigd, in elk geval de provincie Groningen, dat ze alles uit de kast gaan trekken wat ze maar kunnen doen, juridisch gezien om die om de kerncentrales tegen te houden.
0: Robert Pastoor, verslaggever bij RTV Noord. Hartelijk dank en hou ons op de hoogte.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zometeen gaan we het hebben over de archeologiewerkgroep in Hulst. Want die hebben een nieuw onderkomen. En de Zeeuw van de Dag, die weet daar alles over. Maar nu om 7:01. Eerst tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Worden wij gepraat door Stefan Daan. Goedenavond.
5: Goedenavond. Een ongeluk met twee auto's vanmiddag op de N256 bij Zierikzee. De politie heeft het over een ernstige aanrijding. Een van de inzittenden zat bekneld, is door de brandweer uit de auto bevrijd en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg naar de val is tussen de Zeelandbrug en Zierikzee. Dat is dus de N256 in beide richtingen afgesloten. En de N257 is bij Sint-Philipsland ook in beide richtingen afgesloten. En dat heeft te maken met een brand in een schuur aan de Kampweg. Het is een uitslaande brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur naar de naastgelegen woning overslaat. Brandweerlieden kunnen niet meer naar binnen en bestrijden het vuur vanaf buiten. En vanwege de rook is de N257 op dat stuk in beide richtingen dicht. Het kabinet houdt twee locaties over om nieuwe kerncentrales te bouwen. De Paulinapolder in Terneuzen blijft in beeld, net als de Eemshaven in Groningen. En dat betekent dus dat Borselen afvalt. Staatssecretaris Johannes de Bat legt uit hoe dat kan.
6: Omdat er goed onderzoek is gedaan naar een heleboel aspecten. Ruimtelijk, de inpassing op het elektriciteitsnetwerk. Wat dat allemaal voor betekenis heeft hoe kan het, de stroom ergens gebruikt worden of getransporteerd worden. En al die zaken die zijn opgeteld en er is goed naar gekeken. En op die manier zijn er een aantal locaties afgevallen.
5: Net beheerder Tennet zegt dat er beter voor de Eemshaven gekozen kan worden. In Terneuzen zijn meer investeringen aan het stroomnet nodig. Voor provinciebestuurder Johan Alberts is Zeeland juist de logische plek voor centrales.
7: Zeeland is eigenlijk al decennia lang een nucleair cluster. We hebben COVRA, we hebben een EPZ, een huidige kerncentrale in Borselen. En daarnaast hebben we ook onderwijs, dus we hebben kennis, ervaring. En we zijn al sinds 2022 eigenlijk aan zet, toen er werd gezegd, nieuwe kerncentrales, die moeten naar Zeeland komen.
5: Staatssecretaris Johannes de Bat bevestigt dat er geen keuze is gemaakt. Dat gebeurt eind van het jaar. Het weer in Zeeland. Vanavond neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Al blijft onduidelijk hoe die buien zich ontwikkelen. Nou, als buien over Zeeland trekken, kunnen dat dus flinke zijn, met ook hagel en veel regen. Morgen is het droog en met 24 tot 28 graden minder warm. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Stefan, dankjewel. De situatie op de weg dan. Ik herhaal eigenlijk wat Stefan al heeft gemeld. Twee afsluitingen in onze provincie. Eentje op de N256. De weg naar de val tussen Zierikzee en de Zeelandbrug. Vanwege een ongeluk dat daar eerder plaatsvond. Verkeer moet dus omrijden in beide richtingen. En dat geldt ook voor de N257. De Rijksweg ter hoogte van Sint-Philipsland. En dat heeft te maken met een brand in een schuur naast een woning. Er is zoveel rookontwikkeling dat je er daar niet door mag.
3: Goedenavond, Zeeland komt uit.

0: Bruno Mars en I Just Might. De werkgroep Archeologie Hulst heeft een nieuw onderkomen. Dat was hard nodig. Tenminste, ga ik vragen aan onze Zeeuw van de Dag, Eddy Bogaert. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe hard was het nodig?
1: Nou kijk, de werkgroep Archeologie die is jarenlang dakloos geweest. En heeft hier en daar onderkomen gevonden, tijdelijk. Mm-hmm. We zijn de afgelopen 5 jaar al 3 keer verhuisd. Nu zitten we in de kelder van het museum, waar het vandaag heerlijk koel is.
0: Oh, heerlijk, ja.
1: En het ziet er naar uit dat het een permanent verblijf gaat worden. Dat het over is met het steeds maar verhuizen. Dus daar zijn we heel blij mee. We danken de gemeente Hulst.
0: Ja, en dan zou ik denken, in de kelder, dan zit je in de grond. Maar voor een archeoloog is het ook nog eens helemaal niet erg om in de grond te zitten, natuurlijk.
1: Dat is passelijk voor ons.
0: Ja, precies.
1: En om het... Om de officiële opening goed in de zetten, dachten we aan 3 activiteiten. Publieksactiviteiten. Allereerst is die mooie eeuwenoude kelder te bezichten. Dat zijn mooie gewelven. Mm-hmm. Maar ook hebben we uit de opgraving aan de haven eind 2025 10.000 op tafel liggen. En daar is dat heel Hulst helpt met puzzelen. Een soort 3-dimensionale puzzel ligt daar dan. Hè. Iedereen mag proberen een paar stukjes aan elkaar te passen.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we nog een mooie mini-tentoonstelling over de belangrijkste vondsten uit die haven. Het is extra aantrekkelijk om even binnen te lopen.
0: Ja, en dus ook, want het kan morgen natuurlijk ook nog best wel warm worden. Niet zo heet als vandaag, maar toch wel. Ook om dus een beetje verkoeling te zoeken, is het een goed idee om je even daar te melden eigenlijk?
1: Dat is heel verstandig. En het is ook een beetje in het kader van de Nationale Archeologiedagen en Landelijke dat je niet zaterdag tussen 1 en 4, maar ook zondag tussen 1 en 4 daar kan komen kijken.
0: Ja, wat leuk. En waar is de werkgroep eigenlijk op dit moment, afgezien dan natuurlijk van de organisatie van deze dag morgen, druk mee?
1: Nou, we hebben het druk gehad met het verhuizen en het inrichten. Want we zijn een groep die af en toe handdiensten mag verlenen bij echte opgravingen als amateur. Maar daarnaast ontvangen wij ook graag schoolklassen. We hebben een soort van interactief doeproject voor scholieren over de prehistorie of over de en dat is gebruik van, omdat dat was bij de lesboekjes op school. Maar het is meer gericht op praktische dingen doen met je lessen. Vuursteen slaan, raam malen en dat soort zaken. De kinderen die zijn er heel enthousiast over.
0: Nou, dat is fijn. En vanaf hoe laat zijn mensen morgen welkom?
1: Tussen 1 en 4 is die activiteit met scherven zoeken, tentoonstelling bekijken, de kelder in lopen.
0: Helder. Nou, heel veel plezier daarbij en fijn dat je vandaag onze Zeeuw van de Dag wilde zijn.
1: Ja, die eer is eigenlijk voor de hele werkgroep, niet voor mij alleen.
0: Uiteraard, zeker. Maar toch degene die waarschijnlijk heel vroeg al toch de wekker moest zetten om ons te woord te staan om 7:15. En nu nog fris moet zijn, dan toch een beetje dank aan de hele werkgroep en een beetje bijzondere dank aan Eddy Bogaert dan toch.
1: Graag gedaan.

0: Will to Power met Baby, I Love Your Way. Naast al het nieuws over de kerncentrale ging het ook vandaag in het Zeeuwse Nieuws over de zorgen die er zijn over de Brouwersdam. Gemeente Schouwen-Duiveland trekt samen met de gemeente Goeree-Overflakkee, maar ook met ondernemers en natuurorganisaties aan de bel om het strand op de Brouwersdam te behouden. Dat verdwijnt namelijk langzaam door zanderosie. Volgens wethouder Kees Poortvliet van de gemeente Schouwen-Duiveland moet dat tegen elke prijs voorkomen worden, omdat de Brouwersdam van grote waarde is voor het eiland.
1: Ja, ik zal er drie noemen. Ten eerste het economisch belang. Het strand is ook een verdienmodel voor de strandexploitanten. En zij zorgen ook voor best veel werkgelegenheid. Maar ook het maatschappelijk belang. De mensen komen hier ontzettend graag. Ook, en die moeten we niet vergeten, het belang van de sport. De sport en de recreatie. Want hier komen echt tienduizenden mensen per jaar om te kitesurfen. En om andere watersport te beoefenen. Dat is een heel geliefde plek, de Brouwersdam.
2: Wat zou er nu moeten gebeuren om dat tij in de toekomst te keren?
1: Ja, in het verleden hebben we natuurlijk geprobeerd om dat tij te keren. Onder andere door zandsuppletie. We hebben een keer 500.000 kuub zand gesuppleerd. En we dachten, gezien het aantal kuubs, kunnen we wel 10 jaar weer vooruit. Schrik niet, binnen 4 jaar was dat zand weer al weg. Dus dat is geen structurele oplossing. En we willen naar een structurele toekomst voor de gemeente, maar dat kan de twee gemeenten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, niet alleen. We hebben daar meerdere partijen voor nodig. Het ministerie, Rijkswaterstaat, misschien de provincie Zeeland nog. We moeten samen gaan optrekken bij dit probleem.
2: Wat zou een eventuele oplossing kunnen zijn hier voor het probleem op de Brouwersdam?
1: Ja, we hebben daar zeker over nagedacht. En we hebben inmiddels nu 2 bijeenkomsten georganiseerd. Met een divers gezelschap. En er zijn natuurlijk al een aantal oplossingen genoemd. Bijvoorbeeld, er was een ondernemer die zei van het zou bijvoorbeeld kunnen door oesterriffen aan te leggen. Of door golfbrekers, betonnen golfbrekers in zee te leggen. Dat zijn allemaal oplossingen. Maar wij willen naar een duurzame oplossing toe. Want de Brouwersdam zit hiermee, maar er zijn meer plaatsen in Nederland die datzelfde probleem hebben.
2: Wat gaat er nu op korte termijn, wat jullie betreft dan, gebeuren? Of wat zou er moeten gebeuren?
1: Ja, we hebben een concept manifest opgesteld. En daarin staat eigenlijk dat we een maatschappelijk belang hebben. En dat we nu samen een duidelijke koers willen vastleggen om dan ook daadwerkelijk tot een oplossing te komen.

0: welke termijn zou dat kunnen gaan plaatsvinden?
1: Ja, en wij hopen toch dat we, ja, zeg maar 2027, misschien ambitieus, maar het zou toch wel een haalbare optie kunnen zijn dat we in 2027 toch wel een eerste, en dan is het misschien nog een proef, een technische proef, maar dat zou toch wel mogelijk moeten zijn.
0: Over 10 jaar staan we hier dan nog met onze schoenen in het zand of in het water?
1: Ik ben optimistisch. Nee, we staan dan gewoon nog op het strand. Ik weet niet dan hoe het eruit ziet, maar ik heb goede moed dat we dit probleem ook gaan tackelen.
0: Dus de gemeente Schouwen-Duiveland gaat er alles aan doen om het strand en de waarde hier op de Brouwersdam te bewaren?
1: Zeker, zeker. Nee, daar zijn wij groot voorstanders van, ja.
2: Dat zei wethouder Kees Poortvliet van de gemeente Schouwen-Duiveland in gesprek met collega Erik Holm.

0: Ilse de Lange en Something Good. Het is bijna 7:08. Een korte terugblik op vandaag. Het flexvervoer, dat verandert. Want op trajecten waar ook een gewone bus- of een treinverbinding is, kan je vanaf maandag niet meer zomaar een busje bestellen, zegt directeur Ruben de Loof.
1: Dat betekent dat als je bijvoorbeeld van station Middelburg naar station Vlissingen wilt, dat wij zeggen van ja, hier gaat 3 keer per uur een trein. Neem die trein en we bieden daar geen flex meer aan.
0: Want het idee is dat die flex een aanvulling is op het vervoer en niet op de plekken moet rijden waar de bus ook al komt. Wie zo'n rit wil boeken, ziet vanaf maandag dan wel in de app de route van de lijnbus. Johan Wisse en Gert-Jan Vlaander die fietsen morgen naar Spui. Van Spui naar Groningen, moet ik zeggen. Omdat het warm weer wordt, vertrekken ze al extra vroeg, om 3:00 s'nachts. Ze willen geld ophalen voor de stichting Alzheimer, omdat de moeder van Gert-Jan 2 jaar geleden de diagnose kreeg. Hij is blij verrast dat er nu al zoveel gedoneerd wordt.
2: Ja, geweldig. We zitten nu op bijna op 6.500 euro. Ja, dat is echt zo ontzettend mooi. Mensen die ons steunen en ja, ook elke week worden wij er ook naar gevraagd van hey, wanneer ga je dat toch doen? Ja, leuk dat er zoveel mensen meeleven en ook doneren. Daar willen we zeker iedereen voor bedanken. Ja, dat is dat zoiets overkomt. Ja, en je hebt er niet gelijk een oplossing voor, maar op deze manier proberen we toch voor de toekomst een oplossing te bieden. Ja, daar doen we alles voor.
0: Vertelde ze vanmorgen in Goedemorgen Zeeland. In Zeeland Komt Thuis ging het naast al het kerncentrale nieuws ook over de gemeente Vlissingen, die de komende jaren wil dat de horeca er anders uit gaat zien. Meer luxe horeca en minder alleen maar patat en friet. Gemeenteraadsleden die moeten daar nog wel even over nadenken. Je hoort Koen van Dalen van de lokale partij Vlissingen.
3: Maar laten we wel goed in de gaten houden dat we Vlissingen zijn en Vlissingen zijn. Hè? Ja. We zijn geen Middelburg, we zijn geen Goes. Wij zijn gewoon Vlissingers. En daar is alles moet daar voorradig zijn, dus ook hoogwaardig. Maar je moet ook lekker de frietkraam binnen kunnen stappen.
0: Nou ja, dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd, is de conclusie die we wel kunnen trekken. Tot zover Zeeland Komt Thuis voor vandaag, waarin ik nog even kan melden dat de N257 weer open is na de brand bij Sint-Philipsland. De weg naar de Val tussen Zierikzee en de Zeelandbrug is wel nog steeds dicht vanwege een ongeluk. Komende zondag de langste dag, dus ik sluit af met Midzomernacht van Bluff. Een fijne avond en een mooi weekend. Dag.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
14: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
13: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

missen, gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer: vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de ziel van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuw van de dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer, in het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.